0: 10.000 euro opgehaald. De man beveiligde het huis van drugscrimineel Jan G. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Hij had geen uitvaartverzekering. In Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En in Rotterdam is een man het water ingereden. En dat deed hij expres, meldt Rijnmond. Waarschijnlijk reed hij niet in zijn eigen auto. De bestuurder is daarom aangehouden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Omdat hij niet meewerkte, moest hij met een brancard de kade opgetild worden. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: 3 uur.
1: Goedenacht. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen zoals Wijchen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond wordt de komende tijd nog wel bewaakt. Een nieuwe tegenvaller voor veel toeslagenouders, meldt Trouw. De gratis rechtsbijstand die sommige ouders krijgen is zonder dat ze het wisten ingeperkt. Er zijn voorwaarden aangepast waardoor niet meer alle juridische kosten worden vergoed, zoals het meenemen van een advocaat naar de gemeente. Hoogopgeleide ZZP'ers krijgen steeds minder opdrachten, meldt de Telegraaf. Sinds eind 2024 ruim 40% minder. Dat komt door de strengere regels van de Belastingdienst over schijnveiligheid. Sommige ondernemers zijn zelfs gestopt en weer in loondienst gegaan. In sectoren als transport en logistiek zijn er juist meer flexkrachten. En tennisser Jesper de Jong heeft voor het eerst de tweede ronde van de US Open gehaald. Hij won in 5 sets van de Italiaan Francesco Passaro. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd vanwege de regen en ging vanavond pas verder. In de volgende ronde moet de jong het opnemen tegen Zizou Bergs uit België. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht. Dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. In Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, meldt het AD. Hij werd vorige week gepakt door de douane. De drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Diezelfde week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo coke. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. Jongvolwassenen tussen de 18 en de 35 zijn het vaak slachtoffer van online fraude, schrijft de Telegraaf. Ze trappen vaker in oplichtingstrucs dan bijvoorbeeld 65-plussers. Volgens de fraude-expert komt dat doordat deze groep is opgegroeid met het internet en overmoedig is doordat ze denken dat soort trucs wel door te hebben. Zo'n 20 miljoen kinderen hebben in een jaar tijd te maken gehad met online seksueel misbruik of uitbuiting, zegt UNICEF. Ze deden het onderzoek onder pubers in 21 niet-westerse landen. De meeste werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of foto's te sturen, vooral via social media. En de transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KNVB maakt later vandaag de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht. Dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Hackers ronselen steeds vaker tieners voor hun activiteiten. Dat doen ze onder andere via games als Roblox en Fortnite. De politie waarschuwt vooral voor hackercom-groepen, netwerken met duizenden leden. Ook Shiny Hunters valt eronder, de hackersgroep die achter de Odido-hack van eerder dit jaar zat. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronde gisteravond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Ook de EOD kwam eraan te pas. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij wordt later verhoord. En in Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen, het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: probeer de bandnaam maar eens uit te schrijven op de vroege ochtend. Dat is opgave hoor. Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Goedemorgen Sander.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen Renske.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we zijn compleet. Dit is jou. En we kunnen beginnen aan de Koen en Sander Show. Renske heeft het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. Het is afgerond. Het onderzoek van de ME rond het Gelderse dorpje Overasselt. Dat was begin deze week een zeer heftige schietpartij en de aanleiding zou een ruzie zijn in de drugswereld. Al meer dan 30 mensen zijn opgepakt, maar de politie deed nog uitgebreid onderzoek. Daarbij zijn nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen zoals Wiegen. De politie legt bij RTL uit wat ze precies hebben gedaan.
3: Dat maakt ook dat collega's op linie hebben gestaan, gebied hebben uitgekampt, maar eigenlijk meter voor meter te kijken van joh, ligt hier nog iets wat we eventueel terug kunnen herleiden aan wat er dinsdagochtend gebeurd is.
2: Het huis waar de schietpartij plaatsvond wordt de komende tijd nog wel goed bewaakt. Dan naar het Drentse Hogeveen. Daar was gisteravond een steekpartij. Daarbij is ook een man om het leven gekomen. Volgens getuigen kregen twee mannen ruzie op straat, waarna het slachtoffer plotseling in elkaar zakte. Hulpverleners konden hem niet meer helpen. De politie heeft inmiddels twee verdachten opgepakt en doet nog uitgebreid onderzoek. Zo'n 20 miljoen kinderen zijn in een jaar tijd slachtoffer geworden van online seksueel misbruik. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van UNICEF en 21 niet-westerse landen. De meeste werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren en foto's te sturen. Het misbruik gebeurde vooral via bekende platforms zoals TikTok, Snapchat en Instagram. En de Franse voetballer Kylian Mbappé is het doelwit geweest van een ontvoeringscomplot. Hij stond samen met 26 andere rijke personen op een lijst van een 18-jarige Fransman. Die had de ontvoeringen en gewapende overvallen tot in detail uitgewerkt. De verdachte regelde de voorbereidingen opmerkelijk genoeg gewoon vanuit zijn gevangeniscel via Snapchat. De tiener heeft inmiddels bekend en de politie onderzoekt zijn telefoons om de rest van de bende op te sporen. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanochtend is er kans op regen. Vanmiddag wordt het droog en is er meer zon. Het wordt 22 tot 24 graden.
4: De beste 80's horen bij Joe. Oh yeah. De Joe 80's Top 800. Om 9 uur gaat hij weer verder. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Is jou niet opgevallen, Sander? En Renske ook niet, of wel?
1: Nee,
0: mij ook niet. Nou, wij liggen allemaal nog een beetje te tukken, geloof ik. Maar luisteraars zijn scherp. Nee, ik zei 7 uur.
1: Oh, ja. Ja. Loopt op de zaken vooruit.
0: Ja, ik loop een beetje op de zaken vooruit.
1: Ja.
0: Lieve mensen, goedemorgen. Het is 6:05.

0: precies hoe we er gisteren op kwamen, maar...
1: Nou, we hadden onze vaste openingstune. Met de semi-klassieke muziek. Daar hadden we een gesprek over, dus dat ik er nerveus van werd. Toen zei ik, dan heb ik liever gewoon een rustig stukje... zoals Morgenstimmung van Edvard Grieg. En jij bent zo lief geweest om helemaal opnieuw in te spelen voor mij.
0: Ja, dit... Ja. Maar dit is toch... Dit kan je niet mooi vinden.
1: Nee,
0: dit is prachtig.
1: Is dit ook het Zwanemeer? Of is het Zwanemeer?
0: Dit zou wel eens het Zwanemeer kunnen zijn, hè? God, je stelt wel een hoop vragen op de vroege ochtend.
1: Toch, in jou... Je bent niet zo happig en scheutig op BNR-dingen. Tenzij je een première moet presteren. Maar ik zie jou toch altijd wel nog een keer meedoen aan Maestro.
0: Aan Maestro? Oh, ja.
1: Met zo'n stok in je hand. Ja. De tuba bespelen, aanduwen.
0: Ja. Nou, dat... dat zou ik eigenlijk heel leuk vinden.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: En perfecte plaatje vind ik ook echt. Je bent een groot liefhebber fotografie.
0: Ja.
1: Maar dat durf je niet, denk ik. Bang, bang, bang.
0: Nou,
1: alles wat je weet te verliezen.
0: Perfect. Het past wel bij Ik vind fotograferen inderdaad heel leuk. Wil jij mij in een televisieprogramma krijgen?
1: Ja, dat zou ik oprecht leuk vinden.
0: Oh ja.
1: Ja. Of ja, maar goed, dat is de heilige graal. Ik zie, dat denk niet dat je daarvoor gevraagd wordt. Maar ik zie je ontzettend in Temptation Island.
0: Ja. Nee, dat echt absoluut nooit. Ik heb ooit een keer meegedaan aan Wie is de Mol, net als jij.
1: Ja.
0: Dat vond ik ook al heel leuk. Maar ik ben inderdaad niet... laat mij maar gewoon hier zo bij de microfoon zitten.
1: Nee, dat is ook het leukste.
0: Ik zie jou nog wel eens een uitstapje maken. Ja, shine pakken, hè?
1: Zeker, zeker. Gewoon net zoals in een relatie. Je moet af en toe even bij de buurvrouw te raden gaan. En dan weet je weer gewoon hoe lekker je eigen bed is.
0: Over mijn eigen bed gesproken, heb je lekker geslapen?
1: Ik heb hartstikke goed geslapen.
0: Mooi.
1: Wat kijk je me aan?
0: Nou, gewoon.
1: Oh, en jij?
0: We hadden gisteren het over de première. Gisteren mochten Sander en ik de première presenteren van Basta. Dat is de serie die op Videoland verschijnt vrijdag. Over het leven van Marco van Basten. En dat is dan toch... Het kostte nog moeite gespaard. In het Olympisch Stadion in Amsterdam met... heel Hilversum was daar gewoon.
1: Ja, en ik ben gewoon naar huis gaan. Jij sliep in een hotel, anders moest je heen en weer rijden. Ik zag je hand in hand met Barbara Barend vertrekken.
0: Aan met Barbara Barend.
1: Ja.
0: Waar we overigens wel even mee hebben staan kletsen.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, het is meest ongemakkelijk zijn dat soort dingen. Je moet de tijd doden, want wij moesten dan presenteren. Normaal als je naar huis gaat. En dan sta je daar met houten betoten en Jan en alle man te praten. Daarvoor is alcohol uitgevonden.
0: Nou, ik zag jou inderdaad op een gegeven moment even naar het bier grijpen.
1: Ja,
0: en een champagnetje pakken.
1: Op een gegeven moment word ik dan net zo onrustig als van deze klerenmuziek.
0: Maar het is dit is mooi.
1: Ja, nee, nu word ik het bekken zat.
0: Oh, nou, dan doen we deze weer.
1: Ja, oké. Daar zijn we weer.
0: Nee, maar je staat toch op zo'n première, weet je. Heb je echt met rode loper en zo. En dan is het allemaal... hoi. Wat leuk dat jullie hier zijn. Ga je die presenteren? Oh, knuffels. Bridget Maasland.
1: Ook, ja.
0: Bo van Ervedorens.
1: Ja.
0: Jack van Gelder. Rutje Gullit.
1: Ja.
0: Ja, het is gewoon een beetje social talk. Ik ben daar niet zo goed in.
1: Nee, je moet een soort van vaste vraag hebben.
0: Ja.
1: Maar dat heb ik dus niet.
0: Nee.
1: En je gaat ook niet vragen hoe is het op je werk.
0: Nee. Ah, fijn. Ja. Een kort lachje gehad, maar een mooie ervaring rijk. We zijn er weer voor. Hè? Fijn om gewoon weer in de radiostudio te zijn.
1: Koen.
0: Ja, Sander.
1: Hoe is het op je werk?
0: Nou, daar wil ik het er even over hebben.
1: Nou, vertel.
0: Moet samenwerken met iemand? Nou.
1: Ja, die nieuwslezer.
0: Goedemorgen, welkom bij de Koen en Sander Show, Whitney Houston. I have nothing.

0: Waarschijnlijk in de auto terug naar huis heb.
1: Ja. Tot even het belangrijkste nieuws voor deze donderdagochtend. Renske, onze nieuwslezer. Zitten al klaar voor, toch Renske? Je zit er klaar voor, hè?
2: Zeker.
1: Nou, Bon Jovi, hier is Living on a Prayer in de ochtendshow.

0: Una Canzone van Eros Ramazzotti. Zometeen gewoon in het Nederlands, het nieuws van 6:30. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, Sander, ik heb zo'n nieuws over jouw stad, Amsterdam. Want je kunt daar namelijk ziek worden op een nogal opmerkelijke plek.
2: Oh, okay. Dat is allemaal helemaal niet lekker.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: Fomar, voordeelmarkt.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
6: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
8: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it. Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Het weer van Buienradar. Vanmorgen kans op regen. Vanmiddag wordt het droog, ook een beetje zon dan. En het wordt 22 tot 24 graden vandaag. Dan een blik op de weg. Er zijn 5 vertragingen op dit moment. Langst op de A4 Den Haag in de richting Amsterdam bij Zoeterwoudendorp. 10 kilometer file nu al, maar 15 minuten vertraging. Een afgevallen lading op de A12 Ede in de richting Arnhem. Het is gebeurd bij Arnhem. Een verkeer richting de A50 Nijmegen-Den Bosch wordt omgeleid via de A12, de A325 en de A15. Dit is Jan. Goedemorgen, de Koen en Sander Show en Renske met het nieuws.
11: Goedemorgen. De ME heeft de omgeving van Overasselt de afgelopen dagen helemaal uitgekampt. Daarbij zijn meerdere wapens gevonden. De zoektocht is inmiddels afgerond. Wel vraagt de politie mensen om alert te blijven en melding te doen als ze verdachte voorwerpen vinden. Maandagnacht liep er een groep mannen met zware wapens door Overasselt. Ze schoten een beveiliger bij een huis dood. Het zou vermoedelijk gaan om een ruzie in het drugsmilieu. De politie was ook druk gisteravond bij een huis in Lunteren in Gelderland. Er is daar zwaar illegaal vuurwerk en ander explosief materiaal gevonden. De straat moest worden afgesloten, 3 huizen werden ontruimd. Uiteindelijk hebben bomexperts het explosieve materiaal weggehaald. De eigenaar van het zware vuurwerk, een jonge jongen, wordt later verhoord. Het zijn pittige tijden voor ZZP'ers, dat schrijft de Telegraaf. Hoogopgeleide zelfstandigen krijgen sinds een paar jaar ruim 40% minder opdrachten. Het komt vooral doordat de Belastingdienst strenger controleert op schijnzelfstandigheid. Veel bedrijven durven flexkrachten daardoor minder snel in te huren. Sommige ZZP'ers stoppen dan ook en gaan weer in loondienst. En de gemeente van Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet. Niet omdat ze niet werken, maar vanwege de poepbacterie.
12: Ik zal voortaan naar het toilet gaan, je hebt gelijk.
10: Wat is dit?
11: Ja, het vervuilde water kan namelijk zorgen voor nare maag- en darmklachten. De maatregel is deels uit voorzorg genomen bij plekken waar mensen makkelijk bij het water kunnen en een goede zuiveringsinstallatie ontbreekt. Per fontein wordt nu onderzocht hoe het water weer schoon kan worden gemaakt. Wanneer de spuiters weer aangaan, is nog niet bekend.
12: Gaat voor Darië.
10: Ja, het is wel vies, hè?
12: Maar in een fontein, daar heb je in principe toch niet zoveel mee te maken. Je gaat er niet uit drinken, toch? Of in zwemmen.
11: Nee, maar misschien heb je wel bankjes in de buurt. Ja, en als het een beetje op...
12: Vernevelt dat een beetje.
11: Ja, dan zit je, als je daar lekker je broodje zit te eten, dan is het niet echt heel lekker.
10: Het is niet heel smakelijk, nee. Renske, dankjewel voor het nieuws. Donderdagochtend, wij spelen de beroepentest. En speel lekker met ons mee in de app van Joe, mag dat? Rob uit Huizen, hij is 41 jaar en we zeggen tegen Rob... Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
10: Rob, ben je een beetje wakker?
13: Ja, ik ben helemaal wakker.
10: Oké, okay, Rob. We gaan jouw beroepen proberen te raden.
12: Ja, begin met vraag 1, Rob. Wat is nou een vooroordeel over jouw werk? Wat mensen vaak een soort van aanname doen, maar helemaal niet waar blijkt te zijn.
13: Dat wij, denk ik, een soort contactgestoorde mensen zijn.
12: Dan ben jij een DJ, denk ik.
10: Ja, dat denken ze van ons ook. Contactgestoorde mensen, heel goed. De rest van

0: de zonsopkomst. Het krieken van de dag. Sniffende tears bij Joe met de driver's seat. Goedemorgen, wij spelen de beroepentest.
1: Conducteur, buschauffeur of stewardess. Koen en Sander spelen de beroepentest.
0: En met wij bedoel ik niet alleen Koen en Sander, maar natuurlijk ook zeker bedoel ik jou daarmee. Je mag meespelen in de app van Joe. Wat is het werk van Joe-luisteraar Rob Uithuizen? Rob, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Wat is nou een vooroordeel over je werk, vroeg Sander. Toen zei je, nou, mensen denken wel eens dat wij contactgestoorde mensen zijn.
3: Ja, nou Rob, dan gaan wij door met vraag 2. Dan ben ik toch benieuwd, werk je op een vaste locatie?
2: Ja, ik werk op een vaste locatie.
0: Werk jij met computers?
2: Nee, dat is niet de hoofdmoot van mijn werk.
3: Als jij op een bureaustoel gaat zitten en je draait een rondje, wat zie je dan allemaal?
2: Nou, dan zie ik een aantal flexplekken waar ik en mijn collega's zitten. En als ik dan naar buiten kijk, zie ik een heel hoog hek met heel veel camera's. En ja, als je niet beter zou weten, zou je denken dat ik hier voor straf zou moeten werken. Ja, maar het tegendeel is waar. Kan je daar wat mee?
0: Ja, nee, zeker. Een mooi antwoord. Als jij aan mensen vertelt wat voor werk jij doet, wat zeggen ze dan zoal? Wat krijg je dan terug?
2: Goh, wat bijzonder, zeggen ze dan. Met een beetje sarcastisch ondertoontje.
3: Oh. Als jij je werk niet goed doet, als het echt fout gaat, wat zijn de consequenties dan?
2: Ja, dat ik waarschijnlijk wel in het nieuws kom. Dat ik iets heb gedaan wat zeg maar het koninkrijk niet ten goede komt.
3: Ja, ik denk dat hij toch een marechaussé, dat hij in een gevangenisachtig zoiets.
0: Ja, goed. Bij gevangenen denk je dat is de consequenties dat er iemand vrij rondloopt, maar ja, niet dat het koninkrijk.
3: Nou ja, nee.
0: Eén vraag nog, dan ga ik toch aan je vragen. Werk jij in het gevangeniswezen, Rob?
2: Nee, ik werk niet in het gevangeniswezen.
3: Maar dan zit er dichtbij.
0: Ja, precies.
3: Ja, nou goed, gelukkig hebben wij nog heel veel luisteraars die het misschien wel weten. In ieder geval kunnen we je hulp goed gebruiken. Laat je even horen, meld je via onze Joe-app.
4: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Blackheart, I Love Rock'n'Roll, naar de beroepentest. Wij proberen het beroep van Rob te raden. Hij komt uit huis, is 41 jaar, een vooroordeel over zijn beroep is dat mensen denken dat hij contactgestoord is. Hij werkt niet in het gevangeniswezen, wel op een vaste locatie elke dag. Hij werkt er niet vaak met een computer en als hij een rondje kijkt, dan ziet hij onder andere flexplekken. Maar vooral belangrijk, als hij naar buiten kijkt, dan ziet hij een hoog hek, veel camera's, en je zou denken dat hij daar voor straf zit. Maar niks is minder waar. Nou, als hij mensen vertelt wat hij doet, zeggen ze allemaal met een sarcastisch ondertoontje dat het bijzonder is. En een fout van Rob zou leiden tot nationale aandacht en komt het koninkrijk niet ten goede.
1: Laten we beginnen met wat Merel denkt.
2: Hi, Cor en Sander. Werkt op misschien bij een datacenter van Defensie?
1: Ja, Natasja denkt er iets anders over.
3: Ik denk dat hij veiliger of bewaker is bij zo'n gelddepot.
0: Oh ja.
1: Ja, en Ingeborg denkt weer wat anders.
4: Ik denk dat hij op een legerbasis werkt. Ofwel landmacht of luchtmacht.
1: Ja, en moet ik zeggen, zo denkt eigenlijk iedere luisteraar anders. Bijvoorbeeld Dennis denkt aan een afgesloten afdeling van een zorggroep, psychiater, staatswietkwekerij, Team Soepenberg, zegt Sven. TBS-begeleider Marc Sauzé komt binnen via Durk. Of beveiliger van het Koninklijk Huis. Belastingdienst. Nou ja, zo komt eigenlijk elk antwoord eenmalig binnen.
0: Ik vind hem heel moeilijk, maar ik vind hem ook heel leuk.
1: Ja.
0: Ik vind het heel leuk. Ik denk dat Rob een razend interessant beroep heeft. En ik zit dan wel, ik heb op mijn lijstje geschreven, toch, ja, bewaker, beveiliger.
1: Ja.
0: Maar wat hij dan bewaakt of beveiligt, vind ik een lastige.
1: Dan zou ik zeggen legerbasis. Want dat is toch, dat valt onder het Koninkrijk, toch?
0: Maar een fout zou kunnen leiden tot nationale aandacht.
1: Nou, denk aan Albertus Stegeman.
0: Ja, precies. Die dan toch daar binnen mag komen waar je normaal niet binnen mag komen.
1: Precies, die is met een koffertje naar binnen gestapt. Okay.
0: Zeggen we dan, hij is beveiliger op een legerbasis of hij werkt op een legerbasis?
1: Het laatste.
0: Okay. Rob, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen. Hi.
0: Werk jij op een legerbasis?
5: Nee, ik werk niet op een legerbasis.
1: Nee. Ach. Nee, terwijl het uitspraken dacht ik, oh ja, dan ben je niet in contact gestoord natuurlijk. Maar goed, wat doe je wel?
5: Ik, mijn collega's beheren een zeker aantal objecten, zullen we maar zeggen. En dat kunnen hele kleine objecten zijn, tot hele grote objecten. En ja, die objecten, die moeten allemaal onder zeer strikte omstandigheden bewaard worden.
1: Moet je nou weer raden wat je doet?
5: Ja.
0: Maar wat bedoel je met objecten dan, Rob?
5: Ja, van een zekere historische waarde, eigenlijk.
0: Maar hebben we het dan over schatten, dingen van vroeger, museumstukken?
1: Schilder, ja.
5: Ja, je zou me wel als schatbewaarder kunnen noemen, ja.
0: Oh. Maar Rob, ja, je doet er heel geheimzinnig over, maar kun je iets roepen wat jij beveiligt dan, wat er staat?
5: Schilderijen.
0: En waar doe je dat?
5: Ja, in een groot gebouw.
0: Je mag nu gewoon zeggen, Rob, want we hebben het foute antwoord gegeven. Dus je mag nu gewoon vrijheid praten.
5: Ik werk in het depot van het Rijksmuseum.
0: Oh! Wauw! Wauw, dat vind ik wel geweldig.
1: Leuk, man. Ja, want er hangt maar een kleine hoeveelheid hangt in het Rijksmuseum. De rest is opgestald bij jullie, hè?
0: Ja,
5: eigenlijk het merendeel staat niet op zaal, zoals dat heet.
1: Niet op zaal, nee. Oh, wauw. Ja, en dat is helemaal klimaat en helemaal. Ja, dan loop je niet even zomaar binnen natuurlijk.
5: Nee, precies. Neem je voor uitgenodigd worden.
1: En als je kijkers hebt, je gaat je huis kopen. Neem eens een schilderijtje mee dan, voor aan de muur?
5: We worden wel gefouilleerd af en toe. Dat we niet stiekem eventjes een klompje goud mee naar huis nemen. Maar dat is tot nu toe nog nooit gebeurd.
1: Nou is de nachtwacht die achterzak steken ook niet helemaal makkelijk.
5: Nee, en als ik die laat vallen, inderdaad, dan heb ik wel een probleem.
0: Wauw. Rijksmuseum, jongens. Ja, Rob, razend interessant. Leuk dat je meedoet aan de beroepentest. En werk ze vandaag.
5: Ja, fijne uitzending.
0: Dankjewel. In die uitzending straks spelen wij de drie noten na Belinda Carlisle. Dit is Leave a Light On bij Joe.

0: Lekker deze, hè?
1: Een ontzettend ondergewaardeerde artiest met een heerlijk repertoire.
0: Ja, je kent natuurlijk onder andere van Heaven is a Place on Earth. Belinda Carlisle heeft ook gemaakt Leave a Light On.
1: Circle in the Sand.
0: Circle in the Sand, ook zo'n mooi liedje. Ja,
1: Summer Rain, ja.
0: Bijna 7 uur. Renske, goedemorgen. Wat heb je straks in het nieuws?
2: Goedemorgen. Er stonden gisteren een boel telefoons in ons land roodgloeiend. Hoe dat kwam, hoor je zo.
0: En Sander, je mag gaan raden.
1: Ja.
0: Een noot van een grote hit die je straks in de ochtendshow gaat horen. Titel van dit liedje.
1: Mag nog eens.
0: Ja, op zich een kenmerkend geluid voor deze artiest.
1: Poem, dat is een holle drum. Daar ga ik nog maar. Mag ik nog één keer horen?
0: Hetzelfde drummetje?
1: Ja.
0: Dat waren er al twee.
1: Dan weet ik hem al. Dan is het I Wish I Would Rain Down van Phil Collins.
0: Dat is goed.
1: Nou, mooi was, ik wou bij één trom zeggen, bij de één noot, Genesis.
0: Ja, precies. Want het is wel het echte geluid.
1: Het is Phil Collins drummetje.
0: Ja. En je hoort hem zo in de ochtendshow.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
4: Sportlife. Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Elke werkdag gaan we terug in de tijd met twee ethisch klassiekers bij RTL 7.
7: Wax on, wax off.
6: Reis mee naar dit iconische tijdperk waarin de filmwereld...
8: Er ligt een man in de schacht.
6: Spectaculair veranderde. Terug naar de 80's. Elke werkdag bij RTL 7.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
13: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
17: Kippie.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
19: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Titanic.
21: Bonjour, ik ben Céline Dion.
20: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
22: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
20: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
23: Van de Queen in de Show. Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
24: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd.
1: tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Goedemorgen, hartelijk welkom bij de Koen en Sander Show. In het nieuws van 7 uur, Renske.
2: Goedemorgen. Er gaan nepbeelden rond van arrestatie in het Gelderse dorpje Balgooi. Op social media wordt beweerd dat dit te maken heeft met de dodelijke schietpartij in Overasselt van eerder deze week. Maar de politie benadrukt dat daar helemaal niemand is aangehouden en vraagt om de beelden niet te delen. Na het geweld in Overasselt, waarbij een beveiliger werd doodgeschoten, zijn er in totaal 35 mensen opgepakt. De ME heeft de omgeving inmiddels helemaal uitgekampt en meerdere wapens gevonden. In Rotterdam is een man gisteravond opzettelijk met een auto het water ingereden, meldt regiozender Rijnmond. Waarschijnlijk reed de man in een gestolen wagen, want de politie meldt dat hij hoogstwaarschijnlijk niet van hem was. Na zijn duik klom de bestuurder op een schip, waardoor hij bij de politie werd aangehouden. Dat ging niet makkelijk, want de man weigerde mee te werken. Daardoor moest hij uiteindelijk op een brancard de kade op worden getild. Blijven we even op de weg, maar dan in Frankrijk. Daar is een Nederlandse vrachtwagenchauffeur opgepakt met een enorme lading cocaïne. De Franse douane vond ruim 230 kilo coke verstopt in de cabine van zijn truck met een straatwaarde van bijna 7 miljoen euro. De chauffeur bekende meteen dat hij van de drugs wist en hij zit nu vast. Het is al de tweede Nederlandse trucker die in korte tijd is gepakt met een lading drugs. En de transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. Zo heeft PSV op de valreep middenvelder Joël van den Berg nog verkocht aan het Schotse Celtic. Het was sowieso druk bij de Eindhovenaren, zegt de technisch directeur van PSV bij ESPN.
8: Dat had meer te maken met alle afrondingen die er plaats moesten vinden. Inkomend, maar ook een aantal uitgaand. Als het gaat om jongens die bij ons met name in de jeugdopleiding hebben gespeeld, hebben we vandaag ook nog wat deals gedaan. Dus het is, het is druk geweest aan de telefoon.
2: De KNVB maakt later vandaag de hele lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanochtend is er kans op regen. Vanmiddag wordt het droog en is er meer zon. Het wordt 22 tot 24 graden.
0: Dankjewel, het is donderdagochtend. Dat belooft een drukke ochtendspits te worden. 19 vertragingen op dit moment. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 20 minuten. Ook 20 minuten extra op de A12 Oude Rijn-Lunetten voor Lunetten. En de A20 Gouda-Hoek van Holland een ongeluk. Tussen Gouwe en Nieuwekerk en IJssel 16 minuten vertraging. Laatst op de A27 Gorkum-Utrecht. Tussen de Lekbrug en Lunetten daar ook een kwartiertje extra reistijd. Straks in de Koen en Sander Show moeten we het even hebben over dit televisieprogramma.
17: De beste 80's horen bij Joe. Horen bij Joe. De Joe 80's top 800. Om 9 uur gaat hij weer verder. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Sander, goedemorgen.
24: Een hele goedemorgen.
0: Ochtendshow met Labelle, Lady Marmalade komt eraan. Hier is Billy Joe al eerst.

0: uit de 70s, 80s en 90s. Billy Joel was hier.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Ja, en over twee uurtjes dan gaan we weer door met de 80's Top 800. Dus alleen maar jaren 80 nummers dan. De laatste 200.
3: De laatste 200. Nou, een simpel rekensommetje leert ons dat morgen dan de top 100 helemaal afgespeeld wordt hier op je lievelingsradiostation. Let wel, omdat het de hits groter worden en we alle tijd van de wereld daar aandacht aan besteden. Beginnen we om 7 uur.
0: Morgenochtend, ja, leuk.
3: Morgenochtend 7 uur.
0: We hebben een uurtje voorprogramma. Beginnen we om 6 uur met de ochtendshow.
3: Ja.
0: En dan duiken we heerlijk in de allergrootste hits uit de jaren 80. Morgenochtend dus. En straks dus, vanaf 9 uur starten we met de nummer 200. Maar nu eerst. Ja jongens, RTL Boulevard bestaat vandaag 25 jaar.
3: Jeetje.
0: Ja, dat is niet normaal, hè?
3: Kwart eeuw gezever.
4: Nee.
0: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, Sander. Ik heb dat altijd een heerlijk programma gevonden.
3: Nou, ik vind het ook gewoon een goed programma. Nou, dat meen ik echt. Want het is gewoon binnen de showbizerij is dit gewoon. Je moet toch voor je gevoel kijken.
0: Het is een beetje radio maken op televisie.
3: Ja.
0: En in het begin had je nog Cas van Iersel als de stem. Weet je nog? Ja. Kijk, Cas van Iersel nog?
3: Ja.
0: Echt geweldig. En het zat zo lekker in elkaar. En als je er eenmaal in. Je bleef er ook naar kijken. Het is natuurlijk allemaal roddel en achterklap ook wel geweest. Maar het heeft een kwalitatief randje. Nou, RTL Boulevard, 25 jaar geleden begonnen ze met een piepjongen Bo van Ervedoris. En het ging in die eerste uitzending over. Nou, luister zelf maar.
5: Nederland stond weer stil vanochtend, massaal. Op de snelwegen stonden maar liefst 51 files. De totale lengte 280 kilometer. Dat is natuurlijk heel vervelend, maar vooral ontzettend saai. Het pornoblad Chick schreef daarom een filespecial. Automobilisten op de A1 hadden geluk. Ze kregen vanochtend een gratis exemplaar.
3: Jeetje.
0: Grappig, hè?
3: Grappig, je hoort het aan zijn stem ook.
0: Je hoort natuurlijk, het is natuurlijk onmiskenbaar boven Ervedoris, maar wel een hele jongen nog.
3: Ja, leuk.
0: Ja.
3: Net bij Renske in het nieuws natuurlijk de transfer deadline. Er gaan natuurlijk clubs trekken spelers aan. Maar de keerzijde van de medaille is dat er dan ook spelers weg moeten. En soms gaat een club ervan uit dat er wel animo is en dat het wel goed komt. Er zijn de onderhandelingen al begonnen. Maar zoals gisteravond, Owen Wijndal, dat is de linksback, een beetje verguisde linksback van Ajax. Ja, die Ajax was in onderhandeling met een andere club. Het werd niet gezegd welke, maar hij had begrepen dat het allemaal rond was. Dus die heeft gisteren niet meegetraind. Zijn spullen gepakt. Afscheid genomen van de groep. Gewoon echt gezegd, nou, dit was het dan. Gewoon, dan loop je voor het laatst dat stadion uit. En denk je, nou, ik ga een nieuw leven, een nieuwe club tegemoet. Alleen, het ging niet door. Dus die moet zich vandaag dus weer gewoon melden.
0: Oh.
3: Dat is toch ook raar? Dan zeg je op woensdag of dinsdag, zeg je, nou, dit was het, tabé. En dan kom je op donderdag kom je weer terug. Ja, dat is.
0: Maar dit is sowieso heftig, joh. Want we hebben ook het nieuws eerder van een week gehad van Cody Gakpo.
3: Ja.
0: Die speelt bij Liverpool. En die zou ook voor, weet ik, voor 100, ja. 200, 300 miljoen voor een godsvermogen een overstap maken.
3: Ja, je bent gewoon handel als speler.
0: Je bent echt handel.
3: Ja, en dan is het nu nog enigszins met de instemming. Maar in Amerika is het gewoon. Er zijn voorbeelden geweest, ook van Francisco Elsen, dat is die Nederlandse basketballer van 15, 20 jaar geleden. Die speelde bij een club. Zat in het vliegtuig, ze gingen taxiën. En toen werd het onder afgebroken. Toen gingen ze terug naar de kate. Werd hij eruit gehaald, want hij was verhandeld naar de San Antonio Spurs.
0: Nee. Maar heb je dan zelf helemaal niks meer te zeggen?
3: In Amerika niet, nee.
0: Heftig hoor,
3: ja.
0: Heftig. Oh, komt. Oh. Weer een ingelast bericht. Ja, nee, RTL Boulevard bestaat al 25 jaar. De Koen en Sander Show bestaat volgende week vrijdag 20 jaar.
3: Ja.
0: 20 jaar, Sander.
3: Nou, noem je twee hele goede kwalitatieve programma's. Nee, we bestaan 20 jaar. Nee, ja,
0: dat is echt waar. 20
3: over
0: jaar.
3: 8 dagen is dat alweer.
0: Ja, dan is het alweer. En kijk, wij hebben zoiets van, ja, we hoeven er niet al te lang bij stil te staan. Maar nu heeft Kai van de middagshow.
3: Ja.
0: Nou, hij is bijna een campagne, is die begonnen.
3: Ik vind het heel raar. Maar nou, ja, lief maar raar.
0: Het is lief bedoeld, maar het wordt.

0: Phil Collins, I wish it would rain down.
1: Hij wordt op zijn wenken bediend vandaag.
0: Komt er regen aan?
1: Komt er, daar komen. Niet dat je denkt, oh, plassen en poncho's, maar het blijft niet droog. En morgen ook niet.
0: Nee, morgen zeker niet.
1: Maar dan zaterdag, dan gaan we weer, dit kwik gaat stijgen.
0: Ik heb zaterdag een barbecue'tje gepland.
1: Oh,
0: ja.
1: Zelf of ben je uitgenodigd?
0: Nee, zelf.
1: Met wie?
0: Carlijn komt langs.
1: Komt Carlijn langs?
0: Ja. Carlijn, dat is vriendin van ons. En daar gaan we eigenlijk ook pizza's bakken, zelf. Dus alles zelf. Dus de saus, maar ook de bodemdeeg, alles. En dan zo lekker zo op zo'n pizzasteen die zo lekker heet is. En dan op de barbecue, lekker buiten in het zonnetje opeten. Ja, zin in. Zo'n zaterdagavond, gezellig.
1: Jij staat me nou weer helemaal op het verkeerde been. Ik ga barbecue, ik denk, leuk, speklappen.
0: Ja, maar dat is... Ja,
1: gehaktballetje, nee. Kiekeboe, gaat die pizza's lopen draaien. Je gaat gewoon pizza's eten met Carlijn.
0: Ja, op de barbecue.
1: Ja, maar dan ga je toch niet barbecue, hè?
0: Ja, dan ga je dus barbecue.
1: Nee, je steekt barbecue. Je gaat pizza's lopen maken.
0: Het is een super ouderwetse gedachte dat iedereen maar denkt dat als je gaat barbecue, dan moeten de speklappen erop en de hamburgers
1: erop. Dat is barbecue.
0: Dat is ouderwets barbecue.
1: Je maakt gebruik van een barbecue. Als jij staat op een houtoven, een echte pizza-houtoven, en je legt daar gewoon een mooi, nog niet gegaarde gehakt brood in. En die gooi je dan in die... Heb je dan pizza's gemaakt? Nee, dan heb je gehaktbrood gebakken in de pizzaoven. Nou, nu draai je hem precies om.
0: Wat is dit een slechte vergelijking die je maakt?
1: Nee, stel je hebt een ouderwetse pizzaoven. En dan
0: ik heb een nieuwe barbecue.
1: Dan gooi jij een cake in. En die pizza in die pizzaoven rijst die cake. En dat wordt een hele mooie natte boerencake. Heb je toch ook geen pizza's gemaakt?
0: Dus jij zegt, je bent alleen maar aan het barbecuen als er dikke stukken vlees op gaan.
1: Ja. Als jij bij mij achter in de auto zit... Heb je dan auto gereden?
0: Oh ja, dan.
1: Nee, dan heb je mee gereden. Ik heb auto. Dus jij gaat niet barbecue. Je gaat bellen. Ik vind dat je Carlijn nu moet bellen. Om duidelijkheid te scheppen. Dat meisje komt aan met lekker salade.
0: Dat meisje komt
1: met knoflooksaus aan. Die komt met verse saté gedraaid. Die staat nu al de rendang te draaien. En dan zeg jij, we gaan een pizzatje maken.
0: Lieve schat, Carlijn eet vegetarisch.
1: Afbellen. Gaan afbellen. Überhaupt, dat steekt het hele ding toch.
0: Maar wat is dit dan? Gaan we nu de nationale barbecue-discussie krijgen?
1: Nou, een pizza op een barbecue is gewoon... Ga niet barbecuen.
0: Is wat anders, maar is gewoon barbecuen.
1: Als stel je hebt natte sokken en die leg je op die barbecue van je. Heb je dan gebarbecued of heb je je sokken?
0: Natte sokken.
1: Oh, heb je je sokken
0: laten
1: drogen?
0: Kom even met een goede vergelijking.
1: Ja, je hebt de barbecue gebruikt.
0: Ik ben benieuwd wat de luisteraars ons laten weten in de app van Joe.

0: Summer and This Time I Know It's For Real.
1: Ja, Donna Summer. Wat doe je veel in de summer?
0: Barbecuen.
1: Nee, pizza's op een oversteen leggen.
0: Ja, we hebben de nationale barbecue-discussie hebben we hier te pakken. En ik moet zeggen, kijk, dit is niet van wie heeft er gelijk of ongelijk.
1: Nee, maar de vraag is wie komt als winnaar uit de strijd.
0: Ja, ik zit hier net gewoon even met mijn goede gedrag te vertellen dat ik zaterdag ga barbecuen. Waarop jij ervan uitgaat dat ik dus mijn hele hompen vlees op dat ding gooi.
1: Nou, ja, leuk. Ik dacht, wat een goed idee. Dacht ik misschien zou ook. Gewoon lekkere burger, dat sap zo lekker langs je klauwen naar beneden loopt. Terwijl je een grote hap neemt.
0: Nee, ja. En maar ik ga dus pizza's maken. Ja. Op de barbecue.
1: Wat heel erg lekker is, hè. Begrijp me niet verkeerd.
0: Heerlijk is dat,
1: dat is perfect. En dan komen ze heel goed eruit. Crispy, knapperig. Maar dan ben je niet aan barbecue.
0: Nou, dat is dus een interessante discussie. Want je gebruikt de barbecue, maar je bent niet aan het barbecuen. Dus barbecuen is volgens jou alleen maar met vlees.
1: Klopt.
0: Dat vindt Silvo ook.
2: Even voor de duidelijkheid. Barbecue is vlees met vlees en nog een beetje vlees en heel veel vlees. En vooral veel vlees. Ja, en er mag een sausje bij als je de smaak van het vlees wil bederven.
0: Ja. En sta jij open voor de voice-app die Jeroen heeft gestuurd, Sander?
1: Ja, hij staat overal voor open.
3: Lantiga, hou eens op met dat gezeur dat de barbecue alleen maar met vlees moet zijn. Je kunt een perfecte pizzaatje opleggen. Je kunt er een smokerbox onder leggen. Ja. Dat je lekker je vlees kunt roken. Of je vis kunt roken. Echt, jongen. Jij komt echt nog onder een steen vandaan uit de prehistorie wat barbecue betreft. Hey, Koen, helemaal gelijk. Lekker pizzaatje erop. Ja. Hartstikke plaats.
0: Hartstikke plaats. Maar we zijn wel in de minderheid, Jeroen. Nou, ik ben echt verbaasd, hoor.
1: Nou, het is misschien even serieus. Dat barbecue is natuurlijk een zelfstandig naamwoord. Daar weten we allemaal wat je ermee kan doen. Maar het werkwoord barbecuen, dat komt dan toch wel neer op vlees. Uiteindelijk is Carlijn de grote verliezer. De gast die bij jou komt barbecuen.
0: Ik ga jou niet uitnodigen zaterdag, Sander.
1: Waarom niet?
0: Zometeen het nieuws van 7:30. Renske, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Straks hoor je hoe een groep leerlingen een schoolreis heeft verpest voor de rest.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
10: Kippie.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Titanic.
14: Bonjour, ik ben Céline Dion.
13: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
15: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
13: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
16: I'm the queen of the show.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
19: Pakken ze een podium.
3: Pakken ze een podium.
19: Pak zelf eens een podium.
14: Pakken ze een podium.
2: Pakken ze een podium.
15: Pakken ze een podium.
12: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert.
10: Podium cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
16: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
20: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
22: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we al van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.

0: A7 deze ochtend, Horen-Zaanstad bij Zaandam door een ongeval, 50 minuten. En de A12 Oude Rijn-Lunette voor Lunette, daar 30 minuten extra reistijd. Dit is jou. Het is 7:30 in de Koen en Sander Show. Renske van der Zalm, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Geloof niet alles wat je online ziet. Met die oproep komt de politie omdat er nepbeelden rondgaan van een arrestatie in het Gelderse Balgooi. Op social media zeggen mensen dat dit te maken heeft met de schietpartij in Overasselt. Maar dat is niet waar en de politie vraagt om de beelden ook niet verder te delen. In Overasselt zelf is het onderzoek naar de schietpartij afgerond. De politie legt bij RTL uit wat ze precies hebben gedaan.
2: Dat maakt ook dat collega's op linie hebben gestaan, gebied hebben uitgekampt, maar eigenlijk meter voor meter te kijken van joh, ligt hier nog iets wat we eventueel terug kunnen herleiden aan wat er dinsdagochtend gebeurd is.
1: Het huis waar de schietpartij plaatsvond wordt de komende tijd nog wel goed bewaakt. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben samen een groot duurzaamheidsakkoord getekend. Onder meer Bol.com, Jumbo en partijen als D66 en Pro beloven meer biologische spullen aan te bieden en vol in te zetten op hergebruik en repareerbare producten. Met het akkoord willen de ondertekenaars ons land minder afhankelijk maken van buitenlandse grondstoffen. Het actieplan wordt binnenkort officieel overhandigd aan premier Jette.
3: Maar Bol.com dus gaat meedoen aan een duurzaamheidsakkoord.
1: Ja.
3: Gaan ze dan ook, als je bijvoorbeeld een horlogebandje bestelt, voor je hardloophorloge, gaan ze dan ook stoppen met het feit dat zo'n bandje dan komt in een doos de grootte van een verhuisdoos?
4: Ja.
3: En dat er dan allemaal van die, niet van het bubbeltjes plastic, maar van die hele grote bubbelplastic, gewoon
4: dat je denkt, ik heb een lege doos, dat je dan heel lang aan het graaien en zoeken bent en dan vind je je horlogebandje.
3: Dat je denkt, ik ben gewoon met Koningsdag aan in een grabbelton bezig. Ja. Dat.
1: Ja, dan nieuws over een middelbare school in Groningen. Die heeft een schoolreisje naar Praag eerder afgebroken. Dit nadat tientallen VWO-leerlingen na middernacht toen gingen stappen en ook een alcoholisch drankje op hadden. Omdat zoveel leerlingen zich niet aan de afspraken hielden, moet de hele groep nu meteen terug naar huis. Incidenten waren er niet, maar de schoolleiding wil een duidelijk signaal afgeven dat afspraak ook echt afspraak is.
3: Nou ja, dat hoort wel. Je hebt toch altijd een buitenlandreis. En dan ga je toch, je gaat naar Ardennen, de sporters gaan naar de Ardennen, en dan heb je een paar van die culturen, die gaan dan naar Parijs, en de rest gaat naar het Oostblok om te besuipen. Dat is het gewoon waar 4 en 5 haven voor bedoeld is, toch? Ja.
4: Ergens vind ik het wel lekker ook. Ik vind het ook, het mag ook wel gewoon een keer. Gewoon even laten zien, hoppakee, en dan met de hele groep terug.
3: Dat is het!
4: Dat zouden ze in een voetbalstadion moeten doen.
3: Jij vindt het goed dat ze...
4: Ik ben het met jou eens. Het hoort er ook bij.
3: Het
4: hoort er ook een beetje bij. Maar ik vind ook, we horen net even te veel de afgelopen tijd in het nieuws dat het is een beetje pap en nat houden. Het mag maar allemaal. Ik vind het wel lekker dat het...
3: Ja, maar als ze doen niemand kwaad, dan vind ik het. Het hoort zeg maar bij de middelbare school. Zoals de eindmusical hoort bij de lagere school.
1: Ja. Ja, we blijven nog even bij studentennieuws. Want in Rotterdam heeft de student een dikke boete gekregen omdat hij naakt over straat rende. Dat schrijft de regiozender Rijnmond. Aanleiding was een weddenschap. De student had een potje FIFA, dat is een voetbalgame, verloren en moest daarom van zijn vrienden zonder kleren de straat op. Handhavers vonden dat een minder goed idee en gaven de jongen een boete van €160. De vriendengroep heeft de weddenschap nu wel wat aangepast. De volgende keer dat iemand een potje FIFA verliest, moet hij binnen naakt rondrennen.
3: Ik zag laatst ook een meisje bij ons in de straat naakt rond. Die had een potje FIFA verloren.
4: Is die 18 plus game?
3: Ja. Lang, jongen. 18 maanden.
4: Goedemorgen, de ochtendshow. Dit zijn Koen en Sander. Donderdagochtend, de 3e van september. En dan is het nog vroeg op de ochtend, maar we hebben toch al een heet gebakerde discussie hier.
3: Ja.
4: Over barbecuen.
3: Nou, letterlijk heet gebakerd.
4: Nou ja, ik zeg gewoon tegen jou, Sander, ja, ik ga dit weekend barbecuen. Zaterdag ga ik barbecuen.
3: Ja, en ik was helemaal jaloers. Ik denk, oh.

0: gooit me ook lekker vlees, vis, gewoon dat sis, dat shh, en dat omdraaien, speklappen. Ik smeet je schort voor.
1: Nee, ik ga pizza's maken.
0: Ja.
1: En ja, dat vindt meneer Lantiga, dat is geen barbecuen. Want met barbecuen doe je alleen met vlees.
0: Of vis, of een stukje aubergine, maar dat doe je gewoon op... Op houtskool en een rooster. En dan hoor je het sissen en lopen en dat soort dingen.
1: Ja, ik snap wat je zegt. Maar ja, ik ga toch echt gewoon de barbecue gebruiken. Dus ik ga in principe wel gewoon barbecue
0: gebruiken. Ja, je gaat hem gebruiken als pizza oven.
1: Nou, het leuke is, wij gaan straks bellen met een dame, een BN'er. Helene van Rooyen.
0: Ja.
1: En ik zweer je dat ik ooit bij Helene van Rooyen thuis gebarbecued heb.
0: Oh, ja. Heb je echt gebarbecued? Of heb je gewoon...
1: In jouw termen heb ik daar echt gebarbecued.
0: Oh, ja, gelukkig.

0: Starship. And we build this city. Goedemorgen, de Koen en Sander Show. Het is donderdagochtend. Vandaag en morgen gaat nog een beetje regenen, maar van het weekend ziet het er eigenlijk allemaal heerlijk uit.
1: Ja,
0: het is eigenlijk perfect barbecue weer, is het. En we zijn toch onbedoeld eigenlijk in een soort nationale barbecue-discussie terechtgekomen deze ochtend.
2: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: Ja, want ik ga barbecuen zaterdag, maar jij zegt nee, dat ga jij helemaal
1: niet. Nee, kijk, jij steekt de barbecue aan. Tot zover zijn we het met elkaar eens. En dan ga jij er pizza's op lopen draaien. Dus Dan gebruik je de barbecue wel, maar dan gebruik je hem als pizza-oven. En dan ben je niet aan het barbecuen. Dus het zelfstandig naamwoord klopt, maar het werkwoord barbecuen, dat klopt niet.
0: Nee, zo sta jij erin. Ik ga gewoon barbecue. Ik vind het heel ouderwets om te zeggen, barbecue doe je alleen met vlees. Maar er komen zoveel reacties binnen, Sander. Dat is niet normaal.
1: Nee, kijk, als jij natte sokken hebt en je wil ze even in een warme ruimte laten drogen en je legt ze op de barbecue, dan ben je niet aan het barbecue. Dan ben je gewoon je sokken als wasdroger laten
0: gebruiken. Maar sokken eet je ook niet op. Maar goed, Ferry is het roerend met jou eens, Sander.
3: 100% team Sander. Vlees, vlees en nog eens vlees. Mag niet jij maar van je wannabe barbecue doen. Helemaal goed.
0: Maar Jules die staat er weer aan mijn kant.
4: Sander, joh, hou eens op, maar dan mag eens even te vrij gedoe. Lekker man, vers pizzaatje van een barbecue, toch?
0: Ah, ja. Het is niet zomaar een barbecue, het is een kamado. Het is een groene jongen, weet je. Het is gewoon even...
1: Twan zegt het zoals het is. Barbecue zonder vlees is als fietsen zonder ketting.
0: Nou, dit is heel grappig, want de dame die we nu aan de lijn hebben... daar heb ik ooit bij gebarbecued. Helene van Rooijen, goedemorgen.
5: Nee, goedemorgen.
0: Voor eens en voor altijd.
5: Goedemorgen.
0: Welke kant van het spectrum sta jij in deze?
5: Er is geen kant. Ik ben schrijver, dus ik kan deze beslissing... deze Gordiaanse knoop kan ik gewoon definitief... doorhakken, maar, dat kan ik. Daar ben ik voor.
1: Helene,
5: wat is de definitie van barbecuen volgens de Vandalen?
0: We pakken
5: het grote boek erbij.
0: Okay.
5: Dat is het bereiden van vlees, vis, groenten of andere producten op een rooster boven een warmtebron. Meestal gloeiende houtskool in de open lucht. Dat is barbecuen. Ja, dus of je er nou pizza op flikkert of wat anders.
1: Nee, ja, maar dan...
0: Dankjewel.
5: Aan een barbecue.
0: Hier kan je niks tegen inbrengen.
1: Ik wens jou heel succes met je pizza op het rooster. Dat is het verschil. We gaan nu weer een ontzettende discussie krijgen. Semantische discussie over het woord rooster.
0: Mijn rooster ligt in de barbecue. Daar ligt wel de pizzasteen op.
1: Daarom.
5: Nou, het bereiden. Ja, daar heb je misschien het ding. Als het bereiden...
0: Oh,
5: als
0: nee.
1: Dank je, alleen.
5: Plekken bereid. Ja, oké. Okay.
0: Goed, laten we het over belangrijke zaken hebben.
5: Ja, goedemorgen, hallo. Helene, hallo. Fijn dat jullie bellen om mij wakker te maken over de definitie van barbecue. Ja.
1: En dan zeg je, in de literatuur worden geen keuzes gemaakt. Maar juist een schrijver kan de waarheid naar zijn of haar hand zetten natuurlijk.
5: Altijd.
0: Ja. Hé, Helene, jij gaat iets mega spannends doen. Tenminste, ja, ik kan me voorstellen dat spannend is. Jij hebt gekkere dingen in het leven gedaan, maar...
5: Ja, joh.
0: Jij gaat...
5: Daar loopt er niet voor om.
0: Op 29 september ga jij 10 uur lang achter de rode gordijnen in Amsterdam zitten.
1: Ja, op de wallen. Ja. Op de oude
5: tijd. Op de wallen. Ja, met de gordijnen open, uiteraard. Maar ja. Houden ze niet dicht.
1: Dus, maar dat wil iedereen weten. Blijven ze 10 uur lang open?
5: Ik blijf 10 uur lang daar zitten. Ja, het is een performance. Ik word die dag... Ja, ik ben natuurlijk een kunstenaar. Schrijvers zijn ook kunstenaars. Ja. En ik hou heel erg van performance. Van de performance kunstenaar. Ja, die zullen jullie misschien niet kennen. Marina Abramovic.
1: Ja.
5: Abramovic. Zij is 50 jaar geleden ook achter een raam op de wallen gaan zitten. In het kader van een performance. Nou, ik wil daar ook gaan zitten. Ik wil voelen hoe dat is. Om daar te zitten in mooie lingerie natuurlijk. En daar heeft wel een aanleiding. Het is natuurlijk uiteraard een ode aan Marina Abramovic. Maar het is ook een ode aan mensen die daar werken.
1: Ja.
5: Plus, nou je snapt, er zit natuurlijk altijd een haakje aan. Er komt een nieuw boek van me uit. Dat heet Wat wil de man? En dat boek verschijnt die dag. Dus ik ga daar ook niet alleen achter het raam zitten. Maar voor een boekenkast, vol met boeken. Die je kunt laten signeren. Je kunt met me op de foto... En ik ga daar gewoon de hele dag zijn. En ik dacht, we moeten een beetje... Ik kan daar een uurtje zitten, dat vind ik flauw. Ik kan er 2 uurtjes gaan zitten, dat vind ik flauw. Ik wil daar echt 10 uur lang gaan zitten. Want dan dan door voel je het echt. Dan zie je alles in iedereen voorbij komen.
0: Maar nou
5: dan,
0: ieder Nederlander weet dat is Helene van Rooyen. En dat is bijzonder. Ja. Maar er lopen daar natuurlijk heel veel toeristen, die kennen jou niet. En die tikken misschien dan een keertje op het raam.
5: Ja, maar ik heb wel een beveiliger bij me. Oh. Ja. Die mogen ook op het raam tikken. En ze mogen ook met me in gesprek gaan. Dat vind ik ook hartstikke leuk als ze dat durven. Ja. Ik wil gewoon voelen hoe dat is. En nou ja, zoals gezegd, ik heb dat boek geschreven. Ik heb een jaar lang, ik zit al een jaar lang op een online platform.
0: Ja.
5: F2F, daar maak ik erotische content. Dat is natuurlijk eigenlijk heel veilig. En makkelijk is het niet, maar wel veilig. Ja. Er kan wel iets gebeuren, want niemand kan me aanraken. Het is allemaal online. Ik ga het overigens ook allemaal streamen. Dus mensen die niet langs durven te komen, kunnen ook op die stream kijken op F2F wat daar allemaal gebeurt. En kunnen ook weer via de stream hun boek laten signeren. Ook weer grappig.
1: Maar er gebeurt veel. Maar wat wil je nou vandaag precies eventjes? Wat is nou vanavond als je dan om 10:30 aan de barbecue gaat? Wat hoop je uit de dag te halen?
5: Wat hoop ik vandaag uit de dag te halen? Ja. Nou, ik hoop dat ik daar niet 10 uur lang zit en er komt niemand. Dat is een beetje mijn nachtmerrie. Maar dan alsnog is het natuurlijk een belevenis voor mij. Ik hou gewoon van nieuwe dingen doen en dingen die ik nog nooit gedaan heb. Ja. Want als je, zoals ik, 61 bent, zijn er nog maar weinig dingen die je nog nooit gedaan hebt. Althans dingen die je interessant lijken of spannend. En dat vind ik, daarom ben ik ook op het platform gegaan. Ook om er een boek over te schrijven, uiteraard. Maar ook om weer iets te voelen van holy shit, wat ga ik doen? Ja, want ik heb nu natuurlijk weer een hoop praatjes erover. En nu zeg ik van, oh ja, komt allemaal goed. Maar die ochtend, als ik dan Michel de Telgordel sta aan te hijsen. Ja. Dan denk ik natuurlijk ook, oh godverdomme, waarom heb je dit nu weer bedacht? Nu moet je daar echt 10 uur gaan zitten.
1: Wat vind je spannender? 10 uur lang achter het raam op de Wallen zitten of een barbecue met Koen in je achtertuin?
5: Nou, dat gezeur of het wel of niet een barbecue was, dat was ik op een gegeven moment wel zat. Die avond. Ja.
0: Helene, heel veel succes. Leuk je weer gesproken te hebben.
5: Dankjewel, van hetzelfde. Dag jongens.

0: Een stotteraar zit in een restaurant. Hij doet zijn bestelling. 1 spa, spa, spa, getty. Ober geeft de bestelling door. 3 spa en 1 baschetti.
1: Ja, mooi.
2: Baschetti?
1: Ja, ze zegt, al mijn kinderen hebben het over baschetti. Maar in de mop, in het eerste gedeelte doen ze wel goed en dan doen ze weer de fout.
2: Spaghetti?
1: Spaghetti, dan is het baschetti.
2: Baschetti.
1: Baschetti.
2: Wat schattig. Wat lief. Goedemorgen, de ochtendshow van Joe met de Pointer Sisters.

0: my love. Straks het nieuws. Het nieuws van 8 uur krijg je van Renske.
1: Opnieuw een waarschuwing van de politie voor inwoners van Overasselt.
0: En luister goed, dit is één noot van een grote hit. En de vraag is, Sander, hoe heet het liedje?
2: Walk like een inwoner van de Opperdelta, boven de Nijl. Ja, je mag geen Egyptian meer zeggen.
0: Dat is goed hoor.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008. Of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008. Of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
17: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
16: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
18: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
19: Wie was er aan de beurt?
20: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
21: Voor die €2 haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
23: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
24: Simyo.
25: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
26: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Doe het!
0: het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
1: En de Koen en Sander Show voor de donderdagochtend. Nieuws van 8 uur, hier is Renske.
3: Goedemorgen. Blijf alert. Met die dringende waarschuwing komt de politie voor inwoners van het Gelderse over Asselt en omgeving. Ze vragen daar, na de schietpartij van maandagnacht, om verdachte situaties of voorwerpen direct te melden. Vermoedelijk gaat het allemaal om een ruzie in een drugsmilieu en de bende zou het gemunt hebben op iemand die in Overasselt woont. Deze buurtbewoner is verbaasd.
7: Het schijnt al heel lang bezig te zijn geweest met veel incidenten in het verleden en dat daar niet adequaat ingegrepen is.
3: Zei die bij RTL. Rond het huis van de schietpartij staat de komende tijd nog wel extra politie. We blijven in Gelderland, want in Lunteren was de politie gisteravond druk bezig bij een huis. Daar werd zwaar illegaal vuurwerk en een ander explosief materiaal gevonden. De straat werd direct afgezet en drie omliggende huizen moesten uit voorzorg worden ontruimd. Bomexperts hebben het gevaarlijke spul uiteindelijk veilig weggehaald. De eigenaar van het vuurwerk, een jonge jongen, wordt later verhoord. Een Amerikaanse rechter zit opnieuw plannen van president Trump dwars. Die wil af van de regel dat iedereen die op Amerikaans grondgebied wordt geboren automatisch een paspoort krijgt. Het is de tweede keer dat de president op dit dossier wordt teruggefloten. Het Hoge Rechtshof oordeelde eerder al dat de plannen in strijd zijn met de Amerikaanse grondwet. En de gemeente Amsterdam heeft bijna 20 fonteinen in de stad uitgezet vanwege de poepbacterie, meldt stadszender AT5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat er aan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen weer aan kunnen. Amsterdam heeft er bijna 90 en hoe de poepbacterie in het water terecht is gekomen is niet duidelijk.
1: Nee, dat vroeg ik me nog ook af, ja. Ja.
3: Het kan ook door vogels gebeuren die dat...
1: Ja.
3: Ik krijg nog het weer van Buienradar. Vanochtend bewolkt en een paar buien. Vanmiddag nemen de buien af en komt de zon er vaker door. Het wordt een graad of 23.
1: Dankjewel, Renske. Dan is er een verkeersinformatie. 60 vertragingen. Er zitten wel een paar uitschieters bij. De A4 bijvoorbeeld. Den Haag richting Rotterdam voor de Keteltunnel. Nu een half uur vertraging. Er zijn een probleem op de A7. Hoorn-Zaanstad tussen Purmerend Noord en Zaandam. Ongeluk geweest. Vertraging nu 1 uur en 1 kwartier. Problemen daar duren nog 3 kwartier tot rond 9:15. Dan de A12 Oude Rijn-Lunetten. Bij Lunetten 30 minuten. Half uurtje ook op de A12 Den Haag-Lunetten bij Nieuwegein. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht Centrum. 30 minuten vertraging. Ja, daar was gisteren de première. De première van Basta. Dat is de videolandserie over het leven en de carrière van Marco van Basten.
12: Ja.
1: Ik herhaal, Marco van Basten. Want vorige week, toen ik de naam van Marco van Basten wilde uitspreken, ging het niet echt lekker. Anno nu, 2026, zou het commentaar waarschijnlijk iets anders hebben gedronken.
12: Ja, nou, dat gaan we zometeen middels een leuke actie vereenzelvigen.
1: Jouw kans om Marco Borsato over... Marco Borsato, hallo. Marco van Basten. Moet ik even oppassen dat ik het niet straks tegen hem zeg. Het is toch zo gênant.
12: Ja, maar niks menselijk is ons vreemd.
1: Ja, dat zou ik ook zeggen.
12: Het kan gebeuren.
1: Je hebt mij er een week mee gepest.
12: Ja, zeker. Ik dacht, nou, bij mij gaat het zeker dan niet gebeuren. Maar ook ik liep in de val.
1: In gesprek met Marco zelf. Hey Marco, we gaan Pieter blij maken. Die hoort nu op de radio dat hij naar de première mag.
12: Ja, Meet & Greet gaat 5 dagen met Marco Borsato naar Milaan.
1: Met wie?
19: De beste 80's horen bij Joe. De Joe 80's Top 800. Om 9 uur gaat hij weer verder. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
1: Dat was de première dus gisteren. En wij mochten hem presenteren. En straks hoor je of dat goed of dat fout is gegaan.

0: Hoe is het? 7:05 op donderdagochtend. Nog 1 uur, dan is het 9 uur. En dan gaan we door met de Ethisch Top 800.
1: Het laatste kwart. Wij beginnen dan met de nummer 200. Dan ga je vandaag de nummers 200 tot en met 101 beluisteren. Morgen, let wel, vanaf 7 uur. Dus dat is dan 2 uur vroeger de Top 100.
0: Ja, de echte allergrootste hits. In ieder geval de liedjes waar de meeste stemmen op zijn binnengekomen.
1: Ja, en dan weet je rond de klok van 5 of 6... wat door jou gestemd de nummer 1 is.
0: Ja, we zitten hier een beetje met kleine oogjes hier in de ochtendshow van Joe. Gisteren wat later geworden. Het had alles te maken met de première die gisteravond in Amsterdam plaatsvond. Op een prachtige locatie overigens, het Olympisch Stadion in Amsterdam. Première van Basta, ja. Een Videoland-serie die vrijdag overigens te zien gaat zijn. Dat is echt indrukwekkend. Over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basta.
1: Ja, het is echt geweldig. Het is niet fictief, maar het is wel geacteerd. Dus het is geen documentaire, maar het is geweldig goed gedaan. Groots, meeslepend en indrukwekkend.
0: Ja, het gaat ook heel... hij heeft een blessure, hij heeft problemen aan zijn enkel. En je gaat natuurlijk bekennen hem allemaal als fantastische voetballer en geweldige goals. Maar er zit ook een keerzijde aan de carrière. En dat gaan we ook in die serie zien.
1: Het is Marco van Basten. Ik ben nou weer bij de Marco van Basten. Marco van Basten speelt de hoofdrol. Ja. Maar zijn enkel heeft ook een hele grote rol.
0: Ja. Maar goed, jij verspreekt je nu weer bijna. Dit is dus het hele ding. Het hele ding is, wij waren gevraagd gisteravond om die première te presenteren. En dan moet je dus voorstellen, hoe gaat zoiets? Daar is dus een rode loper. Daar staan al die fotografen, pers. Ik zag, iedereen was uitgerukt natuurlijk voor Marco zelf. Marco van Basten was aanwezig. Maar ik denk ook Ruud Gullit was er. Frank Rijkaard was er. Maar ook de crème de la crème van de Nederlandse televisie. Ik zag boven Erwin Doris, Chantal Jansen, Jack van Gelder. Het waren een heleboel hotemetoten bij elkaar gisteren.
1: Ja, nee, dat is precies het publiek waar we ons graag tussen bevinden.
0: Nou, toen waren wij gevraagd om de boel aan elkaar te praten. Moet je voorstellen, staan wij daar als twee radiojongetjes tegenover al die grote bonzen uit de televisiewereld. En dan hebben wij natuurlijk toch afgelopen week op de radio een paar fouten gemaakt. Jouw kans om Marco Borsato over... Marco Borsato, hallo. Marco van Basten. Moet ik even oppassen dat ik het niet straks tegen hem zeg. En Sander, jij ging deze week ook nog in de fout in de Koen en Sander Show. Hey Marco, we gaan Pieter blij maken. Die hoort nu op de radio dat hij naar de première mag.
1: Ja, Meet & Greet gaat 5 dagen met Marco Borsato naar Milaan.
0: Met wie?
1: Het is
0: gênant. Ook zo logisch eigenlijk. Maar het is toch gênant, ja.
1: Het is gewoon heel gênant. Het is echt gênant. Ja, en dan heet zijn vrouw Lisbeth en die van Marco Borsato heet Leontien. Weet je, dat het
0: komt lijkt allemaal...
1: allemaal samen.
0: Ja. Nou, heb ik hier de opnames van gisteren.
1: Oh!
0: Die heb ik hier.
1: Van onze podiumpresentatie.
0: Van onze podiumpresentatie. De geluidstechnicus heeft dat opgestuurd naar ons. Dus we gaan het straks aan je laten horen. En dan hoor je ook of het nou goed of fout is gegaan gisteren.

0: Ace of Base, All That Chuans uit Zweden komen ze. Ik was de afgelopen zomer in Zweden. Veel Ace of Base gehoord ook op de.
1: Ja,
0: ja, het is heel grappig.
1: De nieuwe ABBA in het land. Ja. Twee grote bands voortgegaan. Wel meer natuurlijk, maar daar gaat het vooral om ABBA en Ace of Base.
0: We hebben de afgelopen week helaas een paar versprekingen moeten maken in dit radioprogramma. In plaats van het over Marco van Basten te hebben, zijn Sander en ik allebei de fout in gegaan en hebben Marco Borsato geroepen.
1: Kan gebeuren, maar niet handig.
0: Dan moesten we gisteren de première presenteren van de film over het leven van Marco van Basten. En nu is de vraag, ging het goed of ging het fout? Dan heeft de geluidstechnicus van die avond ons de audio gestuurd. Dus we kunnen even luisteren hoe wij gisteren de première begonnen.
2: Wat een indrukwekkend publiek. Ja, wij zijn maar mannetjes van de radio. Wij zijn Koen en Sander. Wij maken de Koen en Sander Show bij radiozender Joe. Dankjewel, fans in de zaal.
1: We hebben een luisteraar.
2: Wij draaien alleen maar muziek uit de jaren 70, 80 en 90. De goede tijd.
1: Ja, zeker de goede tijd. Herkenbaar misschien. Dat was de tijd natuurlijk dat Ajax nog wel succesvol was. Ja, het is wel zo natuurlijk, ja.
0: Hoorde ik nou boegeroep of gejuich door de zaal?
1: Ja, allebei denk ik, ja.
0: Hey, maar we hebben ons er doorheen geslagen, hè?
1: We hebben eigenlijk zijn achternaam niet genoemd.
0: Maar het is er goed gegaan en gaat dat zien, want het is een indrukwekkende serie. Basta, over het leven van Marco van Basta.

0: van Bette Midler. Bij Joe in de Koen en Sander Show. Ik voel wat ongemak. Het heeft alles te maken met wat hier volgende week gaat. Nou ja, gaat het plaatsvinden? Weet ik niet. We hebben in ieder geval een radio-uitzending op 11 september. En 11 september is voor ons een bijzondere datum. Want ooit, 20 jaar geleden, op 11 september 2006... was onze allereerste uitzending van de Koen en Sander Show. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die zijn jarig of die hebben een jubileum. En die denken, nou, ik ga het niet vieren, want laat het allemaal maar.
1: Ja.
0: En zo, ik voel dat ook een beetje bij ons. Van, laat het maar even voorbij gaan.
1: Nou ja, kijk, het mag duidelijk zijn dat wij natuurlijk radio maken voor onze luisteraars. En jij als luisteraar hebt er denk ik niet zoveel aan als wij hier taart gaan lopen eten en een beetje de fanfare gaan bespelen.
0: Nee. Natuurlijk wel zo leuk als we bijvoorbeeld alle lijnen opengooien of zeggen, kom maar met verzoekjes en zo. Kijk, dat is allemaal natuurlijk hartstikke leuk. Maar nu is het zo dat Kai Merks van de middagshow hier bij Joe, die is gewoon bijna een campagne begonnen.
1: Ja.
0: Die is oproepen gaan doen en die wil dat luisteraars, dus dat jij een kaartje naar ons gaat sturen.
2: Dat is toch leuk? Je bent jarig. Je bent jarig en je plakt je brievenbus dicht. Dat kan toch niet? Dat is toch heel raar dat je dat doet? En onthoud, als je naar de radio luistert en je hoort Koen en Sander ook maar ergens zeggen, dit hoeft niet voor ons, stop hiermee. Daarmee willen ze eigenlijk alleen maar zeggen, wat ontzettend lief van jullie. Nee. Wat sympathiek.
0: Nee.
2: Wij willen graag zoveel mogelijk kaarten hebben voor ons jubileum.
0: Irritant. Hij drukt ons echt de hoek in. Hè?
1: Ja, ja.
0: Dat is wat hij doet.
1: Wij staan met onze rug tegen de jarige muur.
0: Gadverderry. Moet het nog een keer herhalen? Moeten we nog een keer zeggen van het hoeft niet?
1: Nee, jawel, zeg het maar. Het hoeft niet.
0: Nee, het hoeft echt niet. Nee. En Kai, hoe goed het ook bedoeld is, het is echt hartstikke lief, maar het hoeft niet. Dus bespaar je de moeite en focus je even op iets anders. En je bent natuurlijk wel volgende week vrijdag gewoon van harte welkom om even langs te komen in de Koen en Sander Show. Ik vind het altijd leuk.
1: Ja, precies dat.
0: Zorgen wij voor een taartje, maar stop hiermee.
1: Stop hiermee. Met klem.
0: Het is er bijna 8:30. Renske, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat heb je straks in het nieuws?
3: Een lekkere frisse duik nemen is op steeds meer plekken een uitdaging.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
2: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
1: Prijzen.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
4: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Vis Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Deze week is het de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
16: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
14: en de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
16: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
22: Het weerbericht van Buienradar. Vanmorgen bewolkt en een paar buien. Vanmiddag dan nemen die buien af. Komt de zon er vaker door. Wordt vandaag een graadje op 23. Verkeersinformatie, zoals voorspeld, een drukke ochtend. Het is donderdag, dan is het meestal behoorlijk druk. 75 vertragingen. De A7 Horen richting Zaanstad, tussen Purmerend Noord en Zaandam. 1 uur en een kwartier. De A12 Oude Rijn Lunetten bij Lunetten 35 minuten. En ook een half uurtje op de A12 Oberhausen Arnhem bij Westervoort. Dan op de A15 Gorkum Ridderkerk voor de Noordtunnel. 35 minuten. Dit is jou. En pijl snel door, het is 8:30. Naar het nieuws, Renske van der Zalm.
23: Goedemorgen. Het water in Nederlandse zwemplassen en meren is overal vervuild met onder meer PFAS, landbouwgif en mest, staat in een nieuw rapport. 10 jaar geleden voldeed 1 op de 5 plekken nog aan de norm. Nu is dat er niet 1 meer. De Jagersplas in Zaandam spant de kroon met 18 te hoog gemeten stoffen. Van 1 duik word je niet direct ziek, maar volgens onderzoekers grijpt de overheid alleen in bij blauw alg en laten ze chemische vervuiling links liggen. En veel studenten hebben de moed opgegeven om een kamer te vinden. Er is toch altijd een groot tekort. Het gaat om een tekort van ruim 20.000 studentenwoningen. Zo blijkt uit nieuwe cijfers. Met alle gevolgen van dien, zo zegt deze expert.
0: Dat zijn inderdaad studenten die daardoor eigenlijk gedwongen zijn om bijvoorbeeld thuis te blijven bij hun ouders. Maar in het ergste geval, hè, als de reisafstand sowieso te groot is, dat ze daardoor ook moeten kiezen voor een andere studie.
23: Ondanks allerlei bouwplannen dreigt de kamernood ook de komende jaren nog heel hoog te blijven.
22: Mag ik van een gelegenheid gebruik maken om een oproepje te doen?
23: Zeker, ga je gang.
22: Ik ben vader van een zoon van bijna 20. Hij wordt dit weekend 20 jaar en hij is al heel lang op zoek naar een kamer in Utrecht. Het is gewoon niet te doen. Het is echt niet te doen. Hospiteren, dat doet hij ook echt. Maar ja, je moet er maar tussen zien te komen. Het is echt heel lastig.
1: Dus bij deze moet je even...
22: Ik maak een grapje.
1: Heeft u een kamer over of heb je een kamer over? Wat is de prijs? Hoeveel vierkante meter? Moet het bij een hospita zijn? Of mag het,
22: Daar vierkante meter. Ik denk dat hij blij moet zijn als hij ergens een gangkast kan vinden.
1: Een kamer? Gewoon echt een kamertje?
22: Gewoon een kamer, ja.
1: Kan je aanmelden? Wat moet je doen? koensweidenberg.com.org.
22: Ja, gewoon een beetje googelen, dan kom je wel... Nee, maar goed, kijk, ik ben niet de enige... Het probleem zou een beetje oneerlijk zijn nu. Maar mocht je iets weten, laat het me even weten.
1: Dan wil ik ook. Mijn zoon is 12. Die wil heel graag een Porsche Carrera Cabrio. Uit 1982. Mintgroen, leren afgewerkt van binnen.
22: Ja.
1: Sanlantega.com/org.
23: Ah, ja. Nou, waar ze dan misschien nog wel terecht kunnen, dat is in Amerika. Want president Trump is blij dat prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle Amerika hebben verlaten en zijn terugverhuisd naar Engeland. Hij gaf toe geen groot fan van ze te zijn.
2: I was not a fan. I thought they treated the royal family with great disrespect. And maybe I'm different. I wouldn't have taken them back.
23: Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Amerika. Eind vorige maand maakten ze bekend weer terug te gaan. Heimwee en geldnood spelen daarin mogelijk een belangrijke rol.
22: Wel zelfkennis van Donald Trump. Maybe I'm different. Ja, dat klopt.
1: Ja, maar even Harry en Meghan. Ja. Dat is de prins van de kroonprins, tweede prins.
22: En die met die rode haartjes.
1: Ja, dus hoe heet dat? Wat ben je dan als tweede in lijn? Heeft dat een naam? Stand-in prins?
22: Ja, maar hij is niet meer tweede in lijn, want hij heeft natuurlijk afstand
1: genomen. Nee, oké, maar hij heeft geld nodig. Denk, dan heb je ook gewoon, dan heb je het allemaal niet goed voor elkaar.
22: Ja, hij zegt maar, hij ging op kamers, maar hij... Ja,
1: hij kreeg een Porsche Carrera.
22: Ja, precies, ja.
1: Met de benzineprijzen van nu.
23: En we spreken liever gelijk af als we gaan daten, schrijft het AD.
1: Zullen we eerst even het nieuws doen?
22: Kom maar door, Rens.
23: Want grote datingsapps zoals Tinder en Bumble verliezen terrein, terwijl de Nederlandse app Breeze juist snel groeit. Steeds meer mensen zijn de nepprofielen en het urenlange gechat zat. Bij Breeze sla je dat over en na een match moet je gelijk je beschikbaarheid doorgeven en regelt de app meteen een date in bijvoorbeeld een café. Veel mensen vinden dit fijner omdat ze ook verlangen naar echt offline contact.
1: Ik heb dus... Ik ben al bijna 20 jaar ontzettend gelukkig met mijn vrouw, Tessel. Maar ik heb dus daardoor nog nooit me op dating-apps begeven.
22: Nee.
1: En dat vind ik ergens best wel jammer.
22: Ik heb precies hetzelfde.
1: Ik zou wel gewoon even zo willen swipen en dat je denkt, oeh, dat is wel wat. Dan heb je match en dan moet je communiceren ook. Dat kan toch, Rens? Jij weet het allemaal, denk ik.
23: Ja, klopt.
1: En dan spreek je af.
23: Ja. Ja, ik kan er inmiddels een boek over schrijven. Gaan we niet doen, maar
1: ja, waarom niet?
23: Ja,
1: De meest bizarre ervaring, eentje.
23: Ja. Ja, dat is dat iemand gewoon niet op zijn profiel lijkt. Dat je dus met iemand afspreekt.
22: Oh.
23: En je ziet foto's van diegene, je hebt gechat. En dan komt zo iemand binnengelopen en dan denk je... Wat is dit?
1: Oké, dus je adviseert, stel dat Koen vrijgezel wordt, hij moet niet een profielfoto van Remy Bulnjaski.
22: Nee, maar wat doe je dan, Renske, op zo'n moment?
23: Ja.
22: Ga je dan toch beleefd
23: blijven? Nou ja, in dat geval was ik ook nog zo stom geweest om af te spreken om meteen te gaan eten. Dus dan zit je ook gewoon nog 2 uur lang.
1: Dodelijke fout.
23: Ja.
1: Dodelijke fout.
23: Ja, dus gewoon niet doen, gewoon... Ja.
1: En wie was dit?
23: Ja, dat is al heel lang geleden. Geen idee wat de naam ook weer was.
22: Je bent niet uiteindelijk nog het water ingedoken?
23: Nee, dat is hartstikke vies.
22: Ja,
23: nee,
22: want daar kan natuurlijk blauwalg in voorkomen. Of, ja, hoe zei je dat nou ook weer, Renske, net? Weet je het nog?
23: Chemische vervuiling.
22: Nee.
23: Van 1 duik word je niet direct ziek. Maar volgens onderzoekers grijpt de overheid alleen in bij blauwalg. En laten ze chemische...
22: Dames en heren, opletten voor...
23: Blauwalg.
1: Blauwalg.
22: Fijn dat je luistert.

0: Dan nu een liedje van ABBA. Of zoals Renske zou zeggen, blabba.
1: Nou is het klaar.
2: Het beste is begonnen, hoor. Hey, Len Hendricks hoor je straks hier in de Coen en Sander Show.

0: Queen. Under pressure. En laten we vooral David Bowie niet vergeten. Under pressure. Pressure. De Koen en Sander Show, goedemorgen, 9:15. Iedereen terug van vakantie? Tuurlijk, merken we ook aan de ochtend is weer ouderwets druk op de weg.
1: Ja, een lekker begin van je dag met Koen en Sander.
2: Ja, en het regent ook, althans hier, dus dat merk je dan ook op de weg. Dus we zijn weer helemaal terug, we maken stop voor de herfst en voor misschien nog een leuke nazomer.
0: En dan weet je ook dat het televisieseizoen weer is losgebarst. Heel veel nieuwe programma's op televisie en natuurlijk seizoenen die weer opnieuw gaan beginnen. Ja, leuk om even met haar bij te kletsen. Hey, Helen Hendricks, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben je er eigenlijk altijd heel vroeg bij, Helen?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik ben standaard om 6:30, 7:00 wakker. Ook als ik een lange uitzenddag heb gehad bij voetbal.
0: Ja.
3: Hè, dat ik om 2:00 in mijn bed lig. Maar dan ben ik gewoon om 6:30 wakker.
0: Zo.
2: Waarom?
3: Ja, dat is jammer.
2: Kan je niet uitslapen meer?
3: Nee, ik weet niet wat het is. Dat is gewoon een biologische klok. En ik heb natuurlijk ook een hond. En die wil ik dan ook graag al rond 8:00 uitlaten. Dus ja, gaat het dan.
2: Koen heeft ook honden. Ik laat jullie even apart. Nee, jullie mogen niet voor mij een minuut over honden.
0: Nee, maar ik volg Helen ook op Instagram. En ik vind alles leuk en aardig, Helen. Maar als er een foto van je hond opkomt, dan kan je sowieso een like van mij krijgen. Wat een lief beest heb jij, joh.
3: Och, het is zo'n schatje. Maar ik ben ook wel volledig overdreven met een hond. Ik zit echt binnen. Kijk, als hij al verkeerd plast of poept, dan zit ik al bij de dierenarts.
0: Ach, oh ja.
3: Dus ik zit daar wel 100 keer per jaar.
0: Oh ja? Heb je dat echt zo erg?
3: Ja, ik heb dat echt heel erg. Ja. Alles voor mijn beestje. Als er iets is, dan sta ik al voor de deur.
2: En wat verrast is het, een hypochondertje?
3: Ja, ik ben een hypochonder wat betreft mijn hond.
2: Een hypochonder.
0: Ja. Hey Helen, je gaat het druk krijgen met zondag, de Oranje Zondag. En dan, maar zaterdag natuurlijk weer een nieuw seizoen van de Staatsloterijshow.
3: Zeker, ja. Daar heb ik zin in.
0: Ja, toch? Wat ga je... je hebt al een seizoen gedaan, maar dit is de oude show. Vroeger was het Mark Klein Essink die dit deed, toch?
2: Ja.
3: Ja, dat klopt. En dan was het natuurlijk ook nog live. En dat is natuurlijk helemaal spannend, maar dat gaat niet meer in deze tijd. Bovendien kost dat ontzettend veel geld.
0: Ja.
3: Maar wij hebben weer een nieuwe reeks opgenomen. Want Staatsloterij bestaat natuurlijk 300 jaar. Dus vandaar dat wij deze show mogen maken. En er zijn weer 3 koppels elke uitzending die gaan strijden voor een waanzinnig bedrag. Belastingvrij. En kun je even voorstellen, ik heb dat voorbeeld al heel vaak aangehaald. Maar als jij een jonge koppel bent en je bent startend, je wil graag een huis, je kan het niet betalen of je komt net tekort, dan kun je daarmee gewoon je leven veranderen als je dat bedrag wint.
2: Ja. Ja, dus dan heb je op zondag dus de Oranje Zondag en op zaterdag de Staatsloterijshow.
3: Ja, nu je het zegt.
2: Ja, nee, alle eerlijkheid, wat ik knap vind. Jij beheerst gewoon beide disciplines. Want het is natuurlijk heel anders om een talkshow te hosten dan een staatsloterijshow, een spelprogramma.
3: Nee, maar mensen doen altijd heel ingewikkeld en gewichtig over presenteren van iets. Maar presenteren is gewoon presenteren. En ja, ik sta ook in een stadion, dus ik ben die omgevingsgeluiden ook gewend. Maar je moet het ook allemaal niet heel erg zwaar en ingewikkeld maken, want dat is het echt niet.
0: Ja, nee.
2: Als je zo gaat, ga ik door. Dan gaan we gewoon weer over hond praten.
3: Nee, nou, dat zou ik wel leuk vinden.
0: Maar Helen, dit is de kunst van het kleinmaken. Ja. En het stelt allemaal niet zoveel voor. Maar kijk, je bent wel gewoon een ster natuurlijk van SBS 6.
3: Nou,
0: het
3: grappige is, wat jij nu zegt, is de kunst van het kleinmaken. Maar ik zie het ook echt zo. Het is niet dat ik het speel of dat ik denk van, ik ga nou eens even lekker kleinmaken. Ik zie het echt zo.
0: Okay,
3: kijk, en ik weet ook wel dat misschien voor anderen anders geldt. Maar ja, wat zei jij nou? De ster? Nee, joh. Je hebt lekker normaal.
0: Ja.
2: Kijk, een spelshow, dan host je dat, zeg maar. Je bent het gezicht en je laat de mensen schitteren. Maar bij een talkshow is een heel andere discipline. Moet je een gesprek leiden. Je moet op je qui vive zijn. Dan ga je bedrijf journalistiek. Dat is toch echt wel wat anders, Helen.
3: Ja, je moet wel op je qui vive zijn. Daar heb jij een heel goed punt. Je moet altijd scherp zijn. Want je kan zo gepakt worden. En zeker natuurlijk in de shows die wij doen bij SBS. Maar dat is juist wel het leuke. Kijk, als Rutger bijvoorbeeld een keer niet scherp is, dan pak ik hem. Maar andersom doet hij precies hetzelfde.
0: Rutger kast ik hem. Ja, die hebben jullie wel leuk.
2: En dan kan je nog goed hockey ook. Want er zijn weinig sporters die eigenlijk zo die doorstoot hebben gemaakt als jij.
3: Ja, zo koud van het hockeyveld, hoppakee.
2: Je hebt er een paar tussen zitten dat je denkt, nou, dat lukt wel, maar dan is het uiteindelijk toch niks en staan ze op maandagochtend een podcastje op te nemen en dat is dan zo.
3: Ja, dat doe ik ook, hè, podcastje.
0: Met de meiden natuurlijk.
3: Ja, voor als het allemaal misgaat, heb ik altijd nog die podcast.
0: Met Merel Ek.
3: Ja, Merel Ek en Noah.
0: Noah, ja.
2: Noah de Mol.
0: Nog even één ding, Helen, want Matthijs van Nieuwkerk, Ja, dat is toch prachtig nieuws. Die gaat, die komt weer terug op televisie met een grote spelshow.
2: Ja, en het gerucht gaat dat hij de staatsloterijshow gaat presenteren.
3: Ja, nou, ik wens hem alle succes mee. Nou, gisteren hadden wij die perspresentatie. Ja. En het werd natuurlijk een beetje opgebouwd. En wij wisten het allemaal niet. Dus we gingen echt door die zaal. En ik werd natuurlijk alleen maar na die perspresentatie gevraagd door de pers. Ja, wat vind je ervan? Nou, ik vind het hartstikke leuk. En het werd tijd dat hij gewoon weer eens lekker iets gaat doen wat hij leuk vindt. En hij vindt het blijkbaar heel leuk. Dus ik ben hartstikke benieuwd.
0: Hey, we wilden het eigenlijk helemaal niet vragen wat je ervan vindt.
3: Oh, groetjes. Nee.
0: Nee. Leuk. En Leiden, goed je gesproken te hebben. Wij wensen je weer alle succes. We gaan weer kijken en posten zoveel mogelijk foto's van je hond, zou ik zeggen.
3: Oh, dat ga ik nou meteen doen.
0: Gezellig. Ja. Dankjewel, dag Helen.
3: Doeg, bye bye.
0: En straks spelen wij hier de drie noten.

0: start met de bovenste 200 liedjes uit de 80's Top 800. Gaat gebeuren na het nieuws van 9 uur. Renske.
1: In Argentinië hebben ze een opmerkelijke manier bedacht om afscheid te nemen van Messi.
0: En een van de liedjes die je straks in de lijst voorbij hoort komen, mag je nu gaan raden.
2: De drie noten.
0: We hebben drie noten van de beschikbaar. En te winnen, want we geven natuurlijk wel wat weg, is het Koen en Sander Show pakket. En een kussen van Beter Bed mag je uitzoeken op de website. Het gaat om maar één liedje en we zoeken de titel van dit nummer.
3: Nou, er moet een nootje bij, hoor, meneertje.
0: Gaan we voor twee, of je zou nog kunnen zeggen een derde noot.
3: Doe maar drie.
0: Drie noten?
3: Ja.
0: Oké, drie noten van een grote hit.
3: Ja, nou wordt hij wel weer heel makkelijk.
0: Hoe heet deze hit voor die prijzen? Mag je nu gaan appen.
4: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
5: Kippie.
6: Dames en heren, de daluren beginnen.
7: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga...

0: hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smin. Boost yourself.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: En we gaan van start met de 80's Top 800. Nieuws van 9 uur, Renske.
15: Goedemorgen. Onderzoek nog in volle gang. In het Gelderse over Asselt. De politie doet nog altijd veel onderzoek bij het huis waar begin deze week een heftige schietpartij was. Het gaat om de woning van Jan G. en zijn zoon. Ze zouden doelwit zijn geweest van de schietpartij vanwege een ruzie over een lading cocaïne. Dat vertelt deze journalist bij Pauw en de Wit.
16: Je hebt hier Jan senior en Jan junior en beide zijn actief in het criminele circuit. En je zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat Jan junior met de paplepel ingegoten heeft gekregen.
15: Bij het huis worden nu ook camera's geplaatst. Het water in zwemplassen en meren is overal in ons land vervuild, zeggen onderzoekers. Er zit bijvoorbeeld PFAS in, landbouwgif of resten van mest. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt deze expert bij de NOS.
17: Niet als jij nu gaat zwemmen dat je dan meteen ziek wordt. Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben.
15: 10 jaar geleden was er nog wel wat schoon zwemwater. Toen voldeed 1 op de 5 zwemplekken aan de norm. In Frankrijk is een Nederlandse vrachtwagenchauffeur opgepakt met een enorme lading cocaïne. De Franse douane vond het verstopt in de cabine van zijn truck. Het gaat om een kookwaarde met een straatwaarde van bijna €7 miljoen. De chauffeur bekende meteen dat hij van de drugs wist en hij zit nu vast. Het is al de tweede Nederlandse trucker die in korte tijd is gepakt met een lading drugs. En in Argentinië worden alle voetbalwedstrijden komend weekend na 10 minuten even stilgelegd. Het is een eerbetoon aan sterspeler Lionel Messi. Hij maakt bekend dat hij stopt als international van Argentinië. Messi speelde altijd met rug nummer 10, vandaar de 10e minuut. Messi werd 4 jaar geleden met Argentinië wereldkampioen. Krijg je nog het weer van Buienradar? Vanochtend bewolkt en een paar buien. Vanmiddag nemen de buien af en komt de zon er vaker door. En het wordt een graad of 23.
14: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Het is een drukke ochtend op de weg. Natuurlijk ook door de spetters die naar beneden komen. 82 vertragingen nog op dit moment. De A9 Alkmaar-Amstelveen voor het Rotterpolderplein door een ongeval 1 uur en een kwartier. Ook een ongeluk op de A12. Den Haag-Lunetten bij Nieuwegein. Daarom 3 kwartier vertraging. En een uur extra op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij... Waarom wordt hij...
18: Nou, in de 9:03 wil ik een applaus voor jou. Omdat je na 3 mooie dienstjaren bij Joe gaat stoppen.
14: Ik denk, waarom begin jij nou uit het niks te applaudisseren? Oké, dit was het.
18: 10 minuten. Nee, je moet 10 minuten klappen.
14: Oh. Ik heb nog één vertraging, want het is echt druk op de weg. De A59 Zonzeel Oost tussen Waalwijk en Nieuwkuik door een ongeval. 3 kwartier vertraging. En dan door. naar onze dagelijkse spelletje. Dit liedje hoor je straks in zijn geheel natuurlijk in de ETI's Top 800. Maar we hebben er drie noten van laten horen. En de vraag is natuurlijk, welk nummer is dit?
18: Ja, er komen veel goede antwoorden binnen. Maar er komen logischerwijs, en ik snap precies waarom, ook heel veel foute antwoorden binnen. Veel foute antwoorden, toevalligerwijs Van de Dijk. Mag het licht uit, komt echt vaak binnen.
14: Oh ja.
18: En ook Bloedend Hart. Ja, het lijkt allemaal een beetje op elkaar.
14: Ja.
18: En ik wil toch een eervolle vermelding voor de Puma's Mijn Houten Hart, ingestuurd door Paul van der Fluit.
14: Nee, we zoeken... Nou, kunnen we zeggen, we zoeken een liedje van de Dijk?
18: Ja.
14: Maar hoe heet het liedje? Je mag het gaan appen.
8: Dit is Joe. 80's
19: Top 800.
8: De Joe 80's Top 800. Met Koen en Sander.
14: Yes! Goedemorgen, Sander.
18: Goedemorgen.
14: Donderdagochtend. En we gaan verder hoor met de Joe 80's Top 800. Nog twee ochtenden. Twee dagen in ieder geval genieten. Tot en met morgenavond 6 uur. En morgenochtend om 7 uur. Dan gaan we al van start, dus dan weet je dat. Nu de nummer
20: 200.
14: Dit is Van Halen.

0: Simply Red, Holding Back the Years. Op 199. Ja, we zitten aan, in het linker rijtje inmiddels. Hè?
1: Ja, absoluut het linker rijtje. Ja. Dus, dit is wat we nu draaien, maakt kans op Conference League.
0: Ja, precies, ja. Grootste hits uit de jaren 80. Twee dagen lang nog hier bij Joe, de 80's Top 800. Twan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan naar nummer 198. En dat is een liedje wat er zojuist in de drie noten heeft gezeten. We hebben ook drie noten laten horen. Het gaat nog even om het raden van de titel van dit nummer. Twan.
2: Ja.
1: Ja, het was niet bloedend hart. Het was ook niet mag het licht uit. Maar wat is het wel?
2: Binnen zonder kloppen.
0: Ja. Zonder kloppen van de dijk is het juiste antwoord, Twan. We gaan jou feliciteren, want het Koen en Sander Show pakket is voor jou. Maar we doen er ook nog een kussen bij van de Beter Bed.
2: En goed.
0: Twan, gefeliciteerd. 100.

0: je afvragen, is haar dood nog van invloed geweest op haar positie in de lijst? Het antwoord daarop is nee.
1: Nee, want de stembussen waren net gesloten op het moment dat bekend werd dat Dolly Parton ons heeft verlaten. Dus volgend jaar wel, denk ik misschien, maar nu niet.
0: Ik denk wel dat het uitkomen van de film Michael wel enige invloed is geweest. Het is natuurlijk een ontzettend populaire film geweest de afgelopen maanden ook. 10 nummers van Michael al gehad en we hebben er nog 7 te gaan. Straks in de top 800, onder andere deze.

Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor

0: actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
9: Wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
20: Simyo. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51%. Korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
25: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
25: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
1: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
2: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen?

0: geen nieuw nummer. Het is een nummer uit de jaren 80. Maar het nieuwe nummer is 195.
1: Ja.
0: Ja, past niet echt bij het weertype van dit moment.
1: Nee, hij heeft er twee gemaakt. Toch knap. Hij heeft twee zomerhits. De ene, Het is Zomer, die horen we bijna nooit. Maar die andere, dat is echt een grote, grote hit, hoor.
0: Dank voor het stemmen. Onder andere Ryan, Kira, Edwin en Manon. Op André van Duin.
2: Dit is Joe. Het is op 800. Met Koen en Sander.
0: Een hele goede morgen. Nou, we verzinnen de zon gewoon bij, hoor. Hier is Als de zon schijnt bij Joe.

0: wat lekker. Al die hits uit de jaren 80. Goedemorgen, de donderdagochtend van Joe met de 80's top 800. Twee dagen lang en morgen de finale dag.
1: Ja.
0: Doen we dan ook wat te eerder beginnen, 7 uur morgenochtend. Dan gaan we door met de allergrootste.
1: Ja, over allergrootste gesproken, dat is dit liedje niet. Maar het is wel onlosmakelijk verbonden met de jaren 80.
0: Ja, en ook een beetje met mijn jeugd.
1: Oh.
0: Ik weet niet, mijn moeder luisterde af en toe naar Klenet.
1: Mooi.
0: En Enya.
1: Minder mooi.
0: Oh, echt?
1: Ja. Nou, ik had het bij Vlaag hebben. Ja,
0: nou, zo is het ook. Ik kan het bij Vlaag hebben. En laten we hopen dat dit dan zo'n Vlaag is. En dat je hem kan gaan hebben. Want er is veel op gestemd, hoor.
2: 191.
0: Geniet van Enya in de 80's Top 800. De Orinoco Flow.

0: tuurlijk. Vind je Bryan Adams meerdere keren terug in de 80's Top 800? Somebody hebben we al gehad. It's Only Love hebben we al gehad. Dit is Run To You. En ik kan vast verklappen, we hebben er nog twee te gaan.
1: Ja, en die laten zich wel een beetje raden.
0: Ja.
1: Het zit erop, blijf rennen. Doe dat net zoals Bryan Adams. Ren niet weg, ren naar Timor toe.
0: Zeker, compaan Perlin is er zometeen na tienen met onder andere deze 80's hits. Veel plezier.
2: Zometeen meer 80's Top 800.
3: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die, ja, van Jumbo.
4: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
9: Loco.
10: De Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599.
11: Mediamarkt.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
14: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
0: Wow,
19: kost je maar 3 minuten.
0: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Deze week in de bonus. Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa di mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Titanic.
4: Bonjour, ik ben Céline Dion.
8: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
4: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
8: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
4: I'm the queen of the show.
16: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
21: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
22: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: De kippiepan. Woordenvol kipafjes. Klaar binnen 30 minuten.
25: Kippie.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
27: Jongens, eten!
28: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
29: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
30: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
31: Dit is jouw. Goedemorgen, dit is het nu.nl nieuws van 10 uur. Hier is Renske van der Zalm.
32: Goedemorgen. Een jaar op slot. Dat gaat het huis in Overasselt, waar begin deze week een grote schietpartij was. Dat heeft de gemeente besloten. Bij de schietpartij kwam een man om het leven en meerdere agenten raakten gewond. Rond het huis worden nu ook camera's geplaatst. En ondertussen is de politie nog druk bezig met onderzoek, zo zeggen ze bij de NOS.
33: We denken dat we een heel groot deel van de betrokken verdachten hebben, maar er zal ook nog verder onderzoek plaatsvinden naar de achtergrond, eventuele opdrachtgevers. Dus het is zeker niet uit te sluiten dat er op termijn, en dat kan morgen zijn, het kan over een week zijn of misschien nog wel veel later, ook nog andere aanhoudingen zullen volgen.
32: Er zijn tot nu toe 35 mensen opgepakt. Hackersgroepen ronselen steeds vaker jonge kinderen om voor ze te hacken, zegt justitie. Ze worden benaderd via online spelletjes zoals Roblox en Fortnite en ingezet bij grote cyberaanvallen. De politie legt uit bij de NOS.
34: In die games chatten ze met andere mensen en worden op die manier verleid. En zoals dat ook op het schoolplein gaat, dan is het voor hen vaak interessant om te beginnen met kattenkwaad, maar uiteindelijk kunnen ze uitgroeien tot cybercriminelen.
32: Ja, daar krijgen ze dan nog geld voor. Ook zouden kinderen gaan hacken om de status en het aanzien. En Nepal is bezig met een waarschuwingssysteem om aardverschuivingen sneller op te merken. Langs de grens met China moeten aardbevingssensoren, camera's en een satellietverbinding komen. Ook moeten mensen in de gevarenzone via sms gewaarschuwd kunnen worden. Een ingestorte gletsjer veroorzaakte vorige week een enorme overstroming in Nepal. Er vielen meer dan 1200 doden. Bij het huidige waarschuwingssysteem werd de boel niet goed in de gaten gehouden. En ze gaan vanochtend met de bus terug vanuit Praag, eerder dan gepland. Zo'n 150 VWO-leerlingen van een middelbare school uit Groningen die op schoolreis waren in de hoofdstad van Tsjechië. Bijna de helft van de groep hield zich niet aan de regels en ging 's nachts op stap en dronken alcohol. En dat was niet de afspraak. Normaal wordt alleen de leerling die de afspraken aan de laarslab weggestuurd. Maar het waren er nu zoveel dat iedereen ervoor moet boeten. Krijg je het weer nog van Buienradar? Het is bewolkt en regenachtig. Vanmiddag is het droger en breekt de zon soms door. En het is 18 tot 24 graden.
31: Renske, dankjewel. Een vrachtwagen met hydraulische problemen staat vast op de rechte rijbaan van de A67 voor Geldrop. Kan geen kant meer op. En daarom is er een half uur vertraging in de richting van Eindhoven.
2: Dit is Joe.
35: Het is top 800.
2: De Joe 80's Top 800 met Timur Perlin.
31: Gaan we met de allergrootste 80's hit van Cher zometeen. If I Could Turn Back Time. Naar de Pet Shop Boys.
35: Time music. Dit is Joe.
36: 189.

zometeen luisteren naar een topcombinatie. Tears for Fears samen met Olita Adams en het prachtige Woman in Change. En let even op, je hoort het over 4 minuten op de drums in dat liedje van Tears for Fears. De eerste helft van het liedje, dat klinkt gewoon eigenlijk als een prachtig laidback liedje. Maar halverwege hebben ze Phil Collins uitgenodigd voor de power. Let op die roffel halverwege, dan hoor je hem ineens zitten. Kijk of je hem spot. Phil Collins.

Tears for Fears en Alyssa Adams in de Joe 80's Top 800. Woman in Chains. 29 titels met vrouwennamen in de lijst. We hebben Kaylee. We hebben Diana. Annabel. Rosanna. Jeannie. Aileen. Elaine. En de band Toto. Die heeft echt een stempel gedrukt op vrouwennamen. Ze hebben zoveel liedjes. Eigenlijk zijn volgens mij bijna alle liedjes van hun, behalve Afrika. Misschien is Afrika ook nog een vrouwennaam, hè? Ja, die hebben een vrouwennaam. 185 is voor Pamela. Dit is Toto bij Joe.

0: met zometeen. Een liedje waarop is gestemd door Koen Smit in Amsterdam, Kira Louters in Nijmegen en Maaike in Sneek. Tracy Chapman met
1: 183.
0: En Maaike in Sneek die zegt erbij, wel de lange versie, hè? Ja, Maaike, komt eraan.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: De kippie pops, spare ribs of snack van. Wat is

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
14: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
17: Joehoe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: De energietransitie is onmogelijk.
19: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
21: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
22: Nu met de Gamma Voordeel.

0: A50. Joke keer van Flitsmeister trouwens. De auto staat in brand op de A50 Arnhem-Os. Tussen Bankhoef en Paalgraven ben je 40 minuten langer onderweg. Plus werkzaamheden zijn bezig.
1: Dit is Joe. 80 Stop 800. Met Timur Perlin.
0: En

0: Nummer 182. Vrijdag is de laatste dag, dat is morgen alweer. We zitten inmiddels bij nummer 181. En nummer 180 is For Glory Days van Bruce Springsteen. Een liedje waar onder andere Tim van Leden Nieuwegein op heeft gestemd. En die zegt, wat had ik graag in de 80's geleefd?
1: Ja, zeker. Zeg dat.
0: Wat gebeurt er dan als jij een liedje hoort uit de 80's? Zoals bijvoorbeeld zometeen Glory Days van Bruce Springsteen.
1: Ja, ik krijg gewoon enorme nostalgie. Ook al weet ik eigenlijk niet hoe het is geweest.
0: Oh, ja, dat mis je dan echt natuurlijk. Als je dat nooit hebt meegemaakt, die tijd.
1: Ja, ik ben jaloers op mensen die nu jaar of 60 zijn of zo. Dat je gewoon lekker jong bent geweest in de 80's. Goede oude tijd nog hebt meegemaakt.
0: Zo meteen voor jou. Glory Days, Bruce Springsteen. Dit is 181, Whitney Houston.

0: Bruce Springsteen met Glory Days. Gaat zometeen door na het nieuws van 11 uur met Renske.
1: Ja, zometeen hoor je het laatste nieuws uit over Asselt, waar ieder deze week een dodelijke schietpartij was.
0: Daarna gaan we door met deze. 178 voor Madonna. En
2: 177.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
9: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Elke werkdag gaan we terug in de tijd met twee ethisch klassiekers bij RTL 7.
11: Wax on, wax off.
10: Reis mee naar dit iconische tijdperk waarin de filmwereld...
12: Er ligt een man in de schacht.
10: Spectaculair veranderde. Terug naar de 80's. Elke werkdag bij RTL 7.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
15: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's... voor maar 1,95. I'm loving it.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
18: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
19: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
0: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
9: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
0: Smint. Boost yourself.
7: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie.
3: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Beleef de herfst bij Centerparks.
20: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
22: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
23: Dit is jouw. Het is 11 uur, dit is het nu.nl nieuws met Renske van der Zalm.
24: Goedemorgen. Gebiedsverbod voor de bewoners van het huis in Overasselt, waar begin deze week een dodelijke schietpartij was. Ze mogen 2 weken hun eigen gemeente niet meer in. Ook wordt hun huis voor 1 jaar gesloten. Omwonenden hopen nu dat de rust komende tijd weer terugkeert, zeiden ze eerder al tegen de NOS.
25: We hebben allemaal zoiets van, het is klaar nou. Die mensen moeten gewoon vertrekken. Er is zoveel ellende elke keer daar. En het moet gewoon een keer ophouden.
24: Maandagnacht braken er wildwesttaferelen uit in Overasselt. Een groep mannen liep met wapens rond en schoot een beveiliger dood bij een huis. Het zou vermoedelijk gaan om een ruzie over drugs. De ouders van de 17-jarige Milou, die overleed door euthanasie, krijgen de namen te zien van de artsen die een brief stuurden naar het Openbaar Ministerie. Dat heeft de rechter besloten. Milou, haar ouders en psychiaters kozen in 2023 voor euthanasie, omdat Milou uitzichtloos zou lijden. Andere artsen hadden twijfels of dit traject goed was doorlopen en stuurden een brief naar het OM met de vraag of ze wilden kijken naar mogelijk strafrechtelijke vervolging. De ouders van Milou werden daarna bedreigd en wilden de namen weten van degene die de brief hadden gestuurd. Een hoop schade in Schiedam. Daar heeft een automobilist 4 geparkeerde auto's geramd. De man reed over gras, wrikte zich tussen 2 auto's en botste tientallen meters verderop nog tegen 2 wagens. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft zijn rijbewijs direct ingevorderd en gemeld bij het CBR voor een rijvaardigheidstest. En een man in Canada heeft een gigantische rekening gekregen voor het opladen van zijn elektrische auto. Het gaat om een bedrag van 14.500 euro, is te lezen in het AD. De man zette zijn Kia in mei vorig jaar aan een laadpaal, maar door een storing ging het loskoppelen niet goed. En daardoor bleef het systeem tot augustus dit jaar kosten doorberekenen. In werkelijkheid had hij maar een half uurtje aan de laadpaal gestaan. De eigenaar van de paal zou inmiddels de kosten hebben stopgezet. Krijg je het weer van Buienradar. Het is bewolkt en regenachtig. Vanmiddag is het droger en breekt de zon soms door. Het is 18 tot 24 graden.
23: Dankjewel. Kijken wij nog even naar de verkeersinformatie. Er stond een auto in brand. De bluswerkzaamheden zijn bezig op de A50 Arnhem-Os. Voor Paalgraven is de rechte rijstrook afgesloten. 40 minuten vertraging.
26: Dit is Joe. Het is
27: top 800.
26: De Joe 80's top 800. Met Timur Perlin.
23: We gaan door met de lijst die je maar blijft pakken. Zometeen omhoog Foreigner. Omhoog Billy Idol. En nu omhoog te Paal.
27: Joe.
28: Nummer 79.

hoor het einde. Als ze gaat la-da-da. Wanneer hoor je Madonna nou la-da-da-da? Geen enkel liedje. Borderline, daar zat hij toch stiekem aan het eind. Nummer 178 in de Joe 80's Top 800. Wat een Tyrannosaurus van een toplijst is dit toch. Ongelooflijk. Gaan door tot met morgen, met nu een stijger. 98 plekken voor Foreigner. 177.

0: 76, 175. Billy Idol, in drie woorden. Wat zou jij zeggen? Of twee woorden?
1: Nou, helemaal goud.
0: Helemaal goud. Lekker. Sandy Duiven voor de helemaal goud. Ja, hier staat namelijk dat je hebt gezegd, gewoon een lekker ding. Dus toen dacht ik, ja.
1: Ja, gewoon een lekker ding.
0: Moeten we het nou gaan hebben over het uiterlijk of dat het gewoon ongelooflijk goede muziek is?
1: Ongelooflijk goede muziek.
0: 175.

0: Dit is de lijst die zich als een hongerige mug op je ochtendhumeur stort en helemaal leegzuigt. Op een positieve manier dan. De 80's Top 800. Kylie Minogue, Jason Donovan komt eraan. 173, Ultra Fox met het prachtige Dancing with Tears in My Eyes. En er komt een kort droom aan daarna. Ik weet niet of je er klaar voor bent. Het is eigenlijk een heel mooi liedje uit de 60's van Cliff Richard. Maar de Young Ones doen mee. In de jaren 80.
1: 171.
2: Oké. Okay.
0: Live and Doll, zometeen in de 80's Top 800.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Quebec Wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro. Terstal. Maak elk moment mooi.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
2: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola. 2 liter voor maar 1,69.
10: Nu haal, hè? Dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: Het is 11:30. Verkeer van Flitsmeister. Er is iemand in de vangrail geknald op de A16 bij Dordrecht. Daarom sta je daar nu in de file. De auto staat inmiddels op de Berger. Zien we op de camera's. De persoon wordt nog even nagekeken door de ambulance. En dan kan er zo weer worden doorgereden. De A16 bij Dordrecht.
18: Dit is Joe. Met Timo Perlin.
17: En de liedjes worden beter. 99 plaatsen omhoog voor Kylie Minogue en Jason Donovan. Nu.
19: Nummer 73.

0: jouw 80's Top 800. Oké, dit is wel iets heel bijzonders hoor, wat er nu aankomt. Zometeen Survivor, Eye of the Tiger. Maar daarvoor, op nummer 171, Cliff Richard. In 1986 was hij al decennia lang in Groot-Brittannië het icoon van de brave Britse popmuziek. Het was echt iedereen's favoriete schoonzoon. En die besluit op dat moment een samenwerking aan te gaan met The Young Ones. Een comedygroep bestaande uit een stelletje linksradicale punkers. Van die metalheads, van die jointjes rokende, niks nutten. En daar is een hele comedyserie op gebouwd. Een soort Jiske Vet van de jaren 80. En daar komt dit rare liedje uit. Ben je klaar voor Living Doll? Ik kan het woord voor woord meezingen. Misschien jij ook binnenkort. 31 plaatsen omhoog. In het Joe, de top 800. Ik word zelf er ook een beetje raar van. Nou, 31 plaatsen omhoog. Gaan we lekker
1: van. 171.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.

0: Zit iemand heel hard te lachen, Bianca van Gestel.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, hoezo zit je zo te lachen?
2: Yes, thanks, Cliff. Bye. If you didn't buy this record, then you're an utter.
0: Ze is gewoon niet meer bij. Ze heeft gewoon dit liedje en ze komt de rest van de dag. Het gaat helemaal stuk. Ben je er nog, Bianca? Ah, je bent er nog. Ja. Living Doll van Cliff Richard. 171.

0: echt mooi. Eros Ramazzotti met een loflied aan de muziek. En dat is wat we doen natuurlijk. Muzikae op 169 in de Joe 80's Top 800. We gaan zo verder naar het nieuws van 12 uur met Anne.
1: Ja, goedemorgen nog. Met zometeen een eerbetoon aan de Argentijnse voetballer Lionel Messi. Wat heel veel mensen in Argentinië gaan merken.
0: Nou, het eerbetoon krijg je ook op de radio van Bonnie Tyler. Zij zingt Holding Out for a Hero.
2: 167.
0: Daarmee is ze de grootste stijger van de 80's Top 800 dit jaar. Hoeveel plaatsen hoor je zometeen in de 80's Top 800?
3: Zometeen meer. 80's Top 800.
4: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
5: Kippie.
6: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

0: je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Deals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
6: Koekoek.
7: De Lulu.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de McDonald's.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: En dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Alain Antena. Goedemiddag.
10: We kiezen bewuster waar we tanken. En het komt door de alsmaar stijgende prijzen aan de pomp... door de onrust in het Midden-Oosten. Vandaag hebben we een nieuw record te pakken voor een liter benzine... met een adviesprijs van bijna €2,70. En een liter diesel staat op €2,66. En dus mijden meer en meer mensen het dure tankstation... langs de snelweg, hoort de NOS.
11: De verschillen zijn ook gewoon echt heel groot per pomp.
12: Ja, 40, 44 cent. Nou, kun je mooi vanuit eten, toch?
10: Ja, experts denken dat €3 voor een liter aan de pomp zomaar kan gebeuren. In het Gelderse dorp Overasselt worden op dit moment camera's opgehangen... bij het huis waar een beveiliger werd doodgeschoten. Dat schrijft de Gelderlander. Dat gebeurde eerder deze week. Tientallen gewapende mannen liepen toen door het dorp. Het huis is door de gemeente voor een jaar gesloten... en de bewoner mag de komende tijd niet in de gemeente komen. In de zaak Overasselt zijn tot nu toe 35 verdachten opgepakt, zegt de politie.
13: We denken dat we een heel groot deel van de betrokken verdachten hebben... maar er zal ook nog verder onderzoek plaatsvinden naar de achtergrond... eventuele opdrachtgevers.
10: Ja, er zou een conflict zijn geweest over een enorme lading cocaïne. Welke artsen zetten vraagtekens bij de euthanasie van het 17-jarige meisje Milou? Haar ouders krijgen de namen te zien van artsen die erover een brief stuurden aan justitie... omdat zij dachten dat er misschien iets strafbaars was gebeurd. Milou had psychische problemen en na overleg met deskundigen en haar ouders werd gekozen voor de dood. Nou, alles verliep volgens experts, volgens de regels. En een bijzonder eerbetoon aan stervoetballer Lionel Messi in zijn Argentinië. Nu hij stopt met voetballen voor het land, worden alle Argentijnse voetbalwedstrijden komend weekend na 10 minuten even stilgelegd. En Messi speelde altijd met rug nummer 10, vandaar die 10e minuut. Messi werd met Argentinië eerder wereldkampioen en blijft wel voetballen, maar dan voor zijn club in Amerika, Inter Miami. Het weer van Buienradar. Lokaal is er regen, maar vanuit het westen wordt het droger. Het wordt zo'n 22 graden.
9: Dankjewel, hè. Alle files zijn zojuist onder de 10 minuten gedoken.
14: Dit is Joe.
15: 80's Top 800.
14: De Joe 80's Top 800. Met Timur Perlin.
9: En met zometeen de grootste stijger in de lijst. Met maar liefst 578 plekken omhoog. Direct naar dit liedje.
15: Joe.

0: dit is Top 800. Ja, het is zover. We gaan toch even stilstaan bij de grote dame, deze heldin, Bonnie Tyler. Want niet alleen gaat Total Eclipse dit jaar eindelijk de top 10 binnen, komt hij ook op nummer 1, dat horen we vrijdag, morgen dus. Maar er is ook iets gebeurd met haar andere liedje, Holding Out for a Hero. Het is de grootste stijger in de 80's Top 800. Mag ik even een applaus voor jullie? Zoveel mensen opgestemd. 578 plaatsen. We hebben Björn, we hebben Yuri, we hebben Arjen, we hebben zoveel meer mensen. Jongens, waarom? Waarom Bonnie Tyler?
1: Ja, waarom niet?
0: Hartstikke goed. Niet.
1: Het nummer.
0: Waarom niet? Is het niet? Dat is
1: toch
0: niet.
1: Geweldig?
0: Ja, waarom niet? Yuri, Arjen en Björn, wat zeggen jullie ervan?
2: Ja, het is een van de weinige nummers die ik van Bonnie Tyler ken. Maar het is gewoon een ontzettend goede plaats. Ik kan er niks... Nee, dat is gewoon het minste wat ik kan zeggen.
1: Ja, precies wat hij zegt.
3: Het is een geweldig plaats.
1: Heerlijk nummertje, toch?
0: Dankzij jullie allemaal, de luisteraars. Zit de grootste stijger in de lijst.

0: Nummer 165 omhoog met 139 plaatsen. Talk Talk. En hier heb ik zin in. Het volgende liedje is een van de meest sympathieke tv-makers van Nederland. Hij is bedenker van tv-formats als de Keuringsdienst van Waarde, van Torres C en bijvoorbeeld van Hello Goodbye op Schiphol. Mooi toch? Presenteerde ook tv-programma's als Het Blok. Maar Erik van der Hof, zoals hij heet, stond in de '80s bekend als Roberto Giacchetti.
1: 164.
0: En samen met de Scooters maakte hij in de '80s, ten tijde van de Koude Oorlog, deze maatschappijkritische stamper met een reuze glimlach.

0: Justice en I Save the Day. Blijf luisteren, want de lijst wordt alleen maar beter en beter. Cyndi Lauper komt eraan, Michael Jackson en een prachtliedje van Guns N' Roses. De top 800 van de 80's gaat zo verder.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA. NL.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
2: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
3: Langer mee doen is goedkoper.
2: Zeker, kwaliteit rendeert.
4: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainer.

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
3: KWF, tegen kanker voor het leven.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de Pro

0: nu, waar net een medewerker is aangekomen met de blokkadewagen van Rijkswaterstaat. Gebaard driftig tegen iemand dat hij van de rijbaan af moet, negeert de Rode Kruis. Iets daarvoor, wat is daar gebeurd? We zien een geschaarde aanhanger met losgevallen lading. Daar is een zwarte bestelbus tegenop geknald. Daarvoor weer een vrachtwagen. En de mensen van de auto's die staan keurig met hun handjes achter de rug, achter de vangrail. Dat is de situatie nu. Ik denk, ik omschrijf het allemaal eventjes. 25 minuten vertraging in de richting van Apeldoorn.
1: Dit is Joe. Dit is top 800. Met Timur Perlin.
0: Sorry, het gaat om de muziek natuurlijk. Hoppakee, snel door met Focus Sharky. Dit is A Good Heart. En Cyndi Lauper en Prince komen eraan.
2: Er 63.

0: Brin Boomstra en Capella in de IJssel is aan het werk in de auto-interieurreiniging en heeft geluk. Want ja, ze mag, op het, ze mag natuurlijk niet zomaar aan die vreemde autoradio zitten natuurlijk, maar...
1: Ja, soms hebben we auto's die langskomen die de radio op Joe hebben staan. Dus dan kan ik toch even meeluisteren.
0: Nou, ja. Welkom erbij dan.
1: Thuis en in de auto, ik heb altijd Joe aan staan.
0: Kan je genieten gewoon van je eigen keuzes nu in de lijst?
1: Ja, sowieso ethisch geweldig. Dus mooi tijdperk, jammer genoeg niet mee kunnen maken.
0: Oh, maar je hoort ze hier gewoon. Ja. En het zijn jouw keuzes, hè?
1: Dankjewel.
0: Jij bedankt voor bijvoorbeeld...

0: De nummertjes worden kleiner, de hits worden groter. Smooth Criminal 160, Michael Jackson. Nou, ik val toch even met de neus in de boter, want de hele studio staat vol met bezoekers. Laat je even horen! Hey! Vinden jullie dit leuk? Yeah! Moeten we doorgaan? Yeah! Willen jullie een hard liedje of een zacht liedje?
1: Zacht!
0: Oh, kun je het eens zacht zeggen? 1, 2, 3.
1: Zacht!
0: Oh, dit is zo mooi, jongens. Heel zacht gaan we nu naar nummer, moet ik even kijken, 159. Dit is Guns N' Roses en het prachtige Patience.
2: 159.

0: Favoriete nummer van de hond van Ingrid, hebt ze zojuist. Want die ging bij het fluiten in het liedje recht overeind staan en klappen. Nou ja, dan niet. Dat klappen heb ik er zelf bij verzonnen. Maar dat recht overeind staan klopt er. Dit is een 80's Top 800. Ik ga het zo door na het nieuws van 1 uur met Alain.
1: Ja, goedemiddag. Een Nederlander in Slovenië die nam het begrip lekker doorrijden wel heel serieus.
0: Daarna hoor je
2: 156.
3: 54. Een eigen huis, een plek onder de zon.
4: Zometeen meer. 80's Top 800.
5: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Is het echt serieus?
8: Zo,
7: oh, wat een geld.
8: 18.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
9: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
12: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
14: Smint. Boost yourself.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we het van weer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
15: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia van Jumbo.
2: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
18: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
21: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
22: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
23: Kippie.
24: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
25: Simyo.
0: Een bijzonder goedemiddag. Het is 1 voor 1 het nu.nl nieuws. Ellen Altena.
1: Goedemiddag. Zeker 9 mensen hebben dit jaar in ons land het West-Nijl-virus opgelopen. Dat meldt het RIVM. Dat virus wordt verspreid via muggen. Mensen kunnen het zelf niet doorgeven. 80% krijgt geen klachten. En wie wel ziek wordt, voelt zich grieperig. Nou, 1 besmet persoon uit de provincie Utrecht die het hier opliep is eraan overleden, maar dat is zeldzaam. Buurtbewoners in Overasselt zijn niet onder de indruk dat het huis waar eerder deze week een beveiliger werd gedood een jaar gesloten blijft. Dat schrijft de Gelderlander. De bewoner van dat huis krijgt 2 weken een gebiedsverbod, maar dat vinden veel mensen te kort. In Overasselt liep begin deze week een grote groep gewapende mannen door het dorp. Na een klopjacht zijn tot nu toe 35 verdachten opgepakt. Er zou een conflict zijn over een enorme lading drugs. Een massale vechtpartij bij een voetbalwedstrijd in Zuid-Holland tussen amateurclubs uit Berkel en Roderijs en Katwijk. Tientallen supporters gingen gisteravond met elkaar op de vuist op de tribune en in de kantine. Er werd ook met stoelen gegooid. Er vielen 3 gewonden. Dat waren volgens de politie mensen die de boel wilden sussen. En waarom de vlam precies in de pan sloeg, is niet bekend. En een Nederlander heeft het wel heel bond gemaakt op een snelweg in Slovenië. Hij reed 238 km per uur, dik 100 km te hard. En volgens de Telegraaf is de agent de man uiteindelijk te stoppen. Verder rijden mocht hij niet meer. En hij kan een dikke boete verwachten van waarschijnlijk duizenden euro's. Het weer van Buienradar. Lokaal is er regen, maar vanuit het westen wordt het droger. Het wordt zo'n 22 graden.
0: Ellen, dankjewel. Joe, verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen, de meeste files zijn onder de 10 minuten. Dit zijn de 2 files waar je wat langer mee zoet bent. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Zoetewoudendorp en Leidschendam door een kapotte auto, een kwartiertje. En een geschaarde aanhanger op de A50 zorgt voor file Os-Apeldoorn tussen Grijshoord en Hoenderlo. 11 kilometer plus 33 minuten. Goeie reis.
4: Dit is Joe. De Joe 80's Top 800 met Edwin Noorlander.
0: Yes, fijn dat je erbij bent. Hits van U2 en Sinead O'Connor zometeen. Eerst gaan we even naar zondag.

Lijkt me een lastige postbezorger daar. Where the streets have no name, you two. Nummer 157 in de 80's Top 800 was er bijna niet geweest. De opname was zo'n gedoe bij dit liedje dat de producer het nummer eigenlijk wilde wissen en opnieuw wilde beginnen. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. En ja, anno 2026, als U2 een optreden geeft, dan openen ze bijna altijd ook met dit liedje. Ja, vinden ze een lekker begin van de show. Bouwt langzaam op natuurlijk, hè. Onder andere dankzij Rick en Richard, Luca en Mirjam in de lijst van land wel 31 plekjes gezakt. Ten opzichte van vorig jaar. Hey, goedemiddag, het is 9 minuten over 1. De 1 na laatste dag alweer. Jeetje, wat gaat het snel. Van de lijst met de 800 allerbeste liedjes uit de jaren 80. We draaien vandaag alle hits van tussen 200 tot en met 101. En dan hoor je morgen vanaf 7 uur 's morgens trouwens al bij Koen en Sander de hele top 100. Met de allergrootste hits dus uit de jaren 80. Volgens jou. Zometeen Sinead O'Connor. Troy komt eraan. En eerst nog Dexys Midnight Runners. Onder andere opgestemd door Evelien. En ze zijn gestegen hoor. 43 plekjes. Come on Eileen. Op 156.

145 plekken gestegen, maar liefst. De debuutsingel van Sinead O'Connor uit 1987. Eentje die je niet zo vaak hoort. Zat er ook geen succes mee naar eigen land, Ierland, maar hier in Nederland. En bij onze zuidenbuurtjes in Vlaanderen trouwens ook, stond ze bovenaan de hitlijsten. En dat niet alleen, ze staat ook bovenaan de stemlijstjes van onder andere Rob Blumink, Richard Schepers, Corrie Mutsaars en Patrick van de Ven. En Janne Willem die heeft laten weten dat Sinead O'Connor zijn grote voorbeeld en heldin is in het leven. En Jolanda die houdt het iets bescheidener. Ze schrijft erbij: gewoon een mooi nummer. En dat was het. We hebben net ruim 6 minuten kunnen genieten. Van Troy dus op 155. Het is de 80's top 800 hier bij Joe. De 800 allerbeste liedjes uit de jaren 80. Volgens jou. En nu tijd voor René Vroger en het goede doel. Alles kan een mens gelukkig maken. 91 plekken in de plus. En dit jaar op 1, 5, 4.

0: gelijk zin in een vers kopje thee. Hè? René Vroger, het goede doel. Alles kan een mens gelukkig maken. 154 in de 80's, top 800. Dit was trouwens het eerste liedje waarop René Vroger niet in het Engels aan het zingen was. En dat heeft hem goed gedaan, want hij zingt uiteraard nog altijd wel eens in het Nederlands. Hè? Nou, iemand die altijd Engels is blijven zingen, dat is Elton John. Dat is misschien ook niet zo gek. Hè? Nederland zou in zijn geval heel gek zijn. Je hoort hem zo meteen met deze. En ja, hij doet zijn naam geen eer aan, want dit liedje zakt namelijk 71 plekken naar 153. Het is wel trouwens de nummer 1 van het stemlijstje van Johan uit Zierikzee. Nou, hij komt er zo aan. En verder gaan we ook alvast naar december toe.
1: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Get ready for the OG.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merken...

0: met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spottycar.nl.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
7: Google.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
9: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
14: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
17: 1 over half 2, Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. 9 vertragingen, meeste files zijn gelukkig onder het kwartier. Eentje is er langer, flink langer ook. De A50, onze Apeldoorn, tussen Grijshoort en Hoenderlo. Daar is 38 minuten file te vinden. Zijn er bezig met een geschaarde aanhangwagen te bergen. Er is ook lading verloren, dat moet opgeruimd worden. Gaat waarschijnlijk nog wel een uurtje of 2 duren daar. File nu is 12 kilometer. Heel veel sterkte.
18: Dit is Joe. Het is top 800. Met Edwin Noorlander.
17: En het is vandaag 3 september, maar we gaan toch al een beetje kerst vieren zometeen in de 80's top 800. Eerst Sir Elton John. Hier is I'm Still Standing.
19: 153.

0: Elton John. Ja, heel erg staat hij niet. Hij is gezakt 71 plekken naar 153. Hey Louise, ik heb een kerstliedje gevonden op jouw stemlijst.
1: Ja, je kan er niet vroeger nog bij zijn, toch?
0: Ja, staat de boom bij jou al?
1: Nee, dat toch niet.
0: Wanneer is een beetje jouw timing? Wanneer heb je er zin in?
1: Eigenlijk voor de kleinzoons na Sinterklaas.
0: Oh, oké, maar dat duurt nog wel even.
1: Ja, daarom, ja.
0: Ja, ja, nee, het is niet dat je ook nu met het weer van vandaag een beetje de kriebels al krijgt.
1: Nou, niet echt. En ik zit met een gipsbeen op de bank, dus dat...
0: Nou ja, het is al iets wits in ieder geval. Er is al...
1: Nee, hij is paars, hè? Nee, ik heb paars gekozen.
0: Oh, je hebt paars gekozen. Geen wit gips.
1: Nee.
0: Hey, hoe vind jij de kerstdagen normaal gesproken een beetje dan?
1: Nou, één dag ervoor jarig.
0: Oh, ook nog?
1: Ja, ook nog. En dan gewoon, eigenlijk gewoon met familie.
0: En ga jij dan de keuken in? Of heb je zoiets van, ik laat me liever verwennen met kerst?
1: Nee, dat doen we altijd in gezamenlijkheid met kinderen.
0: Oh, dan neemt iedereen een gerechtje mee of zo?
1: Nou, nee, dat maken ze dan meestal. Ja, of ze brengen het mee, dan warmen ze het hier op. Of we doen het hier. En ook doen we gourmetten, omdat dat voor de kleinzoons gezellig is.
0: En doe je dat dan bij jou thuis, dat gourmetten?
1: Ja, over het algemeen wel, want wij hebben best wel voldoende ruimte ervoor.
0: Oh, en dan ga je gelijk na de kerstvakantie nieuwe gordijnen bestellen, omdat je die lucht er niet uit krijgt.
1: Nee, dat valt reuze mee.
0: Ja? Jij krijgt die lucht er goed uit?
1: Ja hoor, gewoon goed de ramen tegen elkaar opzetten. Ook dan.
0: Ja, ik heb wel eens van het trucje gehoord dat je wasverzachter eventjes op het fornuis moet zetten.
1: Oh echt?
0: Ja.
1: Nou, die is nieuw. Die weet ik echt niet.
0: Ja, nu even niet dat mensen dit nu gaan uitproberen. Want dit ga je sowieso niet te moeten doen met huisdieren. Want het is heel slecht. Maar het helpt wel om de luchtjes te verdrijven.
1: Die ga ik wel onthouden. Want die stond nog niet op mijn to-do-lijstje.
0: Ja, maar niet doen als je een kat of een hond of zo hebt, hè?
1: Nee, die hebben we niet.
0: En Google het eventjes nog van tevoren. Voordat ik hier nu...
1: Ook nog eens doen?
0: Ja, het is zo verstandig is het niet. Misschien zijn die ramen beter. Louise, Band-Aid, Do They Know It's Christmas. Hij is lekker gegaan in de lijst. Hij staat erin namelijk weer. En mede dankzij jouw stem.
1: Nou, ik word helemaal blij. Gewoon dat ik ook niet alleen ben.
0: We gaan hem lekker draaien. Hij is heel stabiel eigenlijk ten opzichte van vorig jaar. Hij is 15 plekjes geplust. Je hoort hem nu op 152. Okay. En mag ik dan de eerste zijn in 2026 die jou fijne kerstdagen wenst?
1: Dankjewel, jij ook.
0: Dankjewel, dat vind ik lief. Mooie dagen.
1: Joe, jij ook. Doe je. It's Christmas time. There's no need to be afraid.

Disco Donderdag. Dus fijn dat deze Nederlandse disco classic van formaat vandaag in de Joe 80's Top 800 voorbij komt. Nummer 151 is voor Spargo, Jordan, You and Me. Zometeen de favoriet van onder andere Antoine, die zegt erbij: ik ben groot fan van Phil Collins en Land of Confusion met Genesis is misschien wel zijn beste werk. Nou, die hoor je zometeen op 149. Nu even het tegenovergestelde van een favoriet. Annabel van Hans de Boy. Ja, ik zit net door al die stemlijstjes te grasduinen. Er is heel veel gestemd op Annabel, maar door geen enkele Annabel. Ik denk dat alle meisjes die echt zo heten, alle dames die zo heten, dat nummer gewoon spuugzat zijn. Maar gelukkig zijn er genoeg anderen die het wel mooi vinden. En daarom staat hij toch gewoon op plekje 150. Nou, helemaal niet verkeerd, toch? Hans de Boy uit 1983 in de 80's Top 800 bij Joe.

0: Genesis, Land of Confusion, nummer 149 in de Joe 80's Top 800. Onder andere opgestemd door Sam, Robert, Chantal, Trace, Erik, Mark en... ja, bijzonder, 9 inwoners van Oude Pekela hebben ook op dit liedje gestemd. Dus daar kan Phil Collins zeker niet over straat. 149. Zometeen het laatste nieuws. Ellen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Een ravage in de Drentse Hogeveen door twee pubers. Wat ze hebben gedaan, dat hoor je zo.
0: En wat je ook zo hoort, is deze van Bronski Beat. Small Town Boy. En wat dacht je van Queen en Breakthrough?
2: Zometeen meer. 80's Top 800.
3: Nu bij Iwis Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm-hmm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Sportlife. Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
9: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus. Let's
14: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Dit is jou. 1 minuut voor 2, zometeen Bronski Beat. Eerst het nieuws met Len Altena.
4: Goedemiddag. Het is nog onduidelijk waarom er tot nu toe in ons land zeker 9 mensen het West-Nijl-virus hebben opgelopen. 5 jaar lang werd er volgens het RIVM in ons land geen enkele besmetting gemeld tot deze zomer. Hoe dat kan weten we niet. Het virus wordt overgedragen via muggen en verreweg de meeste mensen worden niet ziek. 1 besmet persoon uit de provincie Utrecht die het hier opliep is eraan overleden, maar dat is zeldzaam. Er is nog niemand aangehouden voor de massale vechtpartij gisteravond bij een voetbalwedstrijd in Zuid-Holland. Het liep uit de hand tussen amateurclubs uit Berkel en Roderijs en Katwijk. Tientallen fans gingen op de vuist en werd met stoelen gegooid. 3 mensen die de boel probeerden te sussen raakten gewond. De politie heeft nog geen idee waarom het zo escaleerde. Op station Brussel-Zuid is een man met een kalasjnikov opgepakt. Agenten en militairen grepen volgens Belgische media meteen in en hebben de man overmeesterd. Hij was kort daarvoor vanuit Frankrijk op het station in Brussel aangekomen. Wat hij precies van plan was met het wapen is nog niet bekend. En 2 pubers hebben in het Drentse Hogeveen een ravage aangericht op het terrein van een autobedrijf. Ze klommen volgens RTV Drenthe over het hek, vonden een sleutel van een busje en gingen ermee joyriden. En ze raakten meerdere geparkeerde auto's die nu schade hebben en ook de bus zelf is toegetakeld. De buurtbewoners belden de politie en de jongens zijn opgepakt. En de eigenaar van het autobedrijf zegt: ik was vroeger ook geen heilig boontje, maar dit had ik zelf nooit kunnen bedenken. Het weer van Buienradar. De regen trekt via het oosten weg. Af en toe is er zon bij zo'n 22 graden. En morgenochtend in het westen code geel voor zware windstoten. Ook is er veel regen. Het wordt dan 20 tot 24 graden.
3: Merci Alain, dan het Joe Verkeer op Flitsmeister. 9 vertragingen, de meeste files onder het kwartier. Eentje is langer, dat komt door het bergen van een geschaarde aanhangwagen en het opruimen van de lading die aanhangwagen is verloren. Waarschijnlijk gaat dat nog duren tot ongeveer 3:30 vanmiddag. Het gaat om de A50, onze Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderloo. Daar 33 minuten.
5: Dit is Joe.
6: 80's top 800.
5: De Joe 80's top 800. Met Edwin Noorlander.
3: En Mr. Eurovision komt er zometeen aan. Weet je dan over wie ik het heb? Ook Queen Breakthrough en eerst Bronski Beat en Small Town Boy.
6: Joe, time's great music. Dit is Joe.

mannen van Queen en Breakthrough. En als er een clip is waar de band echt moeite in heeft gestoken, is het wel de clip bij deze. Die hebben ze namelijk opgenomen bovenop een rijdende stoomtrein, de Miracle Express. Moet de videoclip maar even opzoeken weer eens op YouTube. Freddie, Brian, Roger en John die staan op een open wagon te spelen, terwijl dat ding met flink wat wind en 100 km per uur over de rails scheurde. Ja, en probeer dat dan maar eens lekker in beeld te krijgen. Ja, tegenwoordig hebben we daar AI voor. Het was een stuk makkelijker geweest dan dat er in de 80's ook al was voor Queen. Hey, door met de lijst. Zometeen op 145 liedje dat Daphne het beste liedje ooit noemt. Nou, waar zegt ze dat dan bij? Nou, bij George Michael en Aretha Franklin. I knew you were waiting for me komt eraan. Maar eerst is het tijd geworden voor Mr. Eurovision. Johnny Logan, hij won voor Ierland 2 keer het Songfestival. En 1980 met What's Another Year, die kwamen we eerder al tegen op 274 in deze lijst. En in 1987 won hij weer met Hold Me Now. En die hoor je nu in de 80's top 800 op 146. Hier is Johnny Logan. Don't close.

0: Amarantia, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Dankjewel ook. Jij hebt ook gestemd op de Joe AT's Top 800. En aan het liedje wat we nu gaan horen op 143... heb je ook hele warme herinneringen. Vertel.
1: Ja, dat klopt, ja. Daar luisterde ik naar als ik onderweg was in de bus naar school. Op mijn Walkman, mijn bandje. En dan had ik het opgenomen van de radio. En dan moet ik natuurlijk op tijd dat stoppen.
0: Ja.
1: En als ik dat weer terughoor, dan moet ik er altijd weer aan denken. Dat is echt een fantastische herinnering.
0: En dan was er weer zo'n vervelende radio-dj die er doorheen zat te tetteren waarschijnlijk.
1: Ja, zeker, ja. Ze moest echt op tijd op stop drukken. Ja, lachen.
0: En hoeveel van die bandjes had je dan in je schooltas zitten?
1: Nou, dit was er dan één van. Daar had ik alles van Roxette op staan. En die draaide ik helemaal grijs.
0: Helemaal grijs, oké. En de look is dus jouw favoriet van Roxette.
1: Ja, zeker.
0: Gaan we nu horen op 143. Hij is een beetje gestegen. 13 plekjes ten opzichte van vorig jaar. Dus redelijk stabiel eigenlijk. En dankjewel voor het stemmen. En geniet ervan, Amarantia.
1: Ga ik doen, hè. Ga ik doen. Dankjewel.

Rockstar en de look nummer 143. Dit is de 80's top 800 bij Joe. Met zometeen Danny de Munk, of moet ik Siske de Rat zeggen? Ik voel me zo verdomd alleen, komt eraan. En verder

0: Toedeledoe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken... en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
7: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
9: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
14: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
16: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
19: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
20: Kippie.
21: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
5: Dit is Joe. Met Edwin Noorlander.
6: Zo meteen het onofficiële volkslied van Australië. John Farnham, You're the Voice. Maar eerst Siska de Rat. Oftewel Danny de Munk.

De allerbeste liedjes uit de jaren 80. Dankjewel als je ook hebt gestemd. Dit was John Farden. You're the Voice, nummer 141 in de Joe 80's Top 800. Met zometeen Hello van Lionel Richie. Eerst de hoogste stijger die je bij mij vanmiddag gaat horen. Die is van een Nederlandse band met Alidus Hidding uit Schoonoord als de frontman. Hij is 343 plekken gestegen. Dat is echt niet normaal. 140, The Time Bandits en I'm Specialized in You. Onder andere vond ik hem op het stemlijstje van Alberta met René, Justin, Julius en Freek. Hier zie je de Time Bandits, nummer 140.

0: 40 in de Joe 80's Top 800. Ja, en altijd als je dit liedje op de radio draait, krijg je wel minimaal één iemand die dit berichtje stuurt. Marit, jij bent de gelukkige vandaag.
1: Hallo. Wat een irritant liedje is dit. Ik denk de hele tijd dat ik mijn knipperlichten aan heb staan. Groetjes.
0: Ja, zo is het inderdaad. Dat hoor je de hele tijd. Er is zo'n tik zit er in dit liedje van de Time Bandits. Het zijn de allerbeste liedjes uit de jaren 80. Zometeen de Frank Boeijengroep. Eerst op 139. Hello van The One and Only Lionel Richie.

0: Frank Boeien en Zwart-Wit hoorde je in de 80's Top 800. Zometeen het laatste nieuws van 3 uur. Ellen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. De transfermarkt voor voetballers in ons land, die is gesloten en dus kan de balans worden opgemaakt.
0: En de 80's Top 800 gaat verder met onder andere deze van Tina Turner.

0: zometeen meer 80's Top 800.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die, ja, van Jumbo.

0: een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
2: Koekoek. Gek.
1: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7-processor voor €659. Mediamarkt.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Het is 3 uur. Goedemiddag. Het nu.nl nieuws krijg je van Helene Altenaam.
6: Goedemiddag. Het is voorbij. Na 7 weken is er geen landelijk watertekort meer, dat zeggen experts. Ja, toch is de droogte nog niet afgelopen, want ondanks dat het de afgelopen tijd veel heeft geregend, zijn de gevolgen voor onder meer boeren en de natuur nog maandenlang te merken. En op sommige plekken kan het zelfs nog jaren duren voor het grondwater weer op peil is. Er staan dierenambulances bij het huis in het Gelderse Overasselt, dat nu een jaar gesloten is na de dodelijke schietpartij. Volgens de Gelderlanden worden waarschijnlijk de paarden, geiten, kippen en hond van de bewoners meegenomen. Ja, een grote groep mannen met wapens liep van de week naar het huis en schoot een beveiliger dood. Tientallen mensen zijn opgepakt. Wordt waarschijnlijk een drugsoorlog uitgevochten. De buurt was er al langer klaar mee, hoorde de NOS.
7: We hebben allemaal zoiets van, het is klaar nou. Die mensen moeten gewoon vertrekken. Er is zoveel ellende elke keer daar. En het moet gewoon een keer ophouden.
6: Bij het gesloten huis zijn inmiddels ook camera's opgehangen. Op Schiphol is iemand opgepakt met een vuurwapen en munitie. Het zat allemaal in een tasje om de nek van een 18-jarige man uit Zuid-Holland. Bij hem thuis zijn 10 bivakmutsen gevonden en allerlei kapmessen. De man zit nog steeds vast. En nu de transfermarkt voor voetballers in ons land is gesloten, kan de balans worden opgemaakt. Er zijn deze zomer bijna 450 eredivisietransfers geweest. Bij Feyenoord vertrokken de meeste spelers, 21. En ook bij NEC was het een komen en gaan van voetballers. FC Utrecht trok de meeste spelers aan van de eredivisie. Dat zijn er 17. Het weer van Buienradar. De regen trekt via het oosten weg. Af en toe is er zon bij zo'n 22 graden. En morgenochtend in het westen code geel voor zware windstoten. Ook is er veel regen. Het wordt dan 20 tot 24 graden.
5: Jouw verkeer door Flitsmeister. File rijden op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Lunette. 10 minuutjes. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen het knooppunt Sabina en de Volkerenbrug een kwartier.
8: Dit is Joe.
9: Het is top 800.
8: De Joe 80's Top 800 met Edwin Noorlander.
5: Ja, je weet het, hè. Hazes is de basis. Zometeen weer een klassieker van de beste man. Verder Modern Talking. En eerst krijg je Tina Turner.
9: Joe, time's great music. Dit is Joe.
10: 137.

André Hazes, zeg maar niets meer. Met stemmen van onder andere David, Rob, Tim en Leonie. Op 135 beland in deze editie van de Joe 80's Top 800. En ondanks dat het misschien allemaal oer-Hollands klinkt, is het dat niet. De melodie die komt van Over de Plas uit Amerika. Het is origineel van Leslie Gore met You and Omi uit 1963. En dan klinkt het zo.

Zij zingt daar tegen een man. Ik ben niet van jou, ik doe lekker waar ik zin in heb. En dan komt André met de Nederlandse tekst. En die gaat over zwijgen en verlangen. Ja, twee compleet verschillende liedjes op precies dezelfde melodie dus. En Hazen staat ermee op 135. Zeg maar niets meer, hoorde je in de 80's top 800. Dan de Bond-tune van de laatste Roger Moore James Bond film. Dit is A View to a Kill op 134.

Lullaby en One of Us. Er staan 6 keer in deze lijst genoteerd. En heel veel van die 6 die hoor je trouwens morgen op de grote finale dag. Kleine opwarmertje daarvoor alvast deze. One of Us op 133 in de Joe 80's top 800. Dan is het tijd geworden voor nummer 132. En die is voor Arjen van Kalleveen vooral bekend van zijn allereerste cd ooit. Hij schreef er ook bij op zijn stemlijstje. Wat een power heeft dit nummer. Zo is het ook. Bruce Springsteen, Born in the USA op 132.

0: Bruce Springsteen, dit is de Joe 80's Top 800 met zometeen Toto, Madonna en ook het mooie The Rose bij de Middler.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuur.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Bekijk onze trainingen

0: op debaak.nl.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Loco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Over 3:30, bijna door met de Joe 80's Top 800. Madonna komt eraan binnen 20 seconden. Eerst eventjes het verkeer door Flitsmeister. Viel op de A27, Almere Gorkum tussen Bilthoven en Lunetten door een ongeluk, 28 minuten. En de A28, Amersfoort Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht Centrum, 5 kilometer, 21 minuten. Er staan een van de andere 26 files die er nu zijn. Dan verlies je daar maximaal een kwartiertje. Goeie reis.
8: Dit is Joe. Met Edwin Noorlander.
7: Ja, en een van de mooiste liedjes ooit gemaakt, als je het mij vraagt. Zometeen Bettan Midler en The Rose komt eraan. Ook Toto en eerst Madonna. Dit is Live to Tell.
9: 131.

0: Nummer 130 in de Joe 80's Top 800. De mannen van Toto hoorde je met Rosanna. Karin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Over een maandje ben jij 37 jaar getrouwd.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, alvast gefeliciteerd dan. En laten we even terugspoelen naar die bruiloft 37 jaar geleden. Want het volgende liedje wat we nu gaan horen in de 80's Top 800... dat is ook gelinkt aan jouw mooiste dag van je leven.
1: Nou, ik had een hele goede vriendin. En zij samen met haar zus op onze bruiloft heeft zij dit nummer gezongen.
0: En was dat een verrassing of was het allemaal gepland en wist je dat van tevoren?
1: Nee, het was gepland, maar het was heel klein gezongen, a cappella. En het maakte heel veel indruk.
0: Ja, want dit is echt een liedje. Ik zit even door alle stemlijstjes heen te kijken. Dit nummer wordt heel vaak gebruikt bij dit soort levensgebeurtenissen. Hè? Of het nou vreugdevolle gebeurtenissen zijn, zoals een bruiloft, maar ook heel vaak bij uitvaarten wordt hier gedraaid.
1: Ja, klopt.
0: Hij staat in de 80's Top 800, mede dankzij jouw stem. Welk liedje hebben we het eigenlijk over, Karin?
1: Bette Midler, De Roos.
0: Ja, ik vind hem ook prachtig. Dus zullen we er, wij in ieder geval... Nou, ik denk ook wel de rest van Nederland even van gaan genieten.
1: Ja, laten we dat doen. Heerlijk. Fijn, dankjewel.
0: Hij komt nu voorbij op 129 in de 80's Top 800. En alvast een mooie bruiloftsviering over een maandje, hè?
1: Ja, dankjewel. Komt goed.

prachtige The Rose van Bette Midler uit de film met dezelfde naam, waarin Bette Midler zelf een rockzangeres speelt ook. Hè. Het was haar eerste grote filmrol en ze pakte ook een Oscar-nominatie. Helemaal niet verkeerd voor hun debuut. Hè. Nummer 129 in de Joe 80's Top 800. En we gaan van film naar film. De soundtrack van Purple Rain staat natuurlijk vol met parels van Prince. Zo ook deze. Jaren voordat we onze berichten moesten inkorten om ervoor te zorgen dat het binnen één sms'je bleef, had Prince al For You bedacht. Vooruitziende blik. I Would Die For You stijgt 94 plekken en hoor je nu op 128.

0: 127. Dit is de Joe 80's Top 800. Die gaat zometeen verder bij Kai met de middagshow. Om 16:45 natuurlijk ook de weekfinale van de Alphabet. Daar gaat €1000 uit zometeen. En je hoort muziek uit de 80's van onder andere Michael Jackson. En wat dacht je van deze? Freddie Mercury en...
1: Top 800. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Pak eens een podium.
8: Pak eens een podium.
7: Pak zelf eens een podium.
9: Pak eens een podium.
10: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
12: Elke werkdag gaan we terug in de tijd met twee ethisch klassiekers bij RTL 7.
13: Wax on, wax off.
12: Reis mee naar dit iconische tijdperk waarin de filmwereld...
14: Er ligt een man in de schacht.
12: Spectaculair veranderde. Terug naar de 80's. Elke werkdag bij RTL 7.
15: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
7: Dit is Joe. De Joe 80's Top 800 gaat verder naar nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
8: Goedemiddag. Er is nog niemand opgepakt. Voor de vuurwerkrellen tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord. 11 dagen geleden gooiden Feyenoord-supporters vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten erbij gewond. De politie zegt nog altijd druk bezig te zijn met het bekijken van camerabeelden en dat kost veel tijd. Er is na 7 weken geen landelijk watertekort meer. Toch is de droogte volgens experts nog niet voorbij. Ondanks de vele regen van de afgelopen tijd zijn de gevolgen voor boeren en natuur nog maandenlang te merken. Op sommige plekken kan het zelfs nog jaren duren voor het grondwater weer op peil is. Het lichaam van de overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic wordt vandaag in Servië verwacht, zegt de president van Servië. Mladic overleed vorige week in de gevangenis van Scheveningen. Hij zat levenslang in de cel voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische oorlog. En sport, voetbal, het was een drukke transferperiode bij Ajax, zegt technisch directeur Jordi Cruijff. 17 spelers vertrokken, 12 spelers kwamen erbij. Jordi Cruijff wilde een echte verandering na het afgelopen seizoen.
9: Je wordt 5e, 28 punten achter PSV. 4 jaar dat je gewoon niet echt titels wint. En dan denk je, ja, als je hetzelfde doet, dan wordt het niet beter.
8: Jordi Cruijff wil met de huidige selectie dit seizoen het gat met PSV dichten. En voorkomen dat zijn club halverwege de competitie alles uitgespeeld voor de prijzen. Het weer van Buienradar, lokaal een bui, maar ook wat zon. Het is zo'n 22 graden. Morgenochtend geldt in het westen code geel voor zware windstoten. En ook als er veel regen. Het wordt morgen, dat is best aardig, 17 tot 24 graden.
10: De temperatuur blijft goed, hè, de hele tijd.
8: Blijft goed. En ik heb straks, heb ik een verrassing voor de komende dagen.
10: Echt waar?
8: Nou ja, niet vanmorgen, de dagen daarna.
10: De dagen daarna, hoe laat kunnen we dat verwachten? Is dat 4:30?
8: Half vijf.
10: Ach, wat geweldig, wat heerlijk zeg. In de tussentijd, als we dan toch over zomers hebben, gaan we zo meteen even muzikaal lekker op vakantie.
7: Dit is Joe.
11: Het is Top 800.
7: De Joe 80's Top 800 met Kai Merks.
10: We gaan zo namelijk richting Barcelona. Na nummer 126.

0: Barcelona. Op nummer 125 in de Joe 80's Top 800. Wim Vonk zegt erover: de magistrale stem van Freddy in combinatie met het bombastisch theatrale van Montserrat. Lekker toch? Er is trouwens goed nieuws voor muziekliefhebbers. Want de piano waar Freddy op speelde gaat binnenkort onder de hamer. Dat is begin oktober, gaat dat allemaal gebeuren. Dat is dé piano waar hij zeg maar al die klassiekers op heeft gemaakt. Dus wil je dat pronkstuk in de woonkamer hebben, dat kan dus, dat kan. Je kunt er op bieden. Volgens mij kun je wel vanaf vandaag ook bieden. Je kunt gewoon gaan bieden. Dus ik heb een openingsbod gedaan, want er was nog niet geboden.
1: Nee?
0: Tientje. Dacht ik, ga kijken hoe ver we... Ja, misschien heb je hem wel.
1: Was er geen startbod, zeg maar. Minimaal bod.
0: Nee, volgens mij niet. Nee, je kon gewoon bieden.
1: Oh, dat
0: of althans, ja, het werd geaccepteerd. Tientje, bedankt voor je bod. En we kijken wel verder.
1: Oké, dat wordt een harde dobbel voor jou. Ik ga namelijk 15 bieden.
0: Ja, hoger ga ik niet, dan ben ik hem kwijt.
1: Nee.
0: Ja, verdorie. Wat ook een goede investering is, zijn de tickets voor de nieuwe tour van UB40. Ze zijn helemaal terug met een gloednieuw album op komst. In de Joe 80's Top 800 staan ze op nummer 124 met Red Red Wine.

nummer 123 in de Joe 80's Top 800. Kijk, elk nummer in de Joe 80's Top 800 is leuk. In die zin dat er voor ieder wat wils bij zit, natuurlijk. Het gaat alle kanten op. Helemaal naarmate we dichter bij de ontknoping van de lijst komen, natuurlijk. Dat is morgen de grote finale. Maar zelfs in die regionen van de lijst heb je uitschieters. En ik weet dat dit er zo één is. Want elk optreden van deze band is een optreden vol springen, zingen, schreeuwen, rondvliegen bier. Ja, alles. De tent wordt afgebroken op 122 in de Joe 80's Top 800. Normaal. En deurdobberen.

0: Leen Deurdonderen in. De 80's Top 800. En Leen Deurd stuurt een foto via de app van Joe. Die zit op de trekker. Natuurlijk. En die zegt, yes! Even wat goede muziek erbij op de trekker. Ja, natuurlijk wel. Dat begrijp ik heel goed. We naderen het einde van de Joe 80's Top 800. Maar we naderen ook het einde van de week met de Alpha Battle. Om 16:45 spelen we hier de grote finale. 9 goede antwoorden moet je zien te verslaan om met die 1000 euro naar huis te gaan. Het spel is nog altijd hetzelfde als in het begin van de week. Ik geef je een half minuut de tijd en 1 letter uit het alfabet. Aan jou de taak om binnen die tijd tussen de scoren van 9 goede antwoorden zien te overtoepen. Aanmelden doe je via de app van Joe. Dus pak die hier even bij. Als je hem nog niet hebt, download hem even gratis. En dan maak je misschien wel kans op die 1000 euro. Aanmelden kan na het nieuws van 16:30. En muziek van Sting. Op nummer 121 zo. Englishman in New York. En ook Level 42 hoor je zo. Lessons in Love over een paar minuten.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op

0: echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
1: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: Nu bij Dirk, zilvokruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
4: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Nog 309.000.
14: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
20: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
22: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
23: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
24: Nee.
23: Proteïneshakes.
24: Gadver.
23: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
24: Lekker bezig.
23: Milner.
25: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
23: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
24: Lekker bezig.
26: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
27: Titanic.
28: Bonjour, ik ben Céline Dion.
27: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
28: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
27: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
28: I'm the queen of the show.
26: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
29: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: FOMAR!
0: Mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Er is lokaal een buitje, maar ook ruimte voor de zon. En het is zo'n 22 graden. Morgenochtend geldt in het westen code geel voor zware windstoot met regen. Het wordt 17 tot 24 graden.
4: Dit is Joe.
3: Sting in de Joe 80's Top 800. Na het nieuws, Jeroen.
5: Goedemiddag. De verdachten in de zaak over Hasselt komen morgen al voor de rechter. Hoeveel verdachten is nog niet duidelijk. Vermoedelijk wordt er dan meer bekend over de achtergrond van de verdachten en de verdenkingen. In totaal zijn er 35 mensen opgepakt. De zaak over Hasselt, waarin een beveiliger werd doodgeschoten, zou gaan om een ruzie over een enorme lading drugs. Door met het weer. Je gaat wel een klein beetje weg. Het weer van morgen.
6: Oh, sorry. Was een spoiler.
5: Ik heb u zo'n tikkie. Praten we nergens meer over. Morgen geldt de code geel in het westen van het land. Want daar wordt het morgen behoorlijk onstuimig, zegt Amara Onwuka van Buienradar.
7: Dan krijgen we te maken met een zone buiige regen die overschuift van noordwest naar zuidoost. En dan hebben we de meeste wind, een windkracht 8 zelfs aan de kust. Met daarbij langs de hele westkust zware windstoten. En daarvoor heeft de KNMI code geel afgegeven.
5: Maar na morgen is het weekend en dat wordt ineens heel aangenaam.
7: Zaterdag komen we uit rond 21 graden. Het zou lokaal een beetje kunnen regenen, maar er is zeker ook nog heel veel zon. En die zondag, ja, die ziet er eigenlijk best wel prima uit. Het is droog, we hebben veel zon en gemiddeld komen we uit rond 24 graden.
5: En ook maandag lijkt het mooi weer te blijven. Daarna wordt het weer wisselvallig.
6: Even een soort van zalfje is het komen. Dat is lekker. Eventjes nog even een paar graden erbovenop. Even weer een zonnetje. Toch goed om te horen van Amara. Leuk.
5: Ze mag blijven.
6: Absoluut.
5: Tot slot, nog even stel wat appjes versturen of scrollen langs TikTok en Instagram. Ruim de helft van Gen Z doet dat zeker 10 minuten voordat ze hun studieboeken openslaan. Dat is opvallend, want een meerderheid zegt zich eigenlijk beter te kunnen concentreren wanneer hun smartphone buiten handbereik.
6: Nou, dat is niet alleen bij Gen Z of zo. Ik heb daar ook enorm veel last van. En daar heb ik echt een verschrikkelijke hekel aan. Zonder dat je het doorhebt, sta je namelijk ineens met die telefoon in je klauwen. En dan denk je, ik liep gewoon van boven de trap af naar beneden. En dan sta je toch ineens bovenaan de trap, sta je met dat ding in je handen. En dan sta je weer even te scrollen. Wat is er nou weer gebeurd op TikTok? Terwijl er was niks dat in jou riep van, goh, ik ben benieuwd wat. Ja. Laten we nog eens kijken. Ik vind het heel irritant. Ik denk dat als ik al die tijd die ik 's ochtends kwijt ben aan nutteloos scrollen, doordat ik van de woonkamer naar de keuken loop, wat in dat soort gebieden gebeurt dat ineens. Oh. Als ik dat terug zou krijgen, dan zou ik een extra dag in de week hebben, denk ik. Echt verschrikkelijk. Kun jij dat goed? Jij bent een oudere generatie. Ik ben geen Gen Z. Ik ben, wat ben ik? Millennium, denk ik dan. Ja, ik ben een millennium.
5: Ik herken het wel. En dat vind ik best wel irritant. Ja.
6: Oh, ja.
5: Ja.
6: En is het dan, want je houdt de hele dag natuurlijk ook het nieuws bij, maar dat zijn dan andere zaken dan het nieuws, of niet?
5: Dat zijn andere dingen. En vaak denk ik, wat blijft er nou in mijn hoofd achter? Wat heb ik nou gezien in die inderdaad van de keuken naar de woonkamer? Niks.
6: Weet je wat een goede test is? Dat moet je jezelf doen, maar dat is ontzettend confronterend. Als je je telefoon hebt gepakt en je stopt hem weg, dan moet je jezelf de vraag stellen, hoe laat is het nou eigenlijk?
5: Ja, dan pak ik hem toch weer. Ja, ik heb een horloge.
6: Ja, maar in principe heb je het gezien, want het staat heel groot op je homescherm. Maar je hebt dus nutteloos, totaal doelloos zitten kijken naar je scherm. En je hebt inderdaad wat je zegt, niks opgeslagen.
5: Niks.
6: Heel vervelend. Bah.
5: Mm.
6: De finale van de Alpha Battle. Die is veel leuker. En staat voor de deur. Wil je meedoen? Zorg dan dat je snel de app van Joe bijpakt. Over 6 minuten kun je aanmelden.
8: Dit is Joe.
4: Het is top 800.
8: Met Kai Merks.
6: Met nu in de lijst.

de Joe 80's Top 800 Lessons in Love. Maar ze gaan er wel uit met een knal. Want deze Lessons in Love stijgt 154 plaatsen in de lijst. We spelen over een paar minuten de grote finale van de Alpha Battle. En waar het de hele week een beetje kabbelde met de scores, was daar gisteren Rudy. Speelde met de letter F. En hij wist daarmee een goede score neer te zetten van 9 goede antwoorden. Staat nu bovenaan. Kan eigenlijk de winst al ruiken, maar we zijn er nog niet. Sterker nog, weet jij Rudy vandaag te verslaan met 10 goede antwoorden, dan krijg je niet alleen 1000 euro, maar daarbovenop ook nog eens een straat staatsloter van staatsloterij. Dus wil je meespelen, dan mag je nu je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Als je mee wilt doen aan die grote finale, je naam is voldoende. Spelen we over 3,5 minuut na nummer 119 in de Joe 80's Top 800. Is voor Crowded House en Don't Dream It's Over.

0: 80's top 800. Don't Dream It's Over op 119. Lijst gaat zo door met Whitney Houston. Maar eerst de grote finale van
1: de Alpha Battle.
0: Alpha Battle hier in de middagshow. We gaan spelen met Lies. Hallo Lies.
2: Hallo.
0: Ik stond vanmorgen even naar mijn autobanden te kijken. En toen dacht ik, dat worden volgens mij volgend jaar nieuwe zomerbandjes. En jij wil ook voor nieuwe banden gaan spelen, maar niet omdat ze versleten zijn.
2: Nee, dat ze gejat waren.
0: Ze waren gejat. Jouw auto stond ineens op een soort van kratjes, zullen we maar even zeggen. Maar wat was er gebeurd dan?
2: Baksteken. Nou ja, we zijn midden in de nacht gejat, alle vier.
0: In de nacht gejat?
2: Ja.
0: En dat was ineens weg. Gewoon thuis.
2: Ja.
0: Nou, wat raar zeg. En is dat bij meerdere auto's in de straat gebeurd? Of was het alleen bij jou?
2: Yep.
0: Had je nog een rekening openstaan ergens bij iemand?
2: Nou ja, sommigen vragen zich inderdaad af of het een wraakactie was.
0: Oh, dat het een wraakactie was? Waarom, wat had je gedaan?
2: Ja, weet ik veel. Ja, daarom.
0: Maar,
2: omdat het de enige auto is. Maar die auto schijnt, of de autoband of de auto zelf schijnt heel gewild te zijn, dat merk althans.
0: Oh, oké. Zeer gewild te zijn. Maar ja, wat rare vraag. Heb je appeltjes niet afgewogen bij de supermarkt? Of, raar verhaal. Lies, voor wij gaan spelen, gaan we eerst proberen jou nog eens een keer opnieuw te bellen. Want jouw lijntje is echt verschrikkelijk. Dus we bellen jou zo even terug. Rudy, hallo.
3: Goedemiddag.
0: Jij staat bovenaan met 9 goede antwoorden. Hoe staat het met de zenuwen?
3: Ja, klamme handjes wel hoor.
0: Klamme handjes wel. Ja, je zou zeggen hoog en droog. Maar we weten ook dat 9, dat ook wel te doen is om te verslaan natuurlijk.
3: Ja, dat is zo. Het kan alle kanten op.
0: Ja, het kan alle kanten op inderdaad.
3: Ja.
0: Nou, we gaan in ieder geval eventjes kijken hoe Lies dat ervan af gaat brengen. En of die 1000 euro dan naar jou gaat. Want wat ga jij daar ook alweer mee doen?
3: Ja, in eerste instantie had ik gisteren gezegd een tv.
0: Oh ja,
3: een
0: nieuwe tv,
3: maar,
0: ja.
3: Maar er zijn twee dingen bijgekomen. Dat is een flamingo, omdat ik dat als laatste zei.
0: Dat was jouw laatste antwoord gisteren, ja, in de ronde. Ja,
3: ja, en nog een sombrero hoed.
0: En nog een sombrero-hoed. Nou, helemaal mooi, Rudy. Helemaal mooi. Dan gaan we eens even kijken of Lies er alweer klaar voor is. Lies, ben je er klaar voor?
4: Yes.
0: Ja, dit klinkt veel beter, joh.
4: Oké.
0: Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. Als er gespeeld is, haal ik jullie er allebei bij. Dan gaat de jury in beraad. En dan maak ik bekend wie die 1000 euro heeft gewonnen. Meer dan 9 goede antwoorden wil ik van jou hebben. Die allemaal beginnen met de letter T. Van Toy Toy Toy.
4: Dankjewel.
0: 30 seconden vanaf
4: van
0: nu.
4: Van Toy Toy Toy.
0: Ja, van Toy Toy Toy. Ja, dat was het voorbeeld.
4: Ja.
0: 30 seconden vanaf nu. Succes.
4: Dank je.
0: Een drankje.
4: Thee.
0: Een hobby.
4: Tuinieren.
0: Een automerk.
4: Tesla.
0: Een lichaamsdeel.
4: Thee.
0: Een dier.
4: Tijger.
0: Een kledingstuk.
4: Twijf.
0: Een jongensnaam.
4: Theodor.
0: Een woonplaats.
4: Tilburg.
0: Een muziekgroep.
4: Toto.
0: Een fictief personage. Dat was, die was niet meer
4: Tarzan,
0: binnen de tijd geweest. Een fictief personage uit Tarzan. Ja, Tarzan was goed geweest. Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, net buiten de tijd.
4: Dat was snel gegaan, jeetje.
0: Het is snel gegaan. Het is zo voorbij, zo'n halve minuut. En eens eventjes kijken, want nou zie ik hier een score verschijnen. Beste Rudy, beste Lies, dit wordt heel spannend. Want jullie hebben allebei 9 goede antwoorden.
3: Oh jee.
0: En dat betekent dat we gaan kijken naar degene die de minste tijd nodig had voor het laatste antwoord. En de winnaar van 1000 euro van Joe en Staatsloterij is geworden... Rudy, gefeliciteerd! Gefeliciteerd Rudy, een sombrero, een flamingo en een tv.
3: Ja, alles erop en eraan.
0: Alles erop en eraan. Komt allemaal jouw kant op. Van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: 118. In de Joe 80's Top 800 is voor Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody.

0: vorig jaar op 40, dit jaar op 118 in de Joe 80's Top 800. Lijst gaat door naar het nieuws van 5 uur. Met Club Tropicana van Wham. En ook Smooth Operator.
1: Zometeen meer 80's Top 800.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
14: Zo.
15: Oh, wat een geld.
14: 50.000. Godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
19: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
20: Oeko.
19: De Lulu.
20: Gek.
19: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Dit is jouw. Dire Straits, na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
20: Goedemiddag. Ze komen morgen voor de rechter. 1 voor 1. De verdachten die zijn aangehouden in het Gelderse Overasselt. Dan wordt bepaald wie er voorlopig vast blijft zitten. In deze zaak, waarin een beveiliger werd doodgeschoten, zijn tot nu toe 35 mensen opgepakt. Op station Brussel-Zuid is vanmiddag een man met een Kalasjnikov opgepakt. Agenten en militairen grepen meteen in en wisten hem te overmeesteren. De man was kort daarvoor vanuit Frankrijk in Brussel aangekomen. Wat hij precies van plan was, is nog niet bekend. En 1 op de 7 jongvolwassenen kreeg het afgelopen jaar te maken met fraude. Dat percentage ligt hoger dan bij 65-plussers, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Veel jongvolwassenen zijn ervan overtuigd dat ze online oplichting kunnen herkennen, maar dat gaat toch relatief vaak fout door berichten die met AI zijn gemaakt. Het weer dan nog van Buienradar. Lokaal een bui, maar ook wat zon. Het is zo'n 22 graden. Morgenochtend geldt in het westen code geel voor zware windstoten en ook is er heel veel regen. Het wordt morgen 17 tot, jawel, 24 graden.
1: Je hoort over een paar minuten Wham in de Joe 80's Top 800.
22: Dit is Joe
23: 80's Top 800.
22: De Joe 80's Top 800 met Kai Merks.
1: Nu eerst de Dire Straits. Cecile, haar nummer 1, want het is het favoriete nummer van haar familie, zegt ze. Altijd een succes als deze opstaat in de auto.
23: Joe.
24: Dit is Joe 117.

0: Ja, hallo.
1: Dire Straits Private Investigations op 117 in de Joe 80 Stop 800. Dit is de middagshow. We zijn weer van de kant.
0: Ik ben Kai Merks. Fijn dat je er bent. Voor het nieuws hier aanwezig Jeroen Latijnhouwers.
2: Ik hoog geen applaus.
3: Ach, ja.
2: Schok even.
0: Nee, absoluut wel, absoluut. Oh. Het ging net in het nieuws over het herkennen van oplichting.
2: Ja. En daar bleek dat, althans is een onderzoek naar gedaan door ABN AMRO. En het bleek dat 1 op de 7 jongvolwassenen het afgelopen jaar te maken heeft gehad met fraude. En dat percentage ligt hoger dan bij 65-plussers.
0: Ik heb dat laatst aan de hand gehad. Want ik dacht ook altijd, ik ben daar best wel goed in dat te zien. Ik hou dat wel buiten de deur. Nou, dat bleek helemaal niet zo te zijn. Ik kreeg namelijk ik geloof dat het inderdaad een mailtje was met daarin een factuur van Medipoint. En ik had net medische zaken gedaan. Ik had wat nodig. Ik was bij de tandarts geweest. Daar weet ik wat. Ja, ik zag ergens half medisch staan. Ik denk, nou ja, prima. Dat zal mijn factuur zijn voor het een of ander. Want dat moest ik inderdaad nog betalen. Dus ik druk op betalen en meteen wordt mijn hele internetbankieren wordt geblokkeerd. En dat is dan vanuit, ik zit bij ABN AMRO. Dat is dan vanuit ABN AMRO. Die herkennen dus meteen, dit is niet goed. Bam, die leggen alles plat. Die transactie gaat niet door. Dat wordt meteen tegengehouden. Dan moet je bellen naar de fraudedesk van ABN AMRO. En dan moet je zeggen, ja hallo, ik kom niet meer in mijn internetbankieren. Want dat is geblokkeerd en ik kom er niet in. En ik moet nu bellen om het weer opnieuw te activeren. Ja, dan heeft hij waarschijnlijk een verkeerde betaling proberen te doen. Nog tot 2 keer toe ook. Dom. Ja, omdat ik denk van, hey, het wordt geblokkeerd, wat raar. Ik doe hem nog een keer. Ja, stom. Want ik dacht, ik moet dit betalen. Nou, u wordt zometeen gebeld door de fraude helpdesk. Dan gaan ze u nog wat vragen stellen. Maar ik heb voor nu de rekening weer gewoon open gemaakt. Dus je kunt gewoon je internetbankieren. En de transactie is niet doorgelaten. Want dit was inderdaad oplichterij. Nou, dan krijg je daarna de fraude helpdesk. Word je doorgebeld. Tringeling, tringeling. Dan is het eerste wat ze zeggen. Ik zeg goedemiddag. Dat was een hele aardige mevrouw. Maar die begon meteen. Die schoot meteen van de kant. Die zei, nou, u heeft intussen wel door, denk ik, dat dit niet goed was.
2: Wat? Nee, dat is...
0: Ik zeg, dat heb ik. Maar je voelt je echt een klein kind, hè? Je voelt je echt een klein kind. Want je weet inderdaad dat dat niet goed is. Ja, ze zegt, nee, dit was niet goed, dit was niet goed. Ze zegt, sterker nog, dit, en dat klopt. Ze zegt, dit was gisteren nog groot in het nieuws. Dat er inderdaad mailtjes van Medipoint worden rondgestuurd. En ja, dat je dat niet moet betalen. Maar zo is het dus niet van echt te onderscheiden. Dat oplichting is. Dus ik kreeg nog even een gesprekje van, ja, lalalala. Ik zeg, nou ja, en vroeger stonden er nog wel eens spelfouten in. Of zag je een raar mailadres. Of zag je iets, dit en dat. Of een verkeerd logootje. Ze zegt, nee, dat is al lang niet meer. Dat was inderdaad echt vroeger. Maar dat wordt steeds beter, wordt dat aangepakt.
2: Heb jij niet gekeken naar de prijzen, zeg maar? Er staat toch een dokter en wat was het tandarts in jouw geval?
0: Dat was een hele realistische prijs. Dat was iets van, weet ik veel. Ik zal maar zeggen, om €127. Nou, dat kan. Ja, dat kan. Ja, dus er was niks dat in mijn hoofd zei van, dit is oplichting. Stom, hè?
2: Nou, ik vind het helemaal niet stom. Dat blijkt wel. Want heel veel jongvolwassenen trappen erin. Ja. Dan de 65-plus zijn. Omdat het zo goed zijn. Die berichten zijn zo goed.
0: Ja, het is echt heel goed. Ja, nee, ja.
2: Het kan dus iedereen overkomen.
0: Kan iedereen overkomen, dat hoor je nu wel. kijk goed uit. Een waarschuwing. Kijk goed uit. Als je hele vreemde mails krijgt. Het is feest, jongens. Het is hier de hele week de Joe 80's.

Eyes op 115 in de Joe 80's Top 800. Dan voor de laatste keer Shade in de lijst. Maar dat is niet onopgemerkt. Stijgt 247 plekken. Het is al een beetje door de stemlijstjes heen te kijken. Krijgt veel lof. Silas zegt, dit is de beste zangeres ooit. Jouw Willem zegt, ja, met haar zwoele stem hoort er gewoon in. En dit is gewoon een heerlijk nummer, zegt Lieneke. Smooth Operator, Shade op

0: met Operator. 247 plaatsen winst op nummer 114 terechtgekomen. In de Joe 80's Top 800. Eerder deze middag in het nieuws bij Jeroen dat 1 op de 7 jonge volwassenen het afgelopen jaar te maken heeft gekregen met fraude. Dat was een online oplichting vooral, waarop ik vertelde dat ik het laatst heb gehad. Inderdaad, dat ik een factuur wilde betalen van Medipoint. Klopt natuurlijk helemaal geen zak van wat ik vertelde.
1: Hè?
0: Nee, het klopt wel. Het hele verhaal klopt. Het is mij overkomen, maar het was niet van Medipoint.
1: Oh, dat
0: wordt ook gezegd in de app van Joe. Dus dat wil ik toch nog even recht zetten. Dat was inderdaad Infomerix. Dus kijk even goed bij mails van Infomerix als je die krijgt. Want het kan wel eens oplichting zijn. Pas op, ik weet er alles van. Wat zit er zo meteen in het nieuws, Jeroen?
1: Nou, we gaan het ook over geld. Namelijk over een peperdure laadsessie voor een automobilist in Canada.
0: En het Joe 80's Top

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil.

0: bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Sportlife. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Mama. Mama. Mama.
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat.
11: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?

0: Of
1: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
0: En hoe werkt digitale zorg voor mij?
2: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Mama!
4: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
8: Kippie.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
12: Er is lokaal een buitje, maar ook ruimte voor de zon. Het is zo'n 22 graden. Morgenochtend geldt in het westen code geel voor zware windstoot met regen. Het wordt 17 tot 24 graden. De Joe 80's Top 800 gaat zo door met Starship.
13: Dit is Joe.
12: Eerst het nieuws van 5:30. Jeroen Latijnhouwers.
14: Goedemiddag. Er worden nog meer gemeenten onder toezicht geplaatst omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Maandag wordt bekend om welke gemeente het gaat. Maar Culemborg, Maasdriel en Houten hebben al laten weten dat zij op gesprek moeten komen bij het ministerie. Eerder werden al ruim 20 andere gemeenten op het matje geroepen. Bij een alcoholcontrole onder vliegpersoneel op Schiphol zijn 4 bemanningsleden positief getest. Het gaat om een piloot en cabinepersoneel. Bij de piloot lag het onder het wettelijke limiet. Maar vliegpersoneel mag 10 uur voorafgaand aan de vlucht helemaal niet drinken. Een steward en stewardess zaten wel boven de limiet. Zij krijgen boetes van 850 en 1000 euro. En in Canada is een automobilist verrast met een rekening van 15.000 euro voor het laden van zijn elektrische auto, terwijl dat maar een half uur had geduurd. Maar door een technische storing dacht het systeem dat de auto een jaar had geladen. Een klacht indienen deed wonderen. De laatste sessie werd eindelijk gestopt en de rekening werd verscheurd.
15: Flinke batterij zat erin. Als het systeem denkt van zo, die staan al een jaar te laden, ga ik maar niet vol. Ik heb een keer gehad met parkeren in een parkeergarage. Toen stond ik geparkeerd in Hilversum. En toen ben ik gewoon weggereden. En toen kwam ik daar toevallig ongeveer een maandje later weer. En toen ging die slagboom niet open. Want ik heb dan zo'n app op mijn telefoon. En die leest dan mijn kenteken. En zei, ach, je hebt de app. Nou, kom maar binnen. En dat vond ik al heel raar. Dus ik had daar een kaart genomen. En toen kreeg ik een tijdje later een melding in die app. Dat die zei, parkeersessie afgelopen. Ja. Toen ik er weer uitreed die tweede keer. En toen denk ik, dat is raar, want ik heb hier een kaart vast. En toen stond er in de app, bedankt voor parkeren. Bedrag dat ik moet betalen is 887 euro. Die app dacht namelijk dat ik daar een maand had geparkeerd. En het is heel toevallig dat ik dan daar een maand later gewoon weer ben. Anders had het nu nog gelopen.
14: Ja.
15: Maar toen kreeg ik ineens een rekening van 887 euro. Omdat ik dacht, je hebt van december tot januari geparkeerd, vriend. Het moet wel gewoon betaald worden. Nou, toen heb ik gebeld. Want ik dacht, dit is niet op te lossen in een app. Toen heb ik gebeld. Ik heb gezegd, dit is er gebeurd. Maar ik zeg, ik kan toevallig ook bewijzen dat mijn auto daar geen maand heeft gestaan. Want ik ben daar geweest en ben daar geweest in een andere parkeergarage. Zeggen, dit is inderdaad een foutje van het systeem. Dit wordt volledig kwijtgescholden. Dus dat was wel netjes. Ja. Dat is goed gedaan. Ja. Altijd even goed opletten.
14: Ik heb dezelfde app, ik ga erg goed opletten.
15: Goed opletten hoor. Ja. Starship doet hele goede zaken in de Joe 80's Top 800.
16: Dit is Joe
13: 80's Top 800.
16: Met Kai Merks.
15: Ze stijgen namelijk, Starship. En hoe, 260 plaatsen winst voor Nothing's Gonna Stop Us Now. We komen namelijk terecht op
17: 113.

Ja, doe maar. En de bom op 112. Ricardo zegt via de app van Joe... Ach, ik ben zo heerlijk aan het genieten van de ethisch muziek deze week. Ik heb even uitgezocht waarom ethisch muziek zo goed is. De tonen zijn interessanter. Er worden verrassende combinaties gebruikt. De melodie en muziek passen beter bij elkaar, waardoor het emotioneler klinkt. En de overgangen zijn soepeler, waardoor alles lekker in elkaar overloopt. Kortom, er gaat niks boven de ethisch. Weten we hier bij Joe natuurlijk al lang. Nu bijvoorbeeld Mr. Mister en Broken Wings op 111. Baby.

0: en Kokomo in de Joe 80's Top 800 op nummer 110. We nemen in deze middagshow altijd een onderzoekje mee, elke dag. Want ik vind onderzoekjes, hoe klein ze ook zijn, eigenlijk hoe kleiner hoe liever, reuze interessant. Het geweten van de show, Jesse, jij neemt elke dag zo'n onderzoek mee.
1: Ja, en dit is er eentje, ik wilde zeggen, die mensen wel eens gedaan hebben. Maar dat hoop ik juist niet. Want jaarlijks wordt dit zo'n 20.000 keer gestolen uit supermarkten.
0: Oh, het wordt dus wel massaal gedaan, zou je kunnen zeggen. Maar wat wordt er dan gestolen uit die supermarkten? Ja. Jeroen, wat denk jij? Even een schot voor de boeg.
2: Koffie.
0: Koffie, goeie. Duur product.
2: Ja, zeker.
0: Ja, koffie.
1: Het is niet koffie.
0: Ik denk kaas. Dat is ook een duur product. En dat was toen ook een tijd geleden natuurlijk heel erg in het nieuws. Dat de kaasprijs alleen maar duurder werd. Ik denk dat daarom gestolen werd.
1: Kaas? Ook geen kaas. Nee.
0: Ook geen kaas. Kaas en koffie kun je afstrepen. Wat het antwoord is hoor je later deze middagshow. Queen staat uiteraard ook in de Joe 80's Top 100. I Want It All dit jaar op
3: 109. I want

0: Nummer 109 in de Joe Eaters Top 800. Queen en I Want It All. We hebben nog 5 nummers van Queen te gaan.
1: Vandaag?
0: Ja. Nee. En dat te bedenken dat we op nummer 109 zitten. Dus er komen nog een paar klappers komen eraan. Welke onder andere? Radio Gaga nog niet gehoord. I Wanna Break Free nog niet gehoord. Kind of Magic nog niet gehoord. Nou, komt allemaal nog voorbij. En zo naar het nieuws van 6 uur in ieder geval. Ook nog meer Joe Eaters Top 800 met Cyndi Lauper. Girls Just Wanna Have Fun. En ook Tears for Fears over een paar minuten.
2: Zometeen meer.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Pas je eindelijk

0: ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
5: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Een stralende huid voor jouw beauty budget bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Joma salades 1+1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
18: Dit is Jumbo. Cindy Loper, hoor je na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
19: Goedenavond. Rond deze tijd geeft de burgemeester van Overasselt een persconferentie waarin hij ook met een statement komt. Het gaat over de zaak rond de gedode beveiliger bij een huis in Overasselt. Dat gebeurde eerder deze week toen een grote groep gewapende mannen het dorp binnenliep. Het is nog onduidelijk waar dat statement over gaat. In het nieuws zometeen om 6:30 meer hierover. Het is knap waardeloos dat er komende woensdag de hele dag geen NS-treinen rijden. Dat zegt de NS-topman Wouter Koolmees, die er niet blij mee is. Hij roept daarom ook de vakbonden en het kabinet op om weer om tafel te gaan. De landelijke OV-staking komt er omdat de bonden boos zijn over kabinetsbezuinigingen. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar. En in Noorwegen zijn vanaf morgen tijdelijk grenscontroles vanwege de uitvaart van koning Harald komende woensdag. Volgens de politie moeten de controles voorkomen dat er mensen het land in komen die de uitvaart willen verstoren. De controles gaan tot een paar dagen na de uitvaart door. Het weer van Buienradar. Vanavond op de meeste plekken droog. Het koelt af naar 16 graden. Morgenochtend onstuimig in het westen. Dan is er code geel voor zware windstoten. Het wordt morgen 17 tot 24 graden. Maar na morgen is het weekend. En dan wordt het ineens heel aangenaam.
8: Zaterdag komen we uit rond 21 graden. Het zou lokaal een beetje kunnen regenen. Maar er is zeker ook nog heel veel zon. En die zondag, ja, die ziet er eigenlijk best wel prima uit. Het is droog, we hebben veel zon. En gemiddeld komen we uit rond 24 graden.
20: Geweldig, wat heerlijk. We komen zo over een paar minuten in de Joe Edis Top 800 een samenwerking tegen. Ja, het is ongelooflijk.
21: Dit is Joe Edis Top 800. De Joe Edis Top 800 met Kai Merks.
20: Zo'n grote samenwerking is er nooit meer geweest. Het is een samenwerking die alle andere samenwerkingen overbodig maakt. Je hoort het zo naar Cyndi Lauper. Joe.

Fun op nummer 108. Nummer 107 is voor We Are The World van USA for Africa. Het is een samenkomst van zoveel legendarische artiesten natuurlijk. En dat is ook een broedplaats voor mooie verhalen die zich tijdens de opnames hebben afgespeeld. Bijvoorbeeld bij het stukje van Michael Jackson en Lionel Richie. Aan het einde van hun refrein zou eigenlijk Shalom Shalinge te horen zijn. Brabbeltaal. Je denkt, om welk stukje gaat het dan? Ja, ik kan het je dus niet laten horen, want het heeft het nummer niet gehaald. Omdat heel veel andere artiesten daar totaal niet mee eens waren. En toen dacht Stevie Wonder een soort van mea culpa te doen door het te vervangen door een uitspraak in de Swahili-taal. Nou, daar werden anderen dan weer boos over. Ja, je hebt ook zoveel mensen daar in één studio natuurlijk. En allemaal artiesten, ook ego's, laten we eerlijk zijn, die heel goed weten wat ze willen en vooral wat ze uit willen brengen. Dus het was helemaal niet gezellig daar. Uiteindelijk is het een totaal ander stukje geworden en hebben ze gekozen voor One World, Our Children, in plaats van Shalom Shalinge. Is het dan gegaan van One World, Our Children. Daar konden de meesten zich gelukkig in vinden. Maar USA for Africa was niet altijd even verenigend. Laten we het daarop houden. We Are The World in de Joe 80's Top 800 op 107.

tijden en de Dolly Dots was toen nog compleet. Mijn eerste plaat was die van hun afscheidsconcert. Echt hele leuke herinneringen komen erbij. Allemaal mensen die gestemd hebben op Love Me Just A Little Bit More. Jolanda ook, die zegt, ja, toffe groep, ik was er fan van. Ik had er posters van, fanclubboekjes, poppen, wafelijzers, haarmascara's. Dat is eigenlijk alles van Jolanda. En Penny zegt ook nog, dit nummer deden we altijd op de weekendviering op school. Nou ja, herinneringen genoeg aan Love Me Just A Little Bit More. Even een kleine huishoudelijke mededeling. Zet je wekker morgen voor de grote finale van de Joe 80's Top 800. Want om 7 uur 's ochtends trappen Koen en Sander hem af. En dat wordt me toch een finale. Van heb ik jou daar echt om je vingers bij af te likken. Nu in ieder geval nog een paar nummers die het goed hebben natuurlijk. Want we zijn er maar bij 105. Daar vinden we Tears for Fears en Shout in de Joe 80's Top 800.

0: één zin uit te spreken. En dan vind ik het gewoon heel grappig als hij dan struikelt op dat moment supreme.
1: Waarom doe ik dit eigenlijk inderdaad?
0: Ja, waarom doe ik het eigenlijk?
1: Nou, hier is geen betere voor vinden.
0: Nou, dat zijn gesprekken voor later. Koffie en kaas is al gezegd, dat is niet goed. En er is nog een audiootje van Gabi binnengekomen. Of een audiootje, een ingesproken bericht noemen we dat al.
2: Hi, met Gabi.
0: Hallo,
2: ik denk Gabi. Dat energiedrankjes het meeste gestolen worden in de winkel. Maar het kan ernaast zitten. Groetjes.
0: Oh, ja, energiedrankjes.
1: Ook niet goed.
0: Ook niet goed. Moeten we in een bepaald schap denken in de supermarkt? Of kun je daar iets over zeggen?
1: Nee, juist niet.
0: Juist niet?
1: Nee, helemaal niet in een schap.
0: Helemaal geen schap?
1: Nee.
0: Dat is interessant. Jaarlijks wordt dit zo'n 20.000 keer gestolen uit de supermarkten. Antwoord krijg je rond 7:10. En Joe, Edistop 800 gaat...

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja.
1: Echt serieus?
5: 7,7,7.
6: Oh, wat een geld.
5: 18.000,
4: me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Groot ingekomen.

0: verkocht. Groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Pakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Er is lokaal een buitje, maar ook ruimte voor de zon. Het is zo'n 22 graden. Morgenochtend geldt in het westen code geel voor zware windstoten met regen. Het wordt 17 tot 24 graden. Dit is Nelly van Illy, hoor je zo na het nieuws van 6:30. Jeroen Latijnhouwers.
9: Goedenavond. Ik begin met de persconferentie en het statement van de burgemeester van Overasselt over alles wat daar deze week allemaal is gebeurd. Dat statement viel een beetje tegen. Het was een opsomming van wat we al wisten. Zoals onder andere het sluiten van het huis, waar het zo onrustig was. Hoewel, daar was nog wel een flasje nieuws over.
10: Toen wij de sluiting wilden effectueren, hebben we daar geen bewoners aangetroffen. En dat betekent dat ervan uitgegaan wordt dat de bewoners zelf in hun huisvesting hebben kunnen voorzien.
9: Met andere woorden, het is onduidelijk waar de bewoner Jan G. en zijn familie precies zijn. Door met nieuws over oud-minister Hugo de Jonge, die is tijdens de coronapandemie ernstig bedreigd. Dat zeiden ze juist tijdens de coronaverhoren. Ook zijn dochter en zijn broer zijn bedreigd. Volgens de jongen zijn er nooit levensbedreigende incidenten geweest, dankzij beveiligers en politie. En over een paar minuten, exact 2 minuten, een paar dus, gaat het weer beginnen op RTL 4. Dan begint RTL Boulevard. En dat zal vandaag een zeer feestelijke uitzending worden. Want ik heb een primeur. Het programma bestaat vandaag exact 25 jaar.
11: Geweldig.
9: Destijds begonnen Bo van Everdorens, Peter van der Vorst en Albert Verlinde met een nieuw soort entertainmentprogramma. En het was in de allereerste uitzending nog wel een beetje zoeken. Oh, ik dacht, nu komt-ie.
11: Nee?
9: Nee. Na de juiste toon om primeurs te brengen.
11: Nu komt-ie.
12: Rob Verlinden, onze eigen huis- en tuinman, die is getrouwd na al die jaren met zijn vriend Rob.
11: Tuinfeestje.
12: Tuinfeestje, ja. Het moest heel geheim zijn, maar er was toch een fotograaf van een van de bladen bij. En toen is Rob meteen de bosjes ingedoken voor een onderzoek.
11: En hij weet wel raad met de bosjes.
13: Ja, wat heerlijk, wat genieten. Ja. Ja, je leest ook toen als de toon natuurlijk net even iets anders dan wat het nu is. Ja, wat, inderdaad. Ja, maar ook wel wat snediger. Ik bedoel, Albert Verlinde zat er natuurlijk ook. Hij was ook natuurlijk een man die wat stof deed opwaaien. Omdat hij echt wel zijn mening durfde te zeggen over bepaalde zaken, uiteraard.
9: Ja.
13: Maar dat maakte het programma ook natuurlijk.
9: Ja, het begon heel rustig, zeg maar, op deze toon. Een beetje met hier en daar wat woordgrapjes. Maar Albert Verlinde zei er vandaag over op zijn social media. Wij gingen zitten met z'n drietjes, die presentatoren.
13: Ja.
9: En het wonder gebeurde. En dat is natuurlijk ook waar. Want het begon vrij rustig. Maar het is heel snel een soort onmisbaar programma geworden.
13: Ja, absoluut.
9: Een miljoen kijkers per avond trok. Niet normaal om 6:30.
13: En ontzettend knap dat programma zo de tand des tijds heeft doorstaan. Dat het 25 jaar later nog steeds een hartstikke populair programma is. Waar nog zoveel mensen naar kijken. Dat is echt heel knap, hoor. Echt heel knap. Sterker nog, je hebt er ook nog gestaan.
9: Je hebt
13: toch gepresenteerd?
9: Ja, ik moest op een gegeven moment even invallen. Een paar uitzendingen vanwege Daphne Puntschoek presenteerde dat. Die was betrokken bij een ongeval waar ze helemaal geen schulden had. Maar ze was behoorlijk van slag erover. En toen hebben ze mij even...
13: Meteen gebracht, natuurlijk in de uitzending. Want ja, dat is wel nieuws. Ja.
9: Dat was wel. Ja, de dag ervoor. Ja. Toen heb ik zou eigenlijk een paar uitzendingen doen. Dus een keer of 30 geworden. Hartstikke leuk.
13: Wat leuk.
9: En dan zie je maar, hoe goed dat gemaakt is.
13: Was jij degene die dan zei, ik ben Jeroen Latijnhouwers en dit is RTL Boulevard?
9: Dat was ik.
13: Wil je het één keer doen?
9: Ik ben Jeroen Latijnhouwers. Dit is RTL Boulevard.
13: Staat je goed?
14: Dit is Joe. Met Kai Merks.
13: Meteen sollicitatie.
9: Ze zoeken een presentator.
13: Willy van Illy hoor je nu in de lijst.

0: onderzoek Het Geweten van de Show. Jesse.
1: Ja, jaarlijks wordt dit zo'n 20.000 keer gestolen uit supermarkten.
0: Kaas en koffie is al gezegd, maar dat is niet goed. Wieke heeft dat ingesproken.
2: Hi, ik denk dat het wasmiddel is.
0: Hi, wasmiddel.
1: Geen wasmiddel.
0: Dan is er een bericht binnengekomen van John, die zegt het volgende.
3: Ik denk dat het gewoon tasjes zijn.
0: Veel goede tasjes.
1: Nee, ook geen tasjes.
0: Tasjes pak je ook wel eens gewoon en dan vergeet je oprecht om het af te rekenen. Dat zou kunnen gebeuren natuurlijk. Esseline.
4: Ik denk dat het de winkelmandjes zijn.
0: Winkelmandjes.
1: Het zijn geen winkelmandjes, maar het is wel in de buurt.
0: Tasjes, winkelmandjes. Oké. Ik heb hier ook nog Guus.
5: Ik denk dat er 20.000 keer per jaar een winkelwagentje uit de supermarkt wordt gejat.
0: Winkelwagentjes.
1: En dat is hem inderdaad.
0: En winkelwagentjes. Dat is wel een hele goede vol.
1: Ja, inderdaad. Ja, en dat heeft een, ja, dat is enorme waarde, enorm verlies leiden ze daarop. En mensen gebruiken ze zodat ze het dan zelf weer kunnen meenemen. Maar bijvoorbeeld ook als barbecue, ja. Konijnenhok, tuinspullenhouder, balustrade. Het wordt verkocht voor oud ijzer. Het is echt een probleem.
0: Ja, het is echt een probleem, hè? Ja. Echt een probleem, ja. Supermarkten roepen ook regelmatig op van breng alsjeblieft de wagen en de mandjes terug, jongens. Want dat is echt een groot probleem. Soms zie je ook wagentjes dat ik denk van hoe kun je het hier achterlaten? Dat vind ik ook altijd zo raar op zo'n parkeerplek, hè? Ja. Van achter in zo'n hele lege parkeerdek. Heel raar altijd. Heel erg raar. Onderzoek van maandag alvast.
1: Ja, de gemiddelde man doet dit zo'n 22 minuten per dag.
0: Maandag 6:10 het antwoord. En nu Easy Lover op 102 in de Joe 80's Top 800.

0: today. Good night, everybody.
1: Dealer Quote by Joe, Just Can't Get Enough. ...31 plaatsen gezakt, vorig jaar op 70, dit jaar op 101 in de lijst. Ik kan me trouwens voorstellen dat je gisteren Karate Kid op RTL 7 zat te kijken... ...en dat je dan denkt van, ik wil meer. Heb ik goed nieuws voor je, want in het kader van de Joe 80's Top 800... ...kijk je deze hele week de beste films uit de 80's bij RTL 7. Gisteren werd je dus al getrakteerd op Karate Kid 1. Dat was een lange brainstorm voor vanavond, maar vanavond zie je om 20:30... ...Karate Kid 2 en om 22:30 Karate Kid 3. Dus ga er maar eens even lekker voor zitten. Morgenochtend om 7 uur stipt gaat de finale van de Joe 80's Top 800 van start. Dan zijn het de 100 grootste uit de 80's die je krijgt met op 100. Here I go again. En als je denkt televisie, ik wil lekker radio blijven luisteren. Guido Kuijn hoor je naar nieuws van 7 uur. En muziek, Uptown Girl, hoor je zo.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
8: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
9: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken... zoals Axe, Dove, André Lon... en een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Zo.
13: Wat een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
18: Nu hou, hè, dus niet straks.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
0: Dit is Jam.
21: Met muziek van Billy Joel, Uptown Girl. Naar het nieuws van 7 uur door Nathalie van Zuylenkom.
22: Goedenavond. Het huis van Jan G. in Overasselt dat werd beschoten kan niet permanent dicht. Dat zei de burgemeester tijdens een persmoment. Hij heeft daar namelijk niet de bevoegdheid toe. Het huis is nu voor een jaar dicht en toen het werd gesloten was er al niemand meer thuis.
23: Toen wij de sluiting wilden effectueren hebben we daar geen bewoners aangetroffen. En dat betekent dat ervan uitgegaan wordt dat de bewoners zelf in hun huisvesting hebben kunnen voorzien.
22: Het is dus onduidelijk waar deze Jan G. precies is. Volgens getuigen tegen RTL Nieuws is van de week ook het huis van zijn schoonfamilie aangevallen. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is tijdens de coronapandemie ernstig bedreigd. Dat zei hij tijdens de coronaverhoren. Ook zijn dochter en zijn broers zijn bedreigd. Volgens de Jonge zijn er nooit levensbedreigende incidenten geweest dankzij beveiligers en politie. In Noorwegen zijn vanaf morgen tijdelijk grenscontroles vanwege de uitvaart van koning Harald komende woensdag. Volgens de politie zijn die er om te voorkomen dat mensen het land inkomen die de dienst willen verstoren. De controles gaan tot een paar dagen na de uitvaart door. En 1 op de 7 jongvolwassenen kreeg het afgelopen jaar te maken met fraude. Dat percentage ligt hoger dan bij 65-plussers, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Veel jongvolwassenen zijn ervan overtuigd dat ze online oplichting kunnen herkennen, maar dat gaat toch relatief vaak fout door berichten die met AI zijn gemaakt. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het op de meeste plekken droog en koelt het af naar een graad of 16. Morgen herfstachtig regen, veel wind en tussen de 17 en 24 graden.
21: Dankjewel. Dan nog het Joe Verkeer door Flitsmeister. Staan nog file op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen de Hoek en de Schiphol-tunnel. Die is tijdelijk dicht weg een toog voertuig. 14 minuten vertraging daar. En ook nog file op de A16 Rotterdam-Breda tussen het Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug. 42 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar dicht. Je wordt via de afrit en de toerit geleid.
24: De beste 80's horen bij Joe.

Yo, met Dr. Hook. When you're in love with a beautiful woman. Ja, sorry, ik moet er nu al een beetje om lachen. Ja, zie jezelf nog zitten. Jaren geleden. In de klas, op de basisschool. Ja, en je moest gewoon even een scheet laten. Ja. Ja, ik heb dat meerdere keren gehad. Ik kan me wel terugdenken aan een bepaald moment dat ik dacht van ja, in groep 6. Het moet. En het moet nu. Dus dan had ik altijd de gouden tactiek om een beetje zo op de zijkant te gaan zitten. En dan zo proberen heel zachtjes zo heel zachtjes die, ja. En dan daarna natuurlijk ontkennen dat jij het was. Maar blijkbaar wordt daar aanstoot aan genomen in klassen. Want er is in Amerika nu een vrouw, juf Candy. Die werd misselijk van die luchten in haar klas de hele tijd. Dus zij heeft nu een bepaalde scheethoek ingericht. Dat is een hoekje met een waarschuwingsbord erbij. Pas op, winderige zon hier. En er kunnen dan leerlingen naartoe, die kunnen dan even hun gang gaan. En daarna kunnen ze met heel veel spray die er staat alles weer neutraliseren. Ja, misschien wel wat voor thuis. Nou, ik zal het onthouden. Misschien ook wel wat voor jou als je een paar van die winderige pubers hebt. Die de hele dag, ja, dan is het misschien wel lekker om een paar van die sprays te hebben staan. Nou goed, doe je voordeel mee. In die klas werkt het in ieder geval. Zometeen met Joe, Rufus en Chaka Khan. Ain't Nobody naar Cranberries, Auto My Family. Oh, gingen we erin.

En je kent ze wel, hè? Van die zakenlui. Die gaan dan even een deeltje sluiten. Dan hebben ze een vergadering in de Van der Valk. Dan gaan ze er even lunchen. Aktentas mee, al die papieren, klaar om te ondertekenen. Maar ik denk dat we een keer de Japanse methode moeten proberen in Nederland. Ja, ik denk dat dat de beste manier is om deals binnen te sluiten. Wat zij doen, zij gaan gewoon in hun nette pak, naar de karaoke, avondje samen zingen, doe je het goed, heb jij die dikke deal te pakken. Hey, even ter inspiratie, Neil Diamond en Sweet Caroline bij Joe.

0: prijzenpakket en een dagje erop uit naar jouw keuze. Kun je zo meteen winnen in Minute to Win It. Daarin moet je binnen 1 minuut 5 begrippen raden. Ik ga ze voor je omschrijven en lukt het je om ze alle 5 te raden binnen die minuut, dan win je al die prijzen. Wil je meespelen? Pak even de app van Joe bij en stuur het woord dat nu uit de willekeurige woordengenerator komt. En het woord uit de willekeurige woordengenerator is vandaag tandpasta. Stuur het woord tandpasta in via een bericht in de app van Joe. Win je misschien zometeen al die prijzen in Minute to Win It.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Mama!
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
9: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Mama!
12: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
18: Elke werkdag gaan we terug in de tijd met 2 ethisch klassiekers bij RTL 7.
19: Wax on, wax off.
18: Reis mee naar dit iconische tijdperk waarin de filmwereld...
20: Er ligt een man in de schacht.
18: Spectaculair veranderde. Terug naar de 80's. Elke werkdag bij RTL 7.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe

0: ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it.
7: Voor die 2.

0: 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, ze komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Dit is Joe met Guido Kuijn.
9: Goedenavond. Zometeen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Maar ook muziek van Madonna. Ook Gary Rafferty naar Cool and the Gang. Celebration.

0: Baker Street bij Joe. Je hoort hier altijd het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen nog Ace of Base, The Sign en ook Madonna, Who's That Girl?
1: Minute to Win It.
0: Alles na een nieuwe ronde van Minute to Win It. Marcel, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wij mogen het vanavond samen gaan doen, jongen.
2: Ja, ik heb het gehoord.
0: Ik hoop dat het goed komt. Maar jij hebt wel de innerlijke rust gevonden qua wonen.
2: Ja, zeker. Heel rustig.
0: Ja, inderdaad. Want vertel eens, wat heb jij gedaan?
2: Ik ben verhuisd van Amsterdam naar Friesland.
0: Jeetje, ja. Laat ik eerlijk zijn, dat is ergens ook nog een soort van droom voor mij. Dat je misschien gewoon vanuit die drukte helemaal de rust ingaat in zo'n heerlijke, gemoedelijke provincie. Niemand die je op straat uitscheldt als je een keer een klein foutje maakt terwijl je aan het fietsen bent. Maar gewoon de rust en de gemoedelijkheid. Klopt dat,
2: Beeld? Ja, klopt. Zeker. Ja. Ja, het is heel rustig. Hartstikke rustig.
0: Mooi. Ben je alleen verhuisd of heb je ook gezin meegenomen?
2: Nee, met mijn vrouw en twee kinderen.
0: Oh, maar hoe vonden die het dan om helemaal naar Friesland te gaan? Die moest natuurlijk ook alles loslaten.
2: Ja, klopt. De kinderen waren 3 en 4, dus die hebben niet zoveel van gemerkt. Dus dat ging wel goed, ja.
0: Oh, die gingen leidzaam mee, dat scheelt. En je vrouw vond het ook prima?
2: Ja, die wil ook graag verhuizen. Ja, klopt.
0: Super. Heerlijk. Oké, maar het is dus aan te bevelen.
2: Ja, zeker. Okay. Ja, lekker rustig. En met de 200 bos in. Ja, hartstikke lekker.
0: Ja, geweldig. Nou, ik hoorde Fries al naar de radio roepen. Doe nou niet. Straks zit heel Nederland hier. Maar goed. Marcel.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Marcel, wij gaan samen een Minute to Win It spelen. Je hebt 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Ik ga ze aan je omschrijven. Onder toeziend oog van een strenge jury. Die jury heeft een grote rode knop. Dus als ik iets verkeerd doe, als ik bijvoorbeeld ga rijmen of vertalen of dingen weggeef, dan hoor je dit. En dat betekent dat we een reservebegrip moeten gaan doen. Want je moet echt 5 begrippen raden binnen de minuut. Heb je ze alle 5 goed, win je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Marcel, ben jij er klaar voor?
2: Ja, zeker.
0: Oké, dan ik ook. Dan gaan we in 3, 2, 1. Dit zit op je telefoon. En dit kun je dan kun je verbinden met je radio bijvoorbeeld.
2: Een Bluetooth.
0: Ja. Dit is... Oh, er is een nieuwe musical over. Het is een hele... Het is de oprichter van Nederland, toch? De grootvader van onze koning. Dit van zijn achternaam.
2: Grootvader van onze koning.
0: Ja, de koning heet van zijn achternaam.
2: Ja, als Willem-Alexander.
0: Ja, maar hoe heet hij van zijn achternaam? Met een kleur.
2: Van Oranje Nassau.
0: Ja. En helemaal zijn eerste voorvader. Die Nederland gesticht heeft.
2: Willem.
0: Ja. En dan?
2: Willem van Oranje Nassau.
0: Ja, die zocht ik, dank je. dit maakt jij wie jij bent. Dus dat zijn allemaal strengen in je lijf. Heel klein. En dan, dat zit in je...
2: Zenuw?
0: Ja, bijna. Maar dan kleiner. En dat bepaalt echt wie jij bent. Hoe je eruit ziet en hoe je bent. Dat was de tijd al. Dat ging snel. Ja, ik moet zeggen.
2: Oh, dat ging heel snel, ja.
0: Dat ging heel, ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb ook niet perfect omschreven, hoor. Ik liep ook te rommelen bij die Willem van Oranje. Want ik dacht eerst, ja, die koning van ons, zijn voorvader, hoe heet die? Ja, echt sorry voor mijn gerommel. Maar Bluetooth, Willem van Oranje hadden we dan goed. En ik zocht nog DNA.
2: Ach, ja.
0: Ja, en dan nog 2 begrippen, maar daar gaan we niet eens aan beginnen, want dan wordt het een hele lange avond.
2: Ja, klopt.
0: Marcel, wel onwijs bedankt voor het meespelen. En,
2: geen probleem.
0: Doe de groeten aan je gezin naar Friesland.
2: Zal ik doen. Okay. Dankjewel, hè. Hoi.
0: Maandag een nieuwe ronde van Minute to Win It. Ook dan kun je weer meespelen. Hopelijk winnen we dan wel die lekkere prijzen. Jezelf opgeven doe je iets voor 7:30 met het willekeurige woord van de dag. En dit is Madonna met... Bye, Joe.

0: Joe met Midnight Oil. And beds are burning. Zometeen Lionel Richie All Night Long. Ook Jennifer Page met Crush komt eraan. En nog jouw favoriete liedje uit 1974. Tenminste, ik heb twee liedjes voor je uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1974. Afgestoft en die staan klaar voor je in de app van Joe. Stemmen op jouw favoriet doe je nu. Het liedje met de meeste stemmen straks. En ook het nieuws van 8 uur hoor je zo.
1: En hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
5: Kippie!
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug!
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
13: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Nog 309.000.
15: Oké. Elektrisch en garantie?
16: 7 stuurlen.
15: Alcantara bekleding.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
19: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
23: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
24: Krullenbollen naar Kruidvat! Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl. Get ready for the OG. All y'all
0: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
16: Coco.
18: De Lulu.
16: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
25: Dit is jou. Met Lionel Richie en All Night Long. Na het nieuws van 8 uur door Nathalie van Zuylenkom.
26: Goedenavond. De aanval in Overasselt in Gelderland maandagnacht is groter dan gedacht. Volgens RTL Nieuws is toen niet alleen de woning van Jan G. aangevallen, maar ook dat van zijn schoonfamilie. Zo zou geprobeerd zijn de voordeur open te breken. De woning van Jan G. dat werd beschoten is nu voor een jaar dicht. Deze inwoner is opgelucht.
27: Er rijden weer 3 politiewagens hier. Die Ewegseweg is nog steeds afgesloten. Hè. Zwaar bewapende mensen lopen of bewaking. Ja, dus er moet rust komen in
26: het
27: dorp.
26: Het huis kan niet voor altijd dicht, dat zei de burgemeester tijdens een persmoment. Hij heeft daar namelijk niet de bevoegdheid toe. Het is knap waardeloos dat er komende woensdag de hele dag geen NS-treinen rijden. Dat zegt NS-topman Koolmees. Hij roept de vakbonden en het kabinet op om weer om de tafel te gaan. De landelijke OV-staking komt er omdat de bonden boos zijn over de kabinetsbezuinigingen. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar. In België is een drugslab opgerold net over de grens bij Eindhoven. Er zijn 3 Nederlanders opgepakt. Bij een van hen thuis werden spullen zoals gasmaskers en ketels gevonden. De politie kwam ze op het spoor nadat een bedrijf in Valkenswaard grote hoeveelheden chemicaliën bestelde. En tot slot nog snel even wat appjes versturen of scrollen langs TikTok en Instagram. Ruim de helft van Gen Z doet dat zeker 10 minuten voordat ze hun studieboeken openslaan. En dat is opvallend, want een meerderheid zegt zich eigenlijk beter te kunnen concentreren wanneer de smartphone buiten bereik ligt. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het op de meeste plekken droog en koelt het af naar 16 graden. Morgen herfstachtig, regen, veel wind en 17 tot 24 graden.
28: De beste 80's horen bij Joe. Horen bij Joe. De Joe 80's top 800. Morgenochtend vanaf 7 uur gaat hij weer verder. Dit is Joe met Guido Kuijn.
25: Hey, en wat is jouw favoriete liedje uit 1974? Ja, een beetje willekeurige vraag. Hè. Je kunt nu op

0: Jennifer Page. Every time we touch. Het is Crush bij Joe. Zometeen nog Bengals, Eternal Flame. Het is 3 september 2026. En vandaag las ik in het nieuws dat we steeds meer te maken krijgen met fraude. 1 op de 7 jongvolwassenen werd afgelopen jaar de slachtoffer van. En wat wel opvallend is, is dat de gemiddeld meer jongvolwassenen slachtoffer worden dan van fraude dan 65-plussers. Dus ook al denken veel jonge mensen dat ze online oplichting zo herkennen, blijkt dat dus in de praktijk helemaal niet zo te zijn. En het gaat zo vaak mis omdat AI wordt gebruikt om die berichten te maken. En dat is steeds lastiger te herkennen ook. Oftewel, extra goed opletten als je weer zo'n mailtje met een verleidelijk aanbod in je mailbox krijgt. Hey, en let er nog even op als je deze dagen een bedrag moet overmaken naar de Belastingdienst. Want ze hebben sinds mei een nieuw rekeningnummer. Maar heel veel mensen hebben dit nog niet aangepast. 1 op de 10 betalingen belanden op het oude rekeningnummer. En als je nu denkt, oh nee, daar ben ik ook. Ik zou jullie bekennen, ik hoor er zelf ook bij. Geen zorgen. Er is nog geen reden tot paniek, want voorlopig worden de betalingen nog automatisch doorgezet naar het nieuwe rekeningnummer van de Belastingdienst. Want die overgangsperiode duurt 1 jaar. Dus voor nu niet zweten, maar pas het wel even aan.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Nou, veel makkelijker dan allemaal rekeningnummers checken is gewoon stemmen op jouw favoriete liedje uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1974, dat is hoe Oh ja, die had je ook nog werkt. Ik heb 2 liedjes uit de top 40. 3 september 1974, aan jou de vraag, welke van de 2 wil je helemaal horen op Joe zometeen? Ga je voor 10cc en Wall Street Shuffle. Gotta be cool on Wall Street when your index is low. Of ga je voor Albert Hammond en I Don't Wanna Die in an Air Disaster?

Welke van de twee heb je meer zin vanavond? 10cc, Wall Street Shuffle of Albert Hammond, I Don't Wanna Die in an Air Disaster. Open even de app van Joe op de homepagina. Tik je op jouw favoriet. Liet je me de meeste stemmen over 7 minuten.

0: Rock the Beat bij Joe destijds, dus 70s, 80s en 90s.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En nu waren we ons even in het jaar 1974. Het jaar van de eerste uitzending van het Simplistisch Verbond met Kees van Koot en Wim de Bie. Met de mattenklopper als symbool en natuurlijk het begin van een lange tv-carrière waar uiteindelijk het programma van Koten en de Bie uit voortkwam. Met typetjes als meneer Fop, Tetje van Es, de zusjes Veenendalen en natuurlijk de vieze man.
3: Viesbuik.
0: Geweldig. In het jaar van de start van Simplistisch Verbond 1974 stonden op 3 september deze twee liedjes in de top 40. 10cc en Wall Street Shuffle. Wanna be cool on Wall Street when your index is low. En ook Albert Hammond, I don't wanna die in an air disaster. Oh Lord, don't let me go that way. Lord, oh Lord, don't let me go that way. En jij mocht kiezen welke van deze twee liedjes spreekt jou meer aan op deze donderdagavond. 10cc, Wall Street Shuffle of Albert Hammond, I don't wanna die in an air disaster. Dank voor het stemmen in de app van Joe. En het is zeer duidelijk vandaag, 63% van de stemmen ging naar 10cc.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

De winnaar van... Oh ja, die had je ook nog voor vandaag. 10cc Wall Street Shuffle bij Joe. Maandag, een nieuwe editie van Oh ja, die had je ook nog. Dan heb je de keuze uit twee liedjes uit 1971. Als je nu alvast de app van Joe downloadt, kun je maandag meestemmen. En blijf nu voor muziek van Robin S. Love for Love en ook Culture Club.

0: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: Mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
7: Coco.
6: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Dit is Joe met Guido Kuijn.
11: Hey, goedenavond. Zometeen Robin S. Love for Love. Ook voor nu komt eraan is het Culture Club. And do you really want to hurt me?

en Cold as Ice bij Joe. Wat een week is het, hè? Morgen de Joe 80's Top 800 finale dag. Maar even kleine mededeling. De afgelopen dagen startte de Joe 80's Top 800 pas om 9 uur. Maar morgen is de finale dag. Dus gaan we extra lang genieten van de allerbeste liedjes uit de 80's volgens jou. En daarom starten we al om 7 uur. Dus de wekker mag iets vroeger. Maar dan mag je wel lekker de hele dag genieten. Zometeen bij Joe, Jesse van Joshua Kerrison naar Simply Red. Money's too tight to mention.

Joshua Kerrison en Jesse bij Joe. Ja, ken je die uitspraak van Van Gaal nog? Ben ik nou zo slim of ben jij nou zo dom? Dat is waarschijnlijk wat George Baker heeft gedacht toen hij de albumhoes zag van zijn nieuwe grote hit. Daar stond op Little Green Bag als tas, maar hij had het bedoeld als Little Green Bag als in dollobiljet. Klein foutje, wel een grote hit. Dit is George bij Joe.

0: Gimme the Night bij Joe. Oh, lekker. Al die liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Allemaal raak. Let maar op. Zometeen Babies, Every Time I Think of You. En ook Bob Marley en The Wailers komen eraan met Could You Be Loved. En ook het nieuws met Nathalie komt eraan. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Je hoort zo waarom een stel uit Amerika miljoenen dollars heeft betaald voor een ham.
0: Huh?
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Pakken ze een podium?
3: Pakken ze een podium?
2: Pak zelf eens een podium.
4: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
5: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Dit is jou. De muziek van Bob Marley en ook de baby's na nieuws van 9 uur door Nathalie van Zuylenkom.
18: Goedenavond. De politie heeft opnieuw meerdere wapens gevonden in Overasselt. Maandagnacht was er een zware schietpartij bij een woning in het dorp. Een man van 51 kwam toen om het leven. Die woning is nu voor een jaar dicht. Voor altijd gaat niet vanwege de wet. Want juridisch is het een lastig verhaal om woningen te sluiten, zegt deze expert bij de NOS.
19: Rechters die kijken natuurlijk best wel streng naar die sluiting, want mensen raken hun woning kwijt. Soms hebben ze er zelf wat mee te maken. Nou, dan zijn rechters vaak wat minder soepel voor de mensen. Maar als mensen echt niet zoveel met dat geweld te maken hebben, ja, dan zeggen rechters, ja, dan snap ik dat de burgemeester wil optreden, maar dan gaan we mensen niet 3 maanden dakloos maken.
18: Politie heeft trouwens het aantal aanhoudingen bijgesteld naar 34 in plaats van 35. En ze moeten morgen al voor de rechter komen. Oud-zorgminister Hugo de Jonge en zijn familie zijn tijdens de coronapandemie ernstig bedreigd. Dat zei hij tijdens de coronaverhoren vandaag. Ze werden zo erg bedreigd dat het thuis niet meer veilig was. Volgens de jongen zijn er nooit levensbedreigende incidenten geweest, dankzij beveiligers en politie. Ook Frankrijk had te maken met de heetste zomer ooit. Gemiddeld werd het bijna 5 graden warmer dan in andere zomers. Verder telde Frankrijk een record van 53 hittegolfdagen en kampte het land met veel bosbranden. Ook in Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk was het in deze zomer niet eerder zo warm. En hoeveel zou je betalen voor een gezouten en gerookte varkenspoot van ruim 7,5 kilo? Nou, het stel in Amerika had er maar liefst $5 miljoen voor over. Zij kochten de ham tijdens een jaarlijks liefdadigheidsevenement in Kentucky. Dan wordt voor het goede doel de beste ham van de staat geveild. Geld is dus niet letterlijk voor de ham, maar dat gaat dus naar bijvoorbeeld lokale scholen, de gezondheidszorg en voedselbanken. Het stel eet de ham trouwens niet thuis zelf op de boterham, maar werd ook tijdens het evenement gelijk gesneden. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het op de meeste plekken droog en koelt het af naar een graad of 16. Morgen een herfstachtige dag, regen, veel wind en 17 tot 24 graden.
4: De beste 80's horen bij Joe.

0: Dit is Joe met Guido Kuyn.
1: En ook de baby's. Every time I think of you. Net als Boyzone, Picture of You. Eerst Bob Marley en de Wailers. Could you be loved?

The Babies, Every Time I Think of You bij Joe. Goedenavond. Zometeen nog Fiction Factory. Na de man die ging van leren jasjes, haren vol met gel en zonnebrillen, naar een keurige svetter, geruite polo's en een chinootje. En ik denk ook dat hij van die handschoenen heeft. Ja, sowieso. Ik heb het over Ronan Keating. Was een van de zangers van Boyzone, maar is inmiddels een golfer geworden. Heeft zelfs meegedaan aan meerdere toernooien en doet binnenkort in Schotland ook weer aan een toernooi mee. Ja, een beetje van Boyzone naar Birdiezone. Ronan Keating in Boyzone hoor je nu bij Joe.

Want Me bij Joe. Nou, gisteren ging hij er bijna uit, hè? De volle 100 euro in de 10 voor 10. Hans die won 90 euro en vanavond zit het erin. Ik voel het, we gaan richting het weekend. Volle 100 euro in de 10 voor 10 gaat er straks uit. Mark my words. Misschien wel naar jou als jij meedoet. Je kan je zo meteen opgeven via de app van Joe. Download die nu alvast. Leg ik je over 4 minuten alles uit.

Da Una Donna bij Joe. Zometeen Bonnie Tyler en ook The Barge met Rhythm of the Night. En nog kans op 100 euro in de 10 voor 10. Lekker hè, zo richting het weekend. Wil je meespelen met de 10 voor 10 en kans maken op die 100 euro? Pak snel de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Op welke dag was Kortjakje niet ziek? Op welke dag was Kortjakje niet ziek? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je zometeen kans op 100 euro.

0: even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens.

0: Pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Loco.
1: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Ik kom...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
8: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
6: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Dit is Joe met Guido Kuijn.
10: Ja, en op welke dag was Kort Jakje, weet je wel, van het liedje, niet ziek? Stuur die dag in, die bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro in de 10 voor 10 zometeen. En Alice, een mooie

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache bij Joe. Zometeen nog Ricky Martin, Un Dos Tres Mariano. Ook Alison Moyet, Is This Love.
1: De 10 voor 10.
0: We spelen straks ook een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Doe ik vanavond met Dagmar. Hallo Dagmar.
2: Hallo, goedenavond.
0: Heb je hem gemist?
2: Ja, altijd, hè? Toch?
0: Ja, wat goed. Altijd als hij weg is, mis je hem. We hebben het over je oudste zoon, hè? Wat heeft hij gedaan deze week?
2: Nou, die heeft deze week introductieweek in Den Bosch gehad. Die gaat op de HBO integrale veiligheidskunde studeren. En die is net met de trein aangekomen. Dus die heb ik net opgehaald. En gelukkig aanspreekbaar naast me in de auto.
0: Waar was je bang voor dan?
2: Nou, in detail zal ik niet treden. Maar de introductieweken, daar gaat behoorlijk wat alcohol bij. Dus, ja. Maar het viel gelukkig mee.
0: Ja, dat zegt hij. Ja, zou ik ook zeggen tegen mijn moeder. Ja.
2: Ja, dat weet ik. En ik speel het gewoon mee. Ik ben ook jong geweest, toch?
0: Ja, zo is het, Dagmar. Ja. Ja, dat lijkt me toch wel dubbel of zo. Dat je dan inderdaad je kind helemaal van God los ziet gaan. En dat je denkt, doe nou niet. Maar dat je ondertussen ook terugdenkt aan je eigen jeugd. En denkt, ach ja, was ik zoveel beter.
2: Ja, het komt goed.
0: Het komt goed. Zo is het. Het is met jou ook goed gekomen. Dus met je zoon komt het ook helemaal goed. Gelijk heb je.
2: Zeker weten.
0: Zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10, Dagmar. Waar gaat het dan op?
2: Ja. Ik zeg al, ik heb 3 zonen en de rekeningen van lesgeld die zijn ongeveer net binnengekomen. Dus ik denk dat wel een stukje besteding gaat krijgen. En zo niet weten we het ook wel op te maken.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar dat vind ik een heel mooi doel, ja. Het lesgeld voor 3 studies.
2: Ja, precies.
0: Geen bijdrage voor het drankje in de kroeg, maar gewoon aan hun ontwikkeling.
2: Precies,
0: heel
2: zo
0: goed,
2: is
0: dag,
2: dat.
0: Maar. Gaan we daar zo meteen voor spelen. Ik spreek je zo.
2: Is goed, tot
0: en
2: zo.
0: En Ricky Martin hoor je naar Alison Moyet. Is This Love bij Joe.

0: Ricky Martin, Hundos Tres Maria bij Joe. Zometeen nog Jimmy Cliff, Reggae Night.
1: De 10 voor 10.
0: Na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Dagmar. Die heeft haar oudste zoon vanavond opgehaald. Die kwam bij een introductieweek vandaan. En hij was nog aanspreekbaar, dus dat is heel fijn. En als ze wat geld wint in de 10 voor 10, dan gaat het naar de studies van haar 3 zonen. Is dat zo duur dan, Dagmar?
2: Nou, het is genoeg geld in ieder geval. Dus ik denk dat je het wel als duur mag beschrijven.
0: Ik durf er bijna niet naar te vragen, maar wat kost dat nou per jaar?
2: Ongeveer een 6.500, 7.000 euro voor 3 studerende kinderen. Oef. In ons geval, ja.
0: Ik denk toch... ik wacht nog even, denk ik.
2: Nog even sparen
0: eerst. Eerst eens even kijken of we wat geld naar jou kunnen overmaken, Dagmar. Je krijgt zo in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik de naam van een studie, noem ook echt de naam van een studie. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja. Mooi. Ja, zeker.
0: Mooi. Starten wij met vraag 1, maar die ken je, want die heb je beantwoord in de app van Joe om mee te spelen. Op welke dag was Kortjakje niet ziek?
2: Nou, dat was op zondag.
0: Ja, midden in de week, maar zondags niet. Je staat op 10 euro. Vraag 2, welke rivier stroomt door Parijs?
2: De Seine.
0: 20 euro. Vraag 3, hoeveel nullen heeft een miljard?
2: Dat zijn er 9.
0: En dat is goed. 30 euro. Vraag 4. Welke vogel is het symbool van vrede?
2: Even kijken, dat is de vredesduif, hè?
0: Ja, dat klopt. Er wordt druk gefluisterd, hoor ik bij je. Maar het is gewoon goed, hoor. Je staat op 40 euro. Vraag 5. Hoeveel ringen heeft het Olympische logo?
2: Dat zijn er, even kijken, 6 volgens mij.
0: Nee, eentje minder, 5.
2: 5. Okay.
0: Je blijft staan op 40 euro. We gaan naar vraag 6. Hoe heet de speelgoedastronaut uit Toy Story?
2: Dat is Buzz Lightyear.
0: Ja, heel goed. Je zit lekker top of mind bij je. Grappig.
2: Ja, toch?
0: Je staat op 50 euro. Vraag 7. Van welke artiest is de Joe hit Reggae Night?
2: Jimmy Cliff.
0: Ja, en die hoor je zo meteen. 60 euro. Ja. Je gaat lekker, Dagmar. We gaan naar vraag 8. Maak af. Wie A zegt...
2: moet ook B zeggen.
0: Je staat op 70 euro. Vraag 9. In welk jaar won Nederland het EK voetbal?
2: Dat zal in 1988 zijn geweest.
0: Dat zou goed zijn geweest. Je staat op 80 euro. Nou, wordt het nog even 90 euro, dag, maar dat zou lekker zijn. We gaan naar vraag 10. Wat is de helft van 96?
2: 48.
0: Ja!
2: Jee.
0: Ja, het is niet vaak dat iemand er met zoveel rust en souplesse doorheen gaat.
2: Nou, mooi compliment voor de late avond, toch?
0: Zeker weten. En dat betaalt je ook uit op financieel vlak. Want 90 euro mag ik naar je overmaken.
2: Helemaal mooi, lekker. Dank je. Het
0: is ook makkelijker te verdelen met 3 zoons. Gewoon, hè?
2: Dat bedoel ik. Daarom had ik ook bewust 6 of 5 en 6 eventjes gewisseld. Ja. Ik denk, dan is het deelbaar door 3, toch?
0: Ja, heel goed, heel goed. Even expres een vraagje fout. Ik geloof je helemaal, hoor, Dagmar. Ja. Hey, bedankt voor het meespelen. Een mooie avond.
2: Heel graag gedaan voor jullie ook.
0: Morgen, of nee, maandag. Een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Ook dan weer kans op 100.

0: Genesis, Follow You, Follow Me bij Joe. En blijf bij Joe voor lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s van Steve Miller Band. Abracadabra, ook Take That komt eraan, net als Bryan Adams en Run To You.
1: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: De energietransitie is onmogelijk.
0: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Best 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
4: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
5: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
6: Goedenavond. In Overasselt is morgenmiddag een bijeenkomst voor bezorgde inwoners. De schietpartij van maandagnacht zorgt voor flinke onrust in het dorp. Er werd geschoten bij een woning en een beveiliger van 51 kwam daarbij om het leven. Het gebeurde nadat een groep gemaskerde mannen door het dorp gingen. De burgemeester heeft het huis voor een jaar gesloten omdat het daar vaker onrustig is. Inwoners reageren wisselend bij de NOS.
7: Voor mij mogen ze het afbreken. Want het is al de derde of de vierde keer dat het gesloten wordt. En ik heb het idee dat iedereen gewoon maar terug blijft komen.
8: Dat vind ik wel een hele goede maatregel. En dus het telt de mensen in Overasselt toch wel gerust.
9: Dat heeft de burgemeester goed gedaan. Dat neemt een hoop zorg weg in het dorp.
6: In Overasselt zijn vandaag weer wapens gevonden. Maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. Bij een alcoholcontrole onder vliegpersoneel op Schiphol zijn 4 bemanningsleden positief getest. Het gaat om een piloot en cabinepersoneel. Bij de piloot lag het onder de wettelijke limiet, maar je mag 10 uur voorafgaand aan een vlucht niet drinken. Een steward en stewardess zaten wel boven de limiet. Zij krijgen boetes van €850 en €1000. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen voorzitter Infantino, blijkt uit documenten die persbureau Reuters in handen heeft. De UEFA wil Infantino juist juridisch aanpakken vanwege een plan om het WK commerciëler te maken. Dat plan ging na veel kritiek niet door, maar de UEFA vindt dat niet genoeg. Volgens de FIFA gebruikt de UEFA de rechtszaak vooral om de bond en Infantino zwart te maken. En in Canada is een automobilist verrast met een rekening van €15.000 voor het laden van zijn elektrische auto, terwijl dat maar een half uur had geduurd. Maar door een technische storing dacht het systeem dat de auto er een jaar had geladen. Een klacht indienen deed wonderen. De laadsessie werd eindelijk gestopt en de rekening werd verscheurd. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het op de meeste plekken droog en koelt het af naar 16 graden. Morgen herfstachtig, regen, veel wind en 17 tot 24 graden.

0: presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
8: FOMAR, voordeel markt.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
20: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
21: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
22: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
23: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
23: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
25: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
26: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op Toyota.

0: Toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
0: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: actie voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Show en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabattle. 30 seconden, 1 letter. Jolanda, je mag gaan spelen met de letter L. En geen weg terug. Je hoort de letter en alles draait om snelheid en focus. Een bekende Nederlander.
5: René.
4: Durf jij de Alphabattle aan? Je krijgt sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alphabattle. Maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: De Alphabattle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
8: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier.

0: Outback Wintersport in Canada. Kijk op baby-travel.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Pakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Het nu.nl nieuws van 11 uur.
13: Goedenavond. Een gedwongen krimp van de veestapel is nodig om de afgesproken stikstofdoelen te halen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het zou gaan om 5-10% minder vee. Alleen dan kan de stikstofuitstoot met ruim 40% omlaag. Volgens het Planbureau vragen de stikstofplannen wel het uiterste van de boeren. In Friesland heeft de rechter ingegrepen bij een gezinshuis. Daar kunnen kinderen terecht die niet thuis kunnen wonen. 4 kinderen zijn daar met spoed weggehaald omdat er zorgen zijn over hun veiligheid. Een man van 18 uit het gezin wordt verdacht van seksueel misbruik van een kind. De vader van het gezin zit al vast voor misbruik. In Noorwegen zijn vanaf morgen tijdelijk grenscontroles vanwege de uitvaart van koning Harald komende woensdag. Volgens de politie zijn die er om te voorkomen dat mensen het land inkomen die de dienst willen verstoren. De controles gaan tot een paar dagen na de uitvaart door. En tot slot nog snel even wat appjes versturen of scrollen langs TikTok en Instagram. Ruim de helft van Gen Z doet dat zeker 10 minuten voordat ze hun studieboeken openslaan. Dat is opvallend, want een meerderheid zegt zich eigenlijk beter te kunnen concentreren wanneer de smartphone buiten handbereik ligt. En dan nog het weer van Buienradar. Het is op de meeste plekken droog en het koelt af naar een graad of 16. Morgen herfstachtig, regen, veel wind en 17-24 graden.
0: De beste 80's horen bij Joe.

0: deals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
1: Coco.
2: De Lulu.
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
0: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal.

0: Zuidermuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Wie was hier aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: bewust 18 plus.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Titanic.
6: Bonjour, ik ben Céline Dion.
5: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
7: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
5: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
8: I'm the queen of the show.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Dit is het nieuws van 12 uur.
11: Goedenacht. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is toch niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Bij een veerboot van Vlaardingen naar Engeland zijn 10 verstekelingen ontdekt, meldt Rijnmond. Het is niet bekend of ze naar Engeland wilden of daar net vandaan kwamen. Waarschijnlijk wilden ze meeliften in een vrachtwagen. 3 weken geleden werden er ook al verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Dat doen ongeveer 250 mensen mee en overdag sluiten ook mensen in de haven zich aan. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker die vandaag een stukje verderop begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin een bijrol was voor Louis van Gaal. Het concert is volgend jaar op 24 april. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar voor ze is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is, ondanks de stikstofplannen van het kabinet. Ook zegt de LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook afgelopen dag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. President Trump wil via het Hoge Rechtshof proberen de regels voor het stemmen per post in te perken. Een lagere rechter hield dat tegen. Trump probeert al jaren het poststemmen aan banden te leggen, want volgens hem is dat fraudegevoelig, maar dat heeft hij nooit bewezen. Een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind. Daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.